0: De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er paniek uitbrak. Het gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. De politie is nog op zoek naar één of meerdere schutters. In Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood door Israëlische luchtaanvallen. Volgens Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, werd een groot vluchtelingenkamp in Gaza-stad geraakt. Het Israëlische leger zegt dat terroristen doelwit waren. De aanval komt op het moment dat er in Egypte gepraat wordt met leiders van Hamas over het vervolg van het staakt het vuren. Officieel geldt er sinds oktober vorig jaar een bestand tussen Israël en Hamas, maar toch gaan de Israëlische aanvallen op Gaza dagelijks door. Waarnemend burgemeester Dornebal van Wijk bij Duurstede noemt de vernielingen aan het stadhuis en het afsteken van vuurwerk verschrikkelijk en intimiderend. Gisteravond stak een groep mannen bovenop het stadhuis vuurwerk af. Ook hadden ze spandoeken met beledigende teksten bij zich. De groep is tegen de geplande opvang van asielzoekers in Wijk bij Duurstede. Sinds bekend is dat de Noorse prinses Mette-Marit een longtransplantatie nodig heeft, hebben veel meer mensen zich aangemeld als orgaandonor. Dat zegt de Noorse Stichting voor Orgaandonatie. Zij noemen het waanzinnige aantallen. De prinses heeft longfibrose, waardoor haar longen steeds minder goed zuurstof kunnen opnemen. Het weer vannacht, regen op veel plekken. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst buien, later zon bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord.
2: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen. Wakker.

would do.

0: Os gaat op zoek naar de klaukste grunnige van 2026.
1: Er is veel score, ja. Maar nou ja, dit is nou.
2: Nou ja, waarom?
0: Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag op TV Noord.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 3 uur.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Gazastad zijn 7 Palestijnen gedood door een aanval van Israël. De luchtaanval was volgens het Israëlische leger gericht op terroristen. Palestijnse autoriteiten die onder controle staan van Hamas zeggen dat een vluchtelingenkamp werd geraakt. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 8 mensen gewond geraakt. Dat zegt de burgemeester van Toledo. De schietpartij vond plaats tijdens een 2-daags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er paniek uitbrak. Het gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. De burgemeester denkt dat ze het allemaal gaan overleven. De politie is nog op zoek naar 1 of meerdere schutters. In Noorwegen hebben heel veel mensen zich aangemeld als orgaandonor. Het gebeurde nadat kroonprinses Mette Marit had verteld dat ze op een wachtlijst staat voor een longtransplantatie. Ze heeft longfibrose. Dat zorgt ervoor dat weefsel beschadigd raakt door littekens. Daardoor kunnen de longen steeds minder goed zuurstof opnemen. Alleen al vrijdag melden zich 2200 nieuwe donoren. De Noorse Stichting voor Orgaandonatie noemt het krankzinnige cijfers. Een Duitse ultrasporter heeft een rondje rond het Waddeneiland Helgoland gezwommen. André Wiersig deed ruim 3 uur over de tocht van 11 kilometer door heel koud water. Hij gebruikte daarvoor geen speciaal pak, maar had alleen een zwembroek aan. Helgoland ligt zo'n 50 kilometer uit de kust van Noord-Duitsland in de Noordzee. De watertemperatuur was op volle zee niet hoger dan 1 graad of 9. Vanwege de kou voelde Wiersig tijdelijk zijn armen niet meer. Toch deed hij 1 uur korter dan gedacht over de tocht. Het weer, veel regen vannacht. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Vandaag begint met buien, later zon bij maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: Op zondagochtend hoor je bij Radio Noord Leven in Muziek.
1: Deze week gepresenteerd door Eva Hulscher.
2: Ik praat met Monique Spaltman. Nu nog directeur van Museum Borg Verhildersum, maar bijna met pensioen. In Leven in Muziek vertelt ze over haar lange carrière, over haar veel eisende moeder en over de medicijnen waar ze jarenlang doodziek van werd. Monique Spaltman.
1: Luister ook straks van 8 tot 10 Leven in Muziek.
0: Hier bij Radio Noord.

0: Radio Noord.
1: Met de grootste hits en het beste van nu.
0: Dit is Noord Non-Stop.
2: Zijn 90, 93, 94, 94, 94.
3: Ja.

0: Wat is jouw schelen ook?
1: Aha. Hey, doe. Is die neus je afgebroken? Aha.
0: Een mooi schimmen is een schelen, maar een schelen met een mooie strijd.
1: Aha.
0: Hey, doe.

best doen aan de melkkop. Aha. Hé, hey, doe. En zijn kop aan zijn envelop. Aha. Wat ging er niks zo schild, maar het schild en de mooiste nooit. Aha. Hé, hey, doe. Wat is dat kromme poot? Aha. Hé, hey, doe. En die oor zit ook kloot.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 4 uur.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. Dat zegt de politie. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er paniek uitbrak. Het gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. 2 van hen zijn er slecht aan toe. De politie is nog op zoek naar 1 of meerdere schutters. In Eindhoven is rond 2:30 vannacht voor een huis een explosie geweest. Na de knal brak er brand uit bij de voordeur. Onder meer de hal, een afdakje voor de woning en een heg vlogen in brand. De brandweer had het vuur snel onder controle. Bij het huis ruikt het naar benzine, zegt een journalist ter plaatse. Op het moment van de explosie waren er mensen thuis, maar niemand raakte gewond. Het huis heeft wel flinke schade. De woning van de buren moest ontruimd worden. Er is nog niemand aangehouden voor de explosie in Eindhoven. In Gazastad zijn 7 Palestijnen gedood door een aanval van Israël. De luchtaanval was volgens het Israëlische leger gericht op terroristen. Palestijnse autoriteiten die onder controle staan van Hamas zeggen dat een vluchtelingenkamp geraakt werd. Bernadette Chirac is overleden. Ze was ruim 60 jaar samen met Jacques Chirac, dat is de oud-president van Frankrijk. Ze was de enige Franse presidentsvrouw die zelf een politiek ambt bekleedde. Ze was onder meer raadslid in een departement en loco-burgemeester van een gemeente. Chirac adviseerde ook haar man gedurende zijn lange politieke carrière. De voormalige première dame van Frankrijk was populair bij het Franse volk. Haar man Jacques Chirac overleed in 2019 op 86-jarige leeftijd. Bernadette Chirac is 93 jaar geworden. Het weer, de dag begint met wat buien. Later zon, het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
4: Non-stop muziek voor wakker Groningen.
2: Wakker.

0: Wil jij jouw tuin onder handen nemen en minder overlast hebben van water bij hevige regenval?
1: Kijk dan naar het nieuwe programma Mien Toentje.
0: In Mien Toentje laten we zien hoe je van jouw tuin de allerfijnste plek maakt en hoe je slim omgaat met water.
2: Doe naar de kont, maar dat doet niks, ja?
1: Dat doet niks.
0: Kijk op vrijdag naar Mien Toentje met Joyce Kranenborg. Te zien via onze online kanalen en op TV Noord.

0: Radio Noord.
1: When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 5 uur.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er paniek uitbrak. Dat gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht en 2 van hen zijn er slecht aan toe. De politie is op zoek naar minstens 2 schutters die waarschijnlijk op elkaar schoten. In Eindhoven is rond 2:30 vannacht voor een huis een explosie geweest. Na de knal brak er brand uit bij de voordeur. Onder meer de hal, een afdakje voor de woning en een heg vlogen in brand. De brandweer had het vuur snel onder controle. Bij het huis ruikt het naar benzine, zegt een journalist ter plaatse. Op het moment van de explosie waren er mensen thuis, maar niemand raakte gewond. Het huis heeft wel flinke schade. Er is nog niemand aangehouden voor de explosie in Eindhoven. In Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood door Israëlische luchtaanvallen. Volgens Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, werd een groot vluchtelingenkamp in Gaza-stad geraakt. Het Israëlische leger zegt dat terroristen doelwit waren. De aanval komt op het moment dat er in Egypte gepraat wordt met leiders van Hamas over het vervolg van het staakt het vuren. Officieel geldt er sinds oktober vorig jaar een bestand tussen Israël en Hamas, maar toch gaan de aanvallen dagelijks door. De voormalige première dame van Frankrijk, Bernadette Chirac, is overleden. De vrouw van oud-president Jacques Chirac was de drijvende kracht achter zijn politieke opkomst. Ze adviseerde hem tijdens zijn carrière en werkte zelf ook in politieke functies. Bernadette Chirac was 93 jaar. Het weer, op veel plekken regen bij 11 tot 15 graden. Vandaag begint met buien, later zon bij maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Noord non-stop.
4: Non-stop muziek voor wakker Groningen.
2: Wakker!

0: Op zondagochtend hoor je bij Radio Noord Leven in Muziek.
1: Deze week gepresenteerd door Eva Hulscher.
2: Ik praat met Monique Spaltman. Nu nog directeur van Museum Borg Verhildersum, maar bijna met pensioen. In Leven in Muziek vertelt ze over haar lange carrière, over haar veel eisende moeder en over de medicijnen waar ze jarenlang doodziek van werd. Monique Spaltman.
1: Luister ook straks van 8 tot 10 Leven in Muziek.
0: Hier bij Radio Noord. On a

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 6 uur.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er paniek uitbrak. Het gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht en 2 van hen zijn er slecht aan toe. De politie is op zoek naar minstens 2 schutters die waarschijnlijk op elkaar schoten. In Eindhoven is rond 1:30 vannacht voor een huis een explosie geweest. Na de knal brak er brand uit bij de voordeur. Onder meer de hal, een afdakje voor de woning en een heg vlogen in brand. De brandweer had het vuur snel onder controle. Bij het huis ruikt het naar benzine, zegt een journalist ter plaatse. Op het moment van de explosie waren er mensen thuis, maar niemand raakte gewond. Het huis heeft wel flinke schade. De woning van de buren moest ontruimd worden. Er is nog niemand aangehouden voor de explosie in Eindhoven. In Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood door Israëlische luchtaanvallen. Volgens Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, werd een groot vluchtelingenkamp in Gaza-stad geraakt. Het Israëlische leger zegt dat terroristen doelwit waren. De aanval komt op het moment dat er in Egypte gepraat wordt met leiders van Hamas over het vervolg van het staakt het vuren. Het officieel geldt er sinds oktober vorig jaar een bestand tussen Israël en Hamas, maar toch gaan de aanvallen dagelijks door. Sinds bekend is dat de Noorse prinses Mette-Marit een longtransplantatie nodig heeft, hebben veel meer mensen zich aangemeld als orgaandonor. Dat zegt de Noorse Stichting voor Orgaandonatie. Ze noemen het waanzinnige aantallen. De prinses heeft longfibrose, waardoor haar longen steeds minder goed zuurstof kunnen opnemen. Het weer, de ochtend begint met wat buien. Later vandaag zon, het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: Zoek naar de Klauwste Grunnige van 2026.
1: Veel score. Ja. Maar, nou ja, dit is de naam.
2: Nou ja, waarom?
0: Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
3: op TV Noord.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 7 uur.
3: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er toen paniek uitbrak. Dat gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. Twee van hen zijn er slecht aan toe. De politie is op zoek naar minstens 2 schutters die waarschijnlijk op elkaar schoten. In Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood door Israëlische luchtaanvallen. Volgens Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, werd een groot vluchtelingenkamp in Gaza-stad geraakt. Het Israëlische leger zegt dat terroristen het doelwit waren. De aanval komt op het moment dat er in Egypte gepraat wordt met leiders van Hamas over het vervolg van het staakt het vuren. Officieel geldt er sinds oktober vorig jaar een bestand tussen Israël en Hamas, maar toch gaan de aanvallen dagelijks door. In Eindhoven is vannacht voor een huis een explosie geweest. Na de knal brak er brand uit bij de voordeur. Onder meer de hal, een afdakje voor de woning en een heg vlogen in brand. De brandweer had het vuur snel onder controle. Op het moment van de explosie waren er mensen thuis, maar niemand raakte gewond. Er is nog niemand aangehouden voor de explosie in Eindhoven. Bernadette Chirac is overleden. Ze was ruim 60 jaar samen met Jacques Chirac, de oud-president van Frankrijk. Ze was de enige Franse presidentsvrouw die zelf ook een politiek ambt bekleedde. Ze was onder meer raadslid in een departement en lokaal burgemeester van een gemeente. Chirac adviseerde ook haar man gedurende zijn lange politieke carrière. De voormalige premierdame was populair bij het Franse volk. Haar man Jacques Chirac overleed in 2019 op 86-jarige leeftijd. Bernadette Chirac is 93 jaar geworden. En het weer, de ochtend begint met wat buien, later vandaag zon. Het wordt dan maximaal 20 graden. En dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: zondagochtend hoor je bij Radio Noord Leven in Muziek.
1: Deze week gepresenteerd door Eva Hulscher.
2: Ik praat met Monique Spaltman, nu nog directeur van Museum Borg Verhildersum, maar bijna met pensioen. In Leven in Muziek vertelt ze over haar lange carrière, over haar veel eisende moeder en over de medicijnen waar ze jarenlang doodziek van werd. Monique Spaltman.
1: Luister ook straks van 8 tot 10 Leven in Muziek.
0: Hier bij Radio Noord.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 8 uur.
3: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Kinderen kunnen in steeds meer plaatsen gratis naar het theater. Zeker 30 locaties bieden komend seizoen voorstellingen aan, waarbij kinderen tot 16 of 18 jaar niet hoeven te betalen. De theaters willen zo jonge bezoekers laagdrempelig kennis laten maken met hun voorstellingen. Er is wel kritiek op het initiatief. Commerciële theaterproducenten noemen het oneerlijke concurrentie. Ze zijn bang dat theaters die kinderen wel laten betalen nu minder jeugdvoorstellingen programmeren, omdat bezoekers naar gratis voorstellingen in de buurt gaan. De vereniging Vrije Theaterproducenten dreigt zelfs met een boycot van theaters die gratis kindervoorstellingen aanbieden. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er toen paniek uitbrak. Dat gebeurde aan het eind van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. 2 van hen zijn er slecht aan toe. De politie is op zoek naar minstens 2 schutters die waarschijnlijk op elkaar schoten. In Gaza-stad zijn 7 Palestijnen gedood door een aanval van Israël. De luchtaanval was volgens het Israëlische leger gericht op terroristen. Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, zeggen dat een vluchtelingenkamp werd geraakt. De voormalige presidentsvrouw van Frankrijk, Bernadette Chirac, is overleden. De vrouw van oud-president Jacques Chirac was de drijvende kracht achter zijn politieke opkomst. Ze adviseerde hem tijdens zijn carrière en werkte zelf ook in de politieke functies. Bernadette Chirac was 93 jaar. Het weer, vooral in het noorden en oosten nog wat buien. In de loop van de dag trekken die weg en is er ruimte voor de zon. Het wordt zo'n 20 graden. Morgen regenachtig en dan 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Lieve mensen, Spinter Chabot hier. Op 6 en 7 juni vindt Art Oranje plaats in het Martini Plaza in Groningen. Het is een grote kunstbeurs met meer dan 100 deelnemers. En alle informatie over deze waanzinnige kunstbeurs vind je op artoranje.nl.
5: Hey, waar was jij?
6: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
7: Goedendag, Henk de Haan hier. Ik weet waar je zaterdag 13 juni naartoe moet broezen. Kom naar de 5e 112 Groningendag in de Martini Plaza. Deze leerzame dag voor jong en oud mag je niet missen. Het Deventieplein met klimwand komt ook 13 juni van 10 tot 5. U bent van harte welkom. Voor meer informatie kijk op 112groningen.nl. Pom pom, pom pom, pom.
8: Tot 80% besparen met een hybride warmtepomp van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
9: Goeiedag, Partycentrum de Schaapsberg, met Anja.
10: Mooi, met Marcel. Wij zoeken een locatie voor een vergadering en voor teambuilding. Kan dat bij jullie, Anja?
9: Tuurlijk kan dat. Partycentrum de Schaapsberg, voor al uw feesten, partijen en meer. Kijk voor alle mogelijkheden op deschaapsberg.nl.
11: Heeft u last van een loszittend kunstgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij u thuis en lost het voor u op. Wilt u weer zorgeloos kunnen lachen, eten en spreken? Bel dan met Kunstgebit aan huis via 0683-252-162.
12: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan huis.
11: Of kijk op kunstgebitaanhuis.nl.
9: Familiefeest of tuinparty?
12: De Schaapsberg.nl.
13: De Groningse Vierdaagse, het wandelevenement van Groningen. Van 4 tot en met 7 augustus wandel je 20, 30 of 40 kilometer door stad en omland langs sfeervolle routes en veel gezelligheid. Loop mee of moedig aan langs de route en op de Grote Markt en geniet van de sfeer en de live muziek. Kijk op groningsevierdaagse.nl.
14: Radio Noord.
15: Leven in muziek.
16: Met Eva Hulsje.
17: Goedemorgen, welkom bij Leven in Muziek. Mijn gast vandaag kennen we als de enthousiaste, bevlogen directeur van Museum Borg van Hildersum in Leens. Maar Monique Spaltman heeft nog heel veel meer gedaan en daar gaan we het de komende 2 uur over hebben. En luisteren natuurlijk naar de muziek in haar leven. Dat begon op 24 oktober 1959 in Hengelo. En toen was dit populair in Nederland. MUZIEK

0: Catharina Valente, sweetheart, my darling, mijn schat. Ja, Monique Spaltman, dat is nog eens een lekkere binnenkomer.
1: Nou, bedankt.
0: Heb je van genoten? Of,
1: Ja, nou ja, kijk, ik was toen, werd toen geboren, dus ik ken dit nummer niet. Maar ik denk wel, jongen, je wordt wel een eind teruggeworpen in de tijd als je dit hoort.
0: Ja, zeker. Ja. Ja. Het zijn bijzondere weken voor jou, Monique, want je bent bijna met pensioen.
1: Bijna.
0: Ja, als museumdirecteur. Hoe gaat het met je?
1: Ja, goed. Het is ook een beetje gek. Mensen vragen aan mij, hey, ben je niet een beetje melancholiek dat je dan zo meteen weggaat? En als je hier dan op het land goed rondloopt, wat denk je dan? Nou, eigenlijk dringt dat amper tot me door, want het is drukker dan ooit. Er zijn nog projecten op stapel en mijn opvolgster is Daphne de Bruin. Zij is van de week begonnen. Vorige week ook al meegeweest naar 2 afspraken. En ja, er vloeien zelfs weer nieuwe dingen uit voort, terwijl ik moet zien dat ik de boel afsluit.
0: Ja, dat mag jij niet meer doen.
1: Nee, dus ja, dat is wel apart. Maar over 2 weken of zo, 2,5 week is het gewoon klaar. En daar kijk ik ook wel naar uit. Want het werk is hartstikke leuk, maar ook topsport. Het is meer een manier van leven dan dat het een baan is. Officieel is het een parttime baan. Maar je bent er alle dagen mee bezig.
0: Ja, is dat zo?
1: Ja, in de winter niet, want dan is het museum gesloten. Maar in het seizoen van 1 april tot 1 november ongeveer, ja, dan ben je alleen op maandag is het museum gesloten. En dan is dat ook mijn rustigste dag van de week qua werkdagen. Ja.
0: Ja. Maar verder houdt het niet over qua vrije tijd.
1: Nee, niet echt.
0: Nee. Nou, we gaan het straks natuurlijk nog over hebben. Maar we gaan eerst terug in de tijd, want zo hoort dat in dit programma. Naar Hengelo, waar je geboren bent. Jouw ouders hebben dan al een zoon, krijgen dan jou en daarna volgen nog 2 meisjes.
1: Ja.
0: Ja, wat was het voor gezin?
1: Nou ja, we woonden in een straatje in het, ja, redelijk in het centrum van Hengelo. Hengelo is in de oorlog, nou, goed deels plat gebombardeerd, want ook de Storkfabriek stond eigenlijk midden in de stad. Dus het was een nieuwbouwstraatje, een naoorlogs nieuwbouwstraatje. En ik denk dat het begin, nou, mijn broer is in 57 geboren, dus ik denk dat ze ongeveer in 56, 55 dat huis hebben betrokken. Dus ze moesten ook wachten met trouwen, mijn ouders, omdat er gewoon geen huis was.
0: Want alles was plat gebombardeerd.
1: Alles was plat, dus ja, woonruimte tekort. En ja, mijn ouders zijn eindeloos lang verloofd geweest. En uiteindelijk heeft mijn vader samen met zijn oudste broer hebben ze ieder de helft van de 2 onder 1 kap nieuwbouwhuis gekocht.
0: Ah.
1: Dus daar woonden wij in dat straatje. Ik kan me herinneren dat er iets van 32 kinderen waren. Het was een heel gezellig straatje. Het was ook leuk dat mijn oom en tante en mijn neef en nichten, dat die naast ons woonden. Was heel gek. Bij ons waren ze uiteindelijk 4 kinderen. En bij de buren, mijn oom en tante, dus ook. En was ook 1 jongen en 3 meisjes.
0: Nou, ja.
1: Ja, dus verzin je niet. Alleen de oudste was daar een meisje en bij ons een jongen. En daarna, nou ja, dat was werkelijk. Maar het was een hele gezellige buurt. En wij speelden op straat in, ja, kun je nu ook niet meer voorstellen, oh,

0: Ik bewaarde me, ik was ook heel zuinig met mijn speelgoed. En ik weet dat mijn moeder een huishoudboekje bijhield. Mijn vader is begonnen als kassier bij de PTT, bij het telefoondistrict van Hengelo. In die tijd had iedere provincie zijn eigen telefooncentrale. En hij klom op uiteindelijk van kassier naar boekhouder, naar personeelsfunctionaris. Moest de functiewaardering invoeren. Eerst in het telefoondistrict Hengelo en later in het hele land. Want bij zijn kantoor was het enige district waar de functiewaardering werkelijk was ingevoerd en gelukt. Dus toen vroegen ze in Den Haag, maar meneer Spaltman, kan je dat dan ook even doen voor die andere provincies?
1: Ja.
0: Nou ja, en uiteindelijk vroegen ze hem nog als directeur om tijdelijk in Groningen waar te nemen, voordat de hele grote reorganisatie naar KPN en zo een feit werd. En dat heeft hij niet gedaan. Maar in die tijd toen ik jong was, ja, daar was hij denk ik nog kassier of misschien leerling boekhouder.
1: Ja, precies. Dus toen was het geen rijkdom.
0: Was dat niet.
1: Nee. We gaan zo verder praten over jouw jeugd. Maar eerst naar muziek. Je moet even kiezen, wat mij betreft, op dit moment, tussen Sir Sourire of Engbert Humperdinck. Wat zijn de verhalen die daarbij horen?
0: Nou, ik weet nu al waar ik voor kies, namelijk Sir Sourire. Dat vond ik zo mooi. En mijn moeder floot dat. Wij hadden thuis, hoe noem je dat, draadomroep.
1: Ja.
0: En er was een knop in de muur en een kastje. En uit het kastje kwam het geluid. En als je die knop aan de muur verdraaide, dan had je geloof ik 3 radiozenders waar je uit kon kiezen. Of misschien maar 2. En Engelbert, dat is dus Sir Sourire. Dat ik echt heel klein was.
1: Ja, want wat was het verhaal daarbij? Dat hoorde je dan uit die radio?
0: Ja, dat hoorde ik uit die radio. Ja. Mijn moeder floot of zong dat mee.
1: Ja.
0: En ik, als ongeveer 4-jarig kind, want in 63 kwam dat nummer uit. Ik zong dat mee, fonetisch. Begreep er helemaal niks van. Maar als ik nu het liedje nog hoor, dan weet ik meteen weer, oh ja, toen, Hengelo, de Lepelaarstraat.
1: We gaan eerst luisteren. Mag je straks nog even over Engbert Humperdinck vertellen? Sir Sourire, dat van Dominique. Of heet het liedje nou Dominique?
0: Het liedje heet Dominique.
1: Het liedje heet Dominique en Sir Sourire is een Belgische non.

0: Sœur Sourire, de zuster met een glimlach. Yeah. En die glimlach is er bij jou ook, hè? Zie ik, als je dit hoort.
1: Nou ja, het was gewoon ook in die tijd maf, want het was gewoon een non. Zij moest toestemming vragen aan de prior of ze dit liedje wel mocht zingen. Ja. Nou, en dat werd toen een wereldhit. Nou, dat had natuurlijk niemand verwacht.
0: Nee, bizar eigenlijk, hè?
1: Ja, ja, maar een vrolijk liedje.
0: En wat zong jij? Jij vertelde
1: ja,
0: net
1: ik zong het fonetisch mee. Ja. En dan in het refrein. Entouche, entouche, dan een parc du bon Dieu. En meer wist ik ook niet. Maar als ik dan nu. Ik snapte het gewoon niet. Maar ik deed gewoon na wat zij zong.
0: Ja, ja, nou dat doet een kind. leuk. Ben je ook katholiek opgevoed? Of had dit nummer daar niks mee te maken?
1: Nee, dat had er niks mee te maken. Maar ik ben wel katholiek opgevoed. Ja,
0: ja, streng of. Valt
1: nee,
0: dat wel mee in het katholicisme meestal?
1: Het heeft bij mij zelf ook niet zo heel lang geduurd. Want het is een beetje het bruggetje naar Engelbert Humperdinck. Maar wij ontbeten op zondagmorgen met z'n allen. En dan liefst met Duitse broodjes. Yeah. Die mijn ouders in Gronau hadden gekocht. Een keizerbroodje of weet ik wat. En die deden ze dan in de oven. Nou, gezellig, muziekje op. Wat wou ik ervan vertellen? Oh ja, en dan daarna moesten we dan naar de kerk. Maar op een gegeven moment, toen ik wat ouder was... toen zei ik zo tegen mijn ouders, want ik had helemaal geen zin in die kerk. Moet je horen, God is toch eigenlijk overal, hè? Dat hebben wij toch geleerd? Ja, God is overal. Ik zei, nou, dan is God dus ook in Twikkelse Bos. Ja, daar is God ook. Ik zei, nou, dan kunnen we toch ook naar het bos gaan? Dan hoeven wij niet naar de kerk. Ja, daar hadden mijn ouders geen weerwoord.
0: En daar gingen jullie op
1: wij
0: naar
1: Wij gingen
0: bos?
1: Naar het bos, ja. Dus we mochten op den duur gewoon kiezen. Gaan we wandelen of gaan we naar het bos?
0: Ach, nou, dat is wel heel...
1: Of naar de kerk, sorry. Gaan we wandelen of naar de kerk?
0: Heel schappelijk van jou dus.
1: Heel schappelijk, ja.
0: En die Engbert Humperdinck, die we dus nooit gaan horen, denk ik, in het
1: programma. Die gaan we niet horen.
0: Maar die hoort bij die zondagochtend.
1: Bij die zondagochtend, want dan op een gegeven moment hadden wij dus platenspeler. En dan mochten wij kiezen welke LP daar opgelegd werd. Ja. En dat kon van alles zijn, waaronder Engelbert Humperdinck. Ja, ja, ja. Maar ook James Last of nou ja, dat soort dingen.
0: Alles wat je toen mooi vond.
1: Nou, wat mijn ouders vooral mooi vonden.
0: Ja, tuurlijk, want dat was hun huis.
1: Dat lag er.
0: Ja, nee, dat snap ik. Monique Spalman, je vertelt al, jullie woonden naast je oom. Of eigenlijk, ja, je had allebei de helft van een 201 kap.
1: Ja.
0: Als ik even reken, jouw ouders hebben die oorlog ook dus bewust meegemaakt.
1: Ja, ze waren toen vrij jong, want mijn vader is in 1930 geboren. Dus die was 10 tot 14, 15. En mijn moeder 2 jaar jonger. Maar mijn vader komt uit een gezin met 8 kinderen. 1 meisje, 7 jongens. En in die oorlogsjaren was het op een gegeven moment zo dat er in de stad gewoon te weinig eten was. Bovendien was het heel gevaarlijk met al die bommen. En die kinderen die werden dus naar bevriende boeren in de omgeving gestuurd. En mijn vader kwam met zijn oudste broer in een gehucht te Rietmolen terecht.
0: Ja.
1: En daar hebben ze een aantal jaren gewoond. En die broer van mijn vader is uiteindelijk getrouwd met de dochter van die boer. Waar zij ondergedoken, of eigenlijk ondergebracht waren als kinderen. Ja,
0: een jeugdliefde.
1: Tante Mien. En zij heet ook Mien te Rietmolen.
0: Oh, ach wat mooi. Ja.
1: Ja.
0: Bijzonder. Dus, ja. En uiteindelijk dus samen beland in dat huis in Hengelo, waar jij bent opgegroeid. Ja. Althans, jullie zijn op een gegeven moment verhuisd.
1: Ja, toen ik 11 jaar was, verhuisden mijn ouders naar Borne. Want er werd een nieuwbouwwijk gemaakt, dus een groter huis. En daar heb ik gewoon tot mijn 18e, toen ging ik naar Groningen.
0: Vond je dat jammer, dat je moest verhuizen naar Borne? Want het klonk zo leuk, die straat.
1: Ja, het was een heel leuk straatje. Nou, het huis was eigenlijk piepklein. Dus ik snapte wel dat mijn ouders gingen verhuizen. Toen ze uiteindelijk 4 kinderen hadden. Ja. En mijn zusjes zijn een stuk jonger dan ik. Dus het jaar dat zij naar Borne gingen, was mijn jongste zusje misschien 2 jaar.
0: Ja. Dus die. Dus, ja, wat dus?
1: Nou, zij hadden echt een gezin met kleine kinderen.
0: Ja, ja. En dan is het toch en meer fijn ruimte om iets groter te wonen.
1: Ja, ja, en dit was aan de rand van het dorp. En dan konden wij mooi daar tegenover in het veld en in de bosjes spelen en zo. Er was een vijver waar we konden schaatsen. Er was gewoon veel meer ruimte. Niet alleen in huis, maar ook om het huis.
0: Nou, ik zie dat het voor jou precies niet traumatisch is geweest. De volgende op jouw lijst is Simon Garfunkel. Waar hoort dat bij?
1: Ja, dat hoort toch wel bij die tijd in Borne. Want daar kreeg ik een eigen kamer. En in dat oude huis hadden we geloof ik 2 slaapkamertjes voor de kinderen. Of misschien was er maar één. Ik sliep in een stapelbed, dat weet ik wel.
0: Ja.
1: Dus nou, twee kamertjes met stapelbedden, denk ik. Ik weet het niet precies.
0: En grappig, hè, dat je dat ook gewoon niet meer weet.
1: Nee, ik weet het niet meer precies. En ik kreeg daar dus een eigen kamer. En vanaf dat we in Borne woonden, al vrij snel, ik weet dat ik 13 jaar was of zo, werkte ik daar bij een schoenenwinkel. Op donderdagavond en zaterdag. Ja, chique schoenenwinkel.
0: Ja.
1: Met hele mooie, ja, ook van Bommel, van Lierschoenen voor heren, chique dameschoenen.
0: En die moest jij dan aanmeten
1: hele
0: bij de klanten?
1: Hele mooie kinderschoenen, ja, ja, ja. Echt de betere merken. Ik ben altijd gek gebleven van schoenen, hoor. Dus ik vond dat heel leuk. Maar dat geld spaarde ik op. En ik heb er eerst een radio van gekocht, waar ook een cassettebandje in kon.
0: Ja.
1: En later, weet ik nog wel, want we hadden gewoon dekens met lakens. En dat wilde ik niet. Ik wilde een donzen dekbed.
0: Ja.
1: Dus toen heb ik gespaard voor een ganse donzen dekbed.
0: Ach,
1: en ben ik echt met mijn kinderportemonneetje op een gegeven moment gefietst naar de meubelzaak in Borne. En ik kocht, en ik had ook uitgezocht wat dan een goed merk was, Ideens. Nou, ik heb het dekbed nog.
0: Oh ja, echt? Serieus?
1: Ja, als reserve. En op de camping gebruik ik het.
0: Oh,
1: een Ideens donse dekbed. En het kwam in een hele grote doos. En die deed ik achter op de fiets. En zo reed ik naar huis.
0: Ja. En Simon en Garfunkel radio, op die radio.
1: Radio, ik, daar luisterde ik. Simon en Garfunkel. Ja. En dan nam ik ook vanaf de radio bandjes op.
0: Ja.
1: Ja, spannend.
0: Eindeloos.
1: En dit kon ik ook aandoen als ik ging slapen.
0: En dan viel je in slaap met Bridge Over Troubled Water.

0: Het blijft mooi, zeggen wij net tegen elkaar, hè?
1: Ja.
0: Ja. Misschien betekent dat dat het gewoon echt een goed nummer is.
2: Nou, het zou zomaar kunnen.
0: Nou, je
2: en
0: dan
2: wel meer opnoemen van Simon en Garfunkel, toch?
0: Ja, zeker.
2: Ja, dat was gewoon ja, aparte, sfeervolle muziek.
0: Ja, zeker. Ook zo op de zondagochtend. Jij woont in Borne. Jij regelt donze dekbedden voor jezelf en radio's, omdat je een bijbaantje hebt waarmee je veel werkt en dus ook veel geld uiteindelijk verdient. Ja, dan breekt zo'n beetje je middelbare schooltijd aan. Ja, waar heeft zich dat afgespeeld?
2: Nou, ik ging naar het Twickelcollege. Dat was een school voor HAVO en VWO. En Twickelcollege, dat was een dependance van de school van de paters in Hengelo, de Grundel. En de Grundel lag in het centrum van de stad. En Twickelcollege was gewoon een clubje noodgebouwen, zag er niet uit, lag in een weiland. Nou, een beetje aan de kant van Borne. En ik dacht, ja, ik ga toch niet naar die Grundel. En kon ik weliswaar geen gymnasium doen, maar maakte niet uit. Ik wou sowieso niet naar de paters. Want die paters, die runden die Grundel. En ik had ook zoiets, ja, dan gaan die meisjes in die plooirokken dragen. En die wou ik niet aan.
0: Veel te degelijk.
2: Dus doe mij maar naar die vrijgevochten dependance, Twickelcollege. Want daar waren ook allemaal jongere docenten. Dat zag ik wel zitten. En dat bleek ook een geweldige keus. Wat een leuke school.
0: Ja?
2: Ja. Met zeer bevlogen docenten. Nou ja, we zaten dus eerst in een soort barakka. Op een gegeven moment zijn ze afgebrand. En kregen wij echt een nieuwbouwschool. Met ook een echte sporthal. Nou. We wisten niet wat ons overkwam. En die sporthal, die gymzaal dus. Die kon je gewoon in geloof ik wel 4 verschillende zalen verdelen. Het was ook een hele grote school hoor. Er zaten 1100 leerlingen zo op. Maar het leuke was dat toen die nieuwe school gebouwd was, de docenten met een heel programma kwamen van alles wat wij na schooltijd mochten komen doen. En die docenten deden dat in hun vrije tijd. Moet je nagaan, wat een bevlogen leraren. Ja. En je mocht bijvoorbeeld vrij sporten in die sporthal, maar dan was er ook een gymleraar aanwezig. En je kon toneel spelen, tekenlessen nemen, fotografie. En ik heb gekozen voor de fotografie.
0: Okay.
2: Dus er was een doka daar. Dus je leerde zwart-wit foto's maken. En ontwikkelen op verschillende soorten papier. En nou ja, alle technieken die je erbij kon toepassen, heb ik daar geleerd. Heel erg leuk.
0: Gewoon na schooltijd?
2: Na schooltijd, ja. En ik was bijvoorbeeld in de scheikunde, het vak scheikunde, niet zo heel goed. En er waren er gewoon docenten, dan gingen wij, mijn vriendinnetje en ik, mijn vriendinnetje was ook niet zo goed in scheikunde, mochten wij na schooltijd bij de leraar thuiskomen en die ging dan de boel nog eens nader uitleggen. Geweldig, ja.
0: En je ouders vonden het helemaal oké dat je niet naar de paters ging?
2: Ja. Die bemoeide zich daar eigenlijk niet zo mee.
0: Nee.
2: Nee, er werd verder niet over gesproken. Ik zei gewoon, nee, ik ga naar het Twickelcollege.
0: Oké, is goed.
2: Dus dan meld ik mij daar aan.
0: Ja.
2: En dat deed ik ook gewoon zelf. Mijn ouders hielpen daar eigenlijk niet mee.
0: Nee, komt dat denk je door dat, dat er 4 kinderen waren? Of gewoon door jouw karakter misschien?
2: Ja, ik denk ook door die 4 kinderen. Ik was het oudste meisje. Mijn moeder was heel druk. Die wou het perfecte huishouden. Nou, probeer dat maar eens met 4 kinderen. Ja. Dus ik moest overal bijspringen. Ja, ik was heel zelfstandig.
0: Ja.
2: Dus ik denk dat ze drukker was met de anderen en met zichzelf. Ook echt druk met zichzelf.
0: Oh, want?
2: Nou, gewoon omdat zij zo in elkaar zat dat alles perfect moest. Ah. Was zij in haar ogen ook nooit een moment vrij.
0: Oh ja.
2: En bovendien, dat deed ze wel, ze was coupeuse van huis uit. Dus zij maakte ook de kleding voor het hele gezin. En dat deed ze dan vaak 's nachts. Want dan had ze een mooi rustig moment voor zichzelf.
0: Jeetje.
2: Maar voor de rest, de ramen moesten blinken. Als ik uit school kwam, moest ik in mijn herinnering althans, elke dag stof afnemen. Boodschappen doen, op de kleine kinderen letten, ze naar hun, weet ik veel, tekenlessen, school voor handenarbeid hadden we. Dat soort dingen deden we ook. En we gingen naar muziekles. Dat allemaal wel, maar het moest wel geregeld worden.
0: Ja.
2: Dus ik moest het ook wel zorgen dat mijn zusjes daar bijvoorbeeld terecht kwamen. Dus ik was ook best wel druk, maar ook heel zelfstandig.
0: En dan waren die middagen op de school waarschijnlijk heerlijke vrije tijd.
2: Ja, ik ging niet naar huis, want dan werd ik daar gelijk aan het werk gezet.
0: Ja. Wij gaan naar Red Boon, als ik het goed uitspreek. Waarom hoort dat hierbij?
2: Redbone. Ja, zeiden wij. Hè? Maar dat weet ik ook niet of dat nou de goede uitspraak was. Maar ja, dat doet mij heel erg denken aan dat Twickelcollege. Want dat is een anekdote. Op een gegeven moment, ik denk dat ik in de eerste of tweede klas zat. En er was een feest van de, waarschijnlijk, zes ateneum of zo. En ik kom daar 's morgens aanfietsen. En een lawaai. En er stond een feesttent bij die barakken. En daar schalde muziek uit. Redbone, Wounded Knee. En ik vond het zo prachtig. Ik heb mijn fiets neergezet. En ik liep die school in. En was een soort gang. Ja, bij de entree. En daar lagen gewoon de studenten en ook docenten nog. Die waren nog aan het slapen, want het feest was nog niet afgelopen. Of ze hadden hun roes nog niet uit. En de jonge leerlingen van de lagere klasse, die liepen dus gewoon door die slapende mensen. Anderen waren nog aan het bieren in die feesttent. En ja, ik vond het echt geweldig.
0: Ongelooflijk, wat een andere tijd, hè?
2: En nu, als je dat nu zou doen, nou.
0: Ja, precies.
2: Zouden wel wat boze brieven naar zo'n schoolbestuur zijn gegaan, maar wij vonden het heel normaal.
0: Ja. En dat nummer,
2: Wounded... Redbone is echt Wounded Knee. Van die tijd. En ja, de hippies, zeg maar, lagen ook nog. Die mensen met die Afghaanse jassen, met die franjes eraan. Ja, ik heb er een beeld bij. Je kunt ze nu ook weer kopen in de tweedehands markt. Maar ja, lang haar, Afghaanse jassen en slapen in de gang.
0: Ja, we stellen ons daar inderdaad een tent op school bij voor. En een kleine Monique die aan kwam fietsen en dit toen hoorde.

0: Ja, mooie herinneringen aan jouw middelbare schooltijd. Het is volgens mij 1978 als je dan klaar bent. Met Atheneum heb je gedaan, hè?
1: Ja.
0: Ja, ja. En dan? Wat wilde je?
1: Ik had geen idee wat ik wilde worden. En dat vriendinnetje, Irma heette ze, ik ben nog lang met haar omgegaan, ook in Groningen later. Wist het eigenlijk ook niet. Ze dachten allebei van ja, nou, ik had ook nog ergens het idee medicijnen te willen gaan doen. Maar toen dacht ik, 6 jaar naar de universiteit? Nee, dat gaan we niet doen. Duurt veel te lang. Doe maar iets van 4 jaar. Nou, dan was misschien fysiotherapie wel leuk. Of diëtetiek. Nou, Irma en ik, we kozen, dan gingen wij fysiotherapie doen. En we wilden allebei weg uit, Borne.
0: Ja.
1: Dus ja, dan ga je niet in Enschede een studie zoeken. Dan wil je ergens anders naartoe. En fysiotherapie was niet gemakkelijk om daar aangenomen te worden. Want overal waren loterijen, hè? Babyboom. Er was gewoon loting of je wel of niet geplaatst werd. En uiteindelijk, die fysiotherapie, daar werden we niet ingeloot. Maar wel bij de diëtistenopleiding in Groningen.
0: Want dus, daar had je ook maar ingeschreven.
1: Toen hadden we ons ook maar ingeschreven als reserve. Dus ja, dat werd het nou. Dus we keken elkaar aan. Nou, dan gaan we toch diëtetiek doen. We hadden echt geen idee wat we wilden worden.
0: En waarom wilde je zo nodig weg?
1: Ja, ik wilde gewoon weg. Omdat ik thuis te veel taken had. En ik vond het gewoon niet leuk. En achteraf gezien hadden we gewoon een soort van dysfunctioneel gezin, hoor.
0: Ja?
1: Niet, het was niet. Kijk, als kind weet je niet beter. Want je hebt geen ander referentiekader. Behalve dan wat ik bij dat vriendinnetje Irma thuis zat, zag. Die woonde op een boerderij. Was de jongste van een gezin. En als ik daar was, ja, dan konden wij echt spelen. Maar dat zat er voor mij thuis ook gewoon niet in. En ik weet nog dat ik 1 keer er vandoor ben gegaan in de herfstvakantie. En ben ik bij Irma gaan spelen. En toen kwam ik 's avonds thuis. En toen zei mijn moeder tegen mij, wat? En jij vakantie houden terwijl ik het zo druk heb hier. En je waagt het niet weer om er vandoor te gaan. En dan denk ik, ja, hoe oud was ik? 12 misschien? Dat klopt toch niet? Maar goed, ik had wel
0: maar
1: door.
0: Niet, even niet, maar goed, vertel eens. Heb je dat ook nog uitgepraat met je moeder?
1: Jawel hoor, ja. Ja, maar ja. De dingen zijn ook, gaan ook zoals ze gaan. En ik denk, ouders doen zoiets niet expres. Die handelen vanuit hun eigen mogelijkheden en ervaringen. En zij heeft vroeger thuis ook geen leuke jeugd gehad. En dan probeer je het wel anders te doen. Maar kennelijk is dat heel moeilijk. Dus ja.
0: Maar dat gesprek, dat heb je wel durven
1: Zeker,
0: voeren?
1: Jawel.
0: Op latere leeftijd?
1: Toen ook al wel. En op latere leeftijd, tot op de dag van vandaag eigenlijk. Want ze leeft nog. Ja, en dus af en toe komt dat weer naar voren.
0: Ja.
1: En laatst zei ze ook tegen mij van ja, wel ook iets in die strekking. Van het is misschien niet allemaal goed gegaan, maar ik heb toch wel mijn best gedaan.
0: Hmm.
1: Ja, tuurlijk. Niemand pest kinderen expres, denk ik. Nou ja, af en toe lees je wat in de krant en denk je, dat is wel helemaal bij de wilde spinnen. Maar ja, Zo erg was het nou ook weer niet.
0: Nee, want dat vraag ik me nu een beetje af.
1: Je wilde wel weg.
0: Ja, je wilde wel weg. Maar heb je het nou, was dat vooral het gevolg? Of heeft het ook echt wel impact op je gehad in die tijd? In negatieve zin.
1: Nou, ik denk dat het vooral later impact heeft. Want hoe meer ik terugkijk, zie ik dat het echt niet in de haak was. En uiteindelijk vormt het wel ook hoe je verder in het leven staat. En je kunt er ook je voordeel mee doen, hè? Ik heb bijvoorbeeld heel goed geleerd om spelletjes van mensen te doorzien. Mensen die manipuleren, want dat deed mijn moeder. Als dat in een bedrijf, in een organisatie gebeurt waar ik werk, of bijvoorbeeld in een MT, ik heb ooit in Utrecht gewerkt. En dan zie je gewoon dat er mensen zijn die eigenlijk ellebogenwerk aan het verrichten zijn om hogerop te komen ten koste van een ander. Dat ging dan niet eens over mij. Maar ik doorzie de spelletjes onmiddellijk. Dus eigenlijk heb ik, een hoge sensitiviteit voor hoe mensen met elkaar omgaan.
0: Ja.
1: En signaleer meteen de bedoelingen die er soms onderhuids zijn.
0: Ja.
1: En ja, dus dat kan ook heel handig zijn. Want als je dat ziet, kun je er ook of actie op ondernemen of zelf denken van, hier wil ik niet werken, ik ga weg.
0: Zeker.
1: En dat heb ik dus ook wel gedaan in mijn leven. Dat ik dacht, nee, hier ga ik niet aan meedoen.
0: En in negatieve zin, hoe heeft het je gevormd?
1: Nou, Ja, weet je, het is niet leuk als je zo'n jeugd hebt gehad. Dat is dan jammer. Maar uiteindelijk gaat het er denk ik om dat je je leert redden in je leven en dat je zelfstandig bent. Dus zo, ik had het graag vroeger leuker gehad. Maar voor de rest ben ik er denk ik niet veel slechter van geworden. Komt het me van pas dat ik gewoon heel zelfstandig ben en me eigenlijk overal red.
0: Ja, dat is dan wel iets wat je hebt meegekregen.
1: Ja, ja, dat denk ik wel.
0: Het werd diëtetiek in Groningen. Dus je ging op kamers hier.
1: Ja.
0: Ja. En toen? Was het toen vrijheid, blijheid, alles wat je wou?
1: Ja, die kamers, dat was vrijheid, blijheid. Maar ik kwam op die school, joh. En nou, we zeiden al, ik ben katholiek opgevoed. En die school was de Prinses Juliana School aan de Hoendiepskade. Dat is nu het University College. Zo'n mooi Amsterdamse schoolgebouw hier aan het Hoendiep. En de eerste keer dat ik daar naartoe ging, stond er werkelijk bij de deur een directrice met zo'n wrong in haar nek en grote ringen als oorbellen. En die stond daar werkelijk te timen of de leerlingen wel op tijd kwamen. Nou, dat had ik in mijn hele middelbare schooltijd nog nooit gezien. En toen kwamen we in de les en er waren daar docenten die gingen daar de Bijbel lezen. Nou, ik wist niet wat me overkwam. En het was zo schools. En ik dacht echt, nu begint het vrije leven. Nou word ik een student. En toen keek ik terug, denk, wat? Nou, het vrije leven, dat was op het Twickelcollege. Maar niet op, nou ja, wat nu dan de Hanze Hogeschool is.
0: Ja.
1: Dus, maar ja, het was wel een hele leuke, diverse opleiding. En nou, als ik ergens aan begin, dan maak ik het uiteindelijk ook af. En dat heb ik daar ook gedaan. We begonnen nog, Irma en ik, met het idee, als we niks vinden, dan gaan we toch ons nog een keertje inschrijven voor fysiotherapie, maar dat hebben we niet gedaan.
0: Dus, gewoon doorgezet.
1: Ja, doorgezet. En het is me trouwens ook wel goed van pas gekomen, want het was zo'n brede opleiding. We hadden, nou ja, natuurlijk biochemie, maar ook ja, pathologie, anatomie, maar ook statistiek. En bijvoorbeeld je leerde interviewen, want ja, je moest patiënten naar hun achtergrond vragen. En je moet ook met een voedingsadvies bijvoorbeeld aansluiten bij wat de mensen willen. Nou, later ben ik de marketing ingegaan, maar het is dezelfde mechaniek.
0: Ja.
1: Als jij je niet kan inleven in je doelgroep, dan kom je nergens. Kun je het wel goed, kun je veel bereiken. Nou, dus daar heb ik heel veel aan gehad.
0: Het was wel een nuttige opleiding.
1: Heel nuttig.
0: Al met al. En meatloaf hoort hierbij?
1: Ja, meatloaf hoort daarbij. Ja.
0: Zij is glunderend.
1: Nou, ik kreeg al snel een vriendje. En, ja, op die diëtistenopleiding waren allemaal meiden. Waren twee jongens. En met een van die jongens, daar kreeg ik verkering. En heb ik uiteindelijk ook 4 jaar mee samengewoond. En wij draaiden meatloaf echt knijterhard. Ja.
0: Gaan wij dat ook doen? Bad out of hell.

0: Meatloaf, Bad Out of Hell. Ja, helemaal terug in die tijd.
1: Ja, blijft mooi. Ik zie me nog dansen, swingen en meegillen natuurlijk met die muziek.
0: Ja.
1: Op onze studentenkamer.
0: Ja. Die studentenkamer, Monique Spalman, ruilde je dus wel snel in. Want je vertelde net al even, je ging al vroeg samenwonen.
1: Ja, maar op een studentenkamer.
0: Oh, wel op een studentenkamertje.
1: Ja. En we hadden aanvankelijk elk een kamer op Damsterdiep tegenover elkaar. Want dat kon ik zo regelen toen er een kamer vrij was. Toen zei ik, Rolf heette mijn vriend, Rolf, jij kan wel in die kamer. Dan hebben we het mooi tegenover elkaar. Dus dat was ook al handig. En daarna gingen we Antikraak wonen in de Hoekstraat. Maar dat duurde niet heel lang. En daarna hebben we in Adriaan Pauwstraat gewoond. In zo'n portiekflat eigenlijk. Vlakbij het Noorderstation.
0: Ja.
1: Ik zag dat nu een deel van die flats wordt afgebroken.
0: Ach jee.
1: Ja, waren natuurlijk ook totaal uit de tijd.
0: Maar toen waarschijnlijk helemaal goed voor jullie.
1: Ja, was geweldig.
0: Ja. Uiteindelijk studeerde je af. Gewoon netjes in 4 jaar volgens mij. Hè?
1: Ja.
0: Maar toen heeft de relatie niet lang meer stand gehouden.
1: Nee,
0: want
1: Rolf die zakte voor zijn examen. Dus die moest nog een jaar langer door. En ook in die tijd, als je een baan zocht, dan had je ongeveer 250 sollicitanten op 1 baan. Dus wij wisten al, als diëtist kwamen we zomaar niet aan de bak. En ik had voor ons allebei werk geregeld vanuit de universiteit in Pretoria in Zuid-Afrika. Maar ik dacht, ja, ik ga niet alleen dat doen naar die universiteit. En dan voedingsvoorlichting geven aan mensen in de thuislanden die er dan toen waren, met name over het belang van borstvoeding, soort dingen. Dus ja, ik moest een jaar overbruggen. En wij gaven samen. Rolf gaf zijles op de zeilschool van Zuid-Laardermeer. Daar leerde ik Jaap kennen. En samen met Jaap heb ik veel gevaren, ook in dat jaar. In het moederschip, zoals we dat noemden, van de zeilschool. Een klipper van 36 meter. Ik kookte zowel voor de kinderen op de zeilschool als in het voor- en naseizoen voor gasten die dan bij ons in Amsterdam aan boord kwamen in het Oosterdok. Dat waren dan Duitse en Deense schoolklassen. En zo voeren wij Nederland door, iedere keer een week met die scholen. Nou, en tussen Jaap en mij sloeg in dat jaar varen de vlam over, zal ik maar zeggen.
0: Ja.
1: Dus ja, toen moest ik op een gegeven moment kiezen. Ja, en toen heb ik afscheid genomen van Rolf. En ben ik toch op mezelf gaan wonen. Want ik dacht, ik ga niet gelijk met die man samenwonen. Ik wil eerst nog eens even goed nadenken of ik dat eigenlijk wel wil.
0: Ik snap het.
1: En mijn eigen leven opbouwen. En ja, eigenlijk pas later, in 84 of zo, kochten we eigenlijk samen een huis aan het Schildmeer. En een jaar later ben ik getrouwd.
0: Oh, nou, daar gaan we het allemaal straks over hebben in het tweede uur van Leven in Muziek. Wij gaan nu nog luisteren naar Elle Stewart, Year of the Cat. Waarom?
1: Ja, hoort ook nog bij die studententijd en de periode met Rolf. Ja, mooie muziek. We hadden een heel leuk vriendenclubje. Twee vrienden van Rolf, dus met 3 jongens en ik als enig meisje, gingen wij ook samen zeilen, de zomervakanties. En dit soort muziek draaiden we dan.

0: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
1: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
2: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
3: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
4: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
5: Wow!
4: Is binnen 3 minuten geregeld.
5: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
4: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
6: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
7: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
8: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
9: Dit is Radio Noord.
7: Nu het nieuws van 9 uur.
10: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Kinderen kunnen in steeds meer plaatsen gratis naar het theater. Zeker 30 locaties bieden komend seizoen voorstellingen aan, waarbij kinderen tot 16 of 18 jaar niet hoeven te betalen. De theaters willen zo jonge bezoekers laagdrempelig kennis laten maken met hun voorstellingen. Er is wel kritiek op het initiatief. Commerciële theaterproducenten noemen het oneerlijke concurrentie. Ze zijn bang dat theaters die kinderen wel laten betalen nu minder jeugdvoorstellingen programmeren, omdat bezoekers naar gratis voorstellingen in de buurt gaan. De vereniging Vrije Theaterproducenten dreigt zelfs met een boycot van theaters die gratis kindervoorstellingen aanbieden. Het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam is niet van plan om mee te werken aan een bezoek van de omstreden rapper Ye, voorheen Kanye West. Het museum zegt onaangenaam verrast te zijn door een uitnodiging van de Arnhemse burgemeester Marcouche aan de rapper. Die vroeg Ye om bij een bezoek onder meer een krans te leggen bij het namenmonument in Amsterdam, samen met de opperrabijn. De rapper heeft nog niet gereageerd. Hij gaf gisteravond zijn eerste concert in de Gelredome in Arnhem. Er was vooral veel kritiek op zijn komst door antisemitische uitspraken die hij heeft gedaan. Morgen treedt hij nog een keer op. Op de Veluwe wordt vandaag gezocht naar een man van 73 die sinds donderdag wordt vermist. Gisteren werd ook al gezocht in het natuurgebied in de buurt van Epe. Reddingsorganisatie SAR besloot gisteravond de zoekactie af te breken vanwege de veiligheid. Onder meer omdat er wolven in het gebied rondlopen. De politie in de Amerikaanse staat Ohio denkt dat 2 mensen op elkaar schoten tijdens de schietpartij op een muziekfestival. 12 mensen raakten daar gewond, waarvan 2 ernstig. De vermoedelijke schutters zijn nog voortvluchtig. En het weer, vooral in het noorden en oosten nog wat buien. In de loop van de dag trekken die weg en is er ruimte voor de zon. Het wordt zo'n 20 graden. Morgen regenachtig en dan 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: De Groningse Vierdaagse, het wandelevenement van Groningen. Van 4 tot en met 7 augustus wandel je 20, 30 of 40 kilometer door stad en ommeland langs sfeervolle routes en veel gezelligheid. Loop mee of moedig aan langs de route en op de Grote Markt en geniet van de sfeer en de live muziek. Kijk op groningsevierdaagse.nl.
12: Goeiedag, Henk de Haan hier. Ik weet waar je zaterdag 13 juni naartoe moet broezen. Kom naar de 5e 112 Groningendag in de Martini Plaza. Deze leerzame dag voor jong en oud mag je niet missen. Het Deventieplein met klimwand komt ook 13 juni van 10 tot 5. U bent van harte welkom. Voor meer informatie kijk op 112groningen.nl. Pom pom, pom pom, pom.
13: Hey, waar was jij?
14: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.
13: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
14: Voor de allerlekkerste verse asperges... ga je naar aspergeboerderij Grol in Trips Compagnie. Kijk maar eens op grol-asperges.nl.
13: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Groningen.
15: Lieve mensen, Spintertje Bot hier. Op 6 en 7 juni vindt Art Oranje plaats in de Martini Plaza in Groningen. Het is een grote kunstbeurs met meer dan 100 deelnemers. En alle informatie over deze waanzinnige kunstbeurs vind je op artoranje.nl.
16: Radio Noord.
17: Leven in muziek.
18: Met Eva Hulsje.
19: Radio Noord, waar je Groningen hoort. Hey, Radio Noord.
20: Welkom bij het tweede uur van Leven in Muziek met Monique Spaltman. Nu nog net directeur van Museum Borg Verhildersum, bijna met pensioen. Monique, wij zijn in jouw leven bij dat jij net bent afgestudeerd. Inmiddels een relatie hebt met Jaap, niet meer met Rolf. De wereld ligt eigenlijk aan je voeten natuurlijk. Maar je zei ook al, zoveel werk was er niet. Wat ben je gaan doen?
21: Nee, er was heel weinig werk. En dat is nog even een stukje terug nadat ik in de Adriaan Pauwstraat woonde. En want dat was dat jaar dat ik moest overbruggen en ook met Jaap ging varen. En ik dacht, ja, ik moet iets doen om ervaring op te doen in de diëtetiek. En toen ben ik gewoon naar het buurthuis gegaan. Heb ik gevraagd, mag ik hier ook koffieochtenden organiseren? Over het thema gezond eten. Nou ja, in zo'n in het wijk De Hoogte was daar best behoefte aan. Dus zo begon ik. Dus dat ging ik doen. Ik geloof eens in de twee weken of elke donderdagochtend, koffieochtend. Kan me niet meer helemaal herinneren. Maar ik ben de gezinsbode, heb ik een briefje gestuurd van dat ga ik doen. En dat kwam dan in de krant. En zo begonnen mijn koffieochtenden.
20: En zo kreeg je ook de mensen die daar op afkwamen?
21: Ja, zeker. Was hartstikke leuk. En even later ben ik zelfs een hele cursus op basis van gedragstherapie begonnen. En dat was heel nieuw aan de hand van de methodiek van Lola Verkuijl. Dus dat was niet met diëten, maar gewoon eigenlijk een ander leefpatroon aanleren. Ondertussen wel gezond eten, dus er moest wel wat aan gebeuren, maar toch. En dat was helemaal nieuw. En ik dacht, jongens, ik stap op mijn fiets. Ik ben naar de Pijzenweg gefietst, naar de gezinswoning. En ik zei, mensen, kan ik ook iemand spreken van de redactie? Want ik ga iets heel nieuws doen. Nou, ik werd meteen geïnterviewd. Er kwam een fotograaf, die heeft een foto van me gemaakt. En het artikel, de oproep, kwam in de krant dat mensen naar een kennismakingsbijeenkomst konden komen. Want ik had daar meteen al gezegd van, je kon alleen maar meedoen als je super gemotiveerd was. Want anders had het geen zin. Ik ben altijd al wat recht voor zijn raap geweest, maar dat zat er toen ook al in.
20: Ja.
21: En ik weet, er kwamen wel 25 mensen en ik had maar plek voor 10.
20: Zo. Allemaal dankzij dat artikel in de krant.
21: Ja.
20: Ja, en toen?
21: Ja, dat is hartstikke goed gegaan. Die mensen zijn later nog. Dus ik heb dat best een hele tijd gedaan. Op mijn huwelijk geweest.
20: Nee.
21: Ja, en die waren zo blij. Ik heb het hartstikke goed gedaan. Maar achteraf, denk ik, kwam het boekje laatst ook tegen. Hoe durfde je? Wat had je nou voor ervaring?
20: Ja.
21: Twee keer niks. En ik las een boek en ik dacht, dit is het. Dat gaan we doen.
20: Zou die methode nog werken? Is dat
21: ja, ik denk het wel.
20: Ja,
21: ja hoor. Beter dan al die snelle diëten, waardoor je weliswaar misschien snel afvalt, maar even later weer op je oude gewicht bent of nog erger.
20: Ik
21: heb zelf nooit een enig dieet willen volgen.
20: Nee, wat je zegt, dat is misschien ook helemaal niet de manier.
21: Nee.
20: Nee, maar
21: daar ben ik nog steeds van overtuigd.
20: Die zelfstandigheid van jou, die kwam je goed van pas dus.
21: Ja.
20: Want je regelde het allemaal wel eventjes. Maar ja, dat was natuurlijk nog niet een baan.
21: Nee, dat was nog niet een baan. Maar toen kwam er een inval. Invalbaan noemde je dat. Een tijdelijke functie om iemand te vervangen.
20: Ja.
21: Bij de Provinciale Kruisvereniging aan de Gorrechtkade. En daar solliciteerde ik. En toen kwam ik al op sollicitatiegesprek. Zeiden ze bij de balie al. Oh, jij bent die diëtiste die in de krant heeft gestaan. Maar lang verhaal kort.
20: Toen was je binnen.
21: Die baan. Ja. Ik was binnen.
20: Ja.
21: Dus ja, dat heeft toch wel gewerkt.
20: En wat hield dat werk in?
21: Nou, dat had je spreekuur in allerlei Groene Kruisgebouwen. En ik begon in de regio Hoge Zand. Dus ik had spreekuur in Hoge Zand. Wat hoorde erbij? Sappemeer, Zuidbroek.
20: Yeah.
21: We deden met die diëtisten de hele provincie.
20: We hadden een stuk of elf. Wat voor soort mensen kreeg je dan over de vloer?
21: Mensen werden verwezen door huisartsen en specialisten van het ziekenhuis. Vanwege overgewicht, te hoog cholesterol, diabetes, nierfalen, leverproblemen, allergieën.
20: Ja.
21: Problemen met borstvoeding zelfs, moeders met kinderen, van alles.
20: Ja, en die moest jij op het goede spoor zetten,
21: ja.
20: Haar voeding. Ja, maar mensen kunnen jou ook kennen van de RONO, hè? De voorloper van Radio Noord.
21: Ja.
20: Hoe zit dat dan?
21: Nou, ik werkte daar dus bij die kruisvereniging en later kreeg ik daar ook een vaste baan. En op een gegeven moment verscheen er in het dagblad, nieuwsblad van het Noorden, ja, moet ik zeggen, hè, in die tijd, een artikel dat het eten van tafeltje dekje dat bij ouderen thuis werd gebracht. Je hebt nu ook dat soort maaltijdsbezorgersystemen. Nou, dat eten van tafeltje dekje zou echt geen enkele vitamine meer in zitten. Waardeloos spul, dat stond in de krant. Dus toen werden wij gebeld door Radio Noord.
20: Ja.
21: Van kan ook een van die diëtisten van het Groene Kruis komen vertellen of dat nu echt zo is? Nou, en die collega's van mij, ik was echt het groentje. Maar iedereen riep, oh nee, wij gaan niet naar de radio. Nee hoor, dat gaan we niet doen. Dus ik zei zo, oh, wil niemand dat? Nou, mij lijkt dat wel leuk. Dus dat was snel geregeld. Ik ging op mijn fietsje naar Martini Kerkhof.
20: Ja. En wat verkondigde je over dat eten?
21: Nou, dat het best meeviel. En dat je beter dat kon eten dan niet. Daar kwam het op neer. En dat het maar goed was dat er zo'n maaltijdservice bestond. Zodat mensen nog thuis konden wonen. Ja, dat is tot op de dag van vandaag zo.
20: Ja.
21: Dus eigenlijk niks aan de hand. En ik kwam in het programma bij Ellen Bourgogne en John Bolt. En eigenlijk al direct na dat eerste gesprek, de muziek ging aan, zeiden ze tegen mij, ja, maar wat heb jij een mooie radiostem. En je spreekt zo duidelijk, maar het is ook gewoon hartstikke leuk. Kun je hier niet vaker komen? Ik zei, ja, hoe dan?
20: Ja, wat gaan we doen?
21: Nou, dan doen we gewoon een maandelijkse voedingsrubriek in ons programma.
20: Ja.
21: Nou, dat heb ik echt jaren gedaan. Altijd rondom een bepaald thema. Met Pasen ging het over eieren, om maar wat te noemen.
20: Ja,
21: en hoeveel eieren je kon eten, dat soort dingen.
20: Ja.
21: Het was heel erg leuk. En dat is ook heel lang doorgegaan. Want toen ik bij het Groene Kruis wegging en bij Fontana Nieuweschans ging werken, toen was het van, dat is ook wel jammer, want dan stop je rubriek. Kunnen we het dan nu niet over kuren hebben? Nou, dus toen ging het over bronnenbaden en kuren en modderpakkingen en weet ik al.
20: Alles om jou in de uitzending te houden.
21: Ja, totdat we een keer echt wel uitgepraat waren.
20: Fantastisch. Ja. Wij gaan luisteren naar Era. Wat is dat voor muziek?
21: Ja, Era, dat is eigenlijk koormuziek. Vind ik leuk, want ik heb zelf ook lang in diverse koren gezongen eigenlijk. Maar er wordt gezongen in een soort nep-Gregoriaans. En dat raakt een beetje aan de Gregoriaanse missen, waar ik natuurlijk als kind wel naartoe ging, vooral als het hoogmis was. Ik vind het gewoon qua klank. Het gaat ook eigenlijk alleen maar om de klank, want het betekent helemaal niks. Qua muzikale compositie en het imposante van het geluid. Het is ook best wel pompeuze muziek eigenlijk. Vind ik toch prachtig.
20: Divano.

0: Monique Spalpman, jij hebt ergens al even genoemd dat jij toen het uitging met Rolf en aanging met Jaap, eerst even zelf je plekje wilde vinden, maar uiteindelijk met hem ging samenwonen aan het Schildmeer.
1: Ja, dat klopt.
0: Wat is dat voor tijd geweest daar?
1: Ja, ook een mooie tijd, want ik kwam natuurlijk uit de binnenstad van Groningen. En dan opeens woon je midden in een natuurgebied van Staatsbosbeheer aan het water. En de eerste buren die zijn met de fiets 2 kilometer verderop en met de auto 12.
0: Wilde je dat wel, de stad uit?
1: Ik wist niet hoe het was, maar ik dacht, lijkt me fantastisch. En ik vond het daarom een hele mooie omgeving. Dus ik dacht, gaan we gewoon doen.
0: Ja.
1: Ik weet nog dat Jaap mij echt heel aarzelend vroeg, ga je even mee, dan wil ik je een huis laten zien. Maar het is wel op het platteland. Nou ja, ik kwam daar, zei schitterend. Ja, dus dat huis was, ik heb er ook altijd met heel veel plezier gewoond.
0: Ja, en het Schildmeer, wij kennen allemaal die Schildweek. Feesten natuurlijk wel van het nieuws. Daar had jij ook een rol in.
1: Ja, want die Schildweek was nogal ingedut. En ik was daar komen wonen. En het bestuur vroeg ook van, ja, god, moeten we er niet eens wat anders mee? Heb jij misschien een idee? En toen zei ik zo, nou, met een groepje mensen. We waren met z'n drieën. Esther en Harry en ik, ja. Dus nagedacht, ja joh, er moet festiviteiten omheen. Niet alleen die zeilwedstrijden, er moet iets omheen. En dan, dat gaan wij wel regelen. En dan, het doel was, boei 12, moest vol. Die feestzaal moest gezellig worden. Dus wij hebben dat het eerste jaar ook geregeld. Maar toen was meteen de zaal te klein, het jaar daarop al. Dus ja, dat moest echt anders. Nou, zei ik, ja, dan moeten we toch maar een feesttent gaan huren. En een aggregaat en dit en dat. En dan kunnen we ook echt een grote podium. Want het was namelijk zo, die feestzaal bij Boei 12, dat is nog zo. Die is boven, dat is op de eerste verdieping. En dan hadden wij Arie Ribbens of Tatjana Simek of wie dan ook. Maar dan werd er meegezongen. En dan gingen de mensen stampen en springen. En op een gegeven moment was het zo dat ik dacht, ik weet niet of die vloer het houdt. Dus ik ben daar

0: beneden gerend en daaronder in de loodsen van de zeilvereniging kon je dan zien. Maar je zag die hele vloer op en neer gaan. Dus ja, kijk, zoveel veiligheidseisen waren er in die jaren ook nog niet. Ik denk dat nu niet eens meer zou mogen. Dan was er gewoon een maximum aantal mensen dat zo'n zaal in mocht.
1: Ja.
0: Dus wij gingen feesttenten plaatsen. En nou ja, dat was duurder, de sponsor zoeken. Ja, zo is het eigenlijk gekomen. Totdat uiteindelijk in de Telegraaf stond. Het artikel heb ik nog bewaard. Als je tegenwoordig in Nederland nog een zeilevenement wilt organiseren wat iets betekent, dan moet je kijken naar het Schildmeer.
1: Oh.
0: Lachen in de Vaarkrant van de Telegraaf.
1: Maar hoe kreeg je dat allemaal voor elkaar? Want dat zijn toch ook al wat namen die je noemde, die je allemaal naar het Schildmeer haalde.
0: Ja, maar ik dacht, als je de tent vol wil hebben, dan moet je niet met onbekende zangers aankomen zetten.
1: Nee, snap ik. Maar je moet het wel even fixen.
0: Ja, moet je wel fixen.
1: Ja.
0: Ach. Ja, en die jonge lui die aan het zeilen waren, die vonden dit soort stamp- en feestmuziek natuurlijk leuk.
1: Ja.
0: Dat is nog wel een beetje zo, denk ik.
1: Ja, dus jij ging op zoek naar sponsoren en...
0: Ja, en het werd uiteindelijk ook wel een evenement voor de hele omgeving van het Schildmeer. Want ik ben nog altijd bevriend met ook een aantal families die daar wonen. En de boeren in de omgeving, die deden ook mee. En Koop was natuurlijk ook sponsor. Maar ja, ze kwamen allemaal... De baggeraars, de mensen uit de haven van Delfzijl. Nou ja, de sponsors natuurlijk ook. Want ik ging gewoon naar Eemsdel, naar het havengebied. Hè, de AXO en de Aldel. En ja, iedereen betaalde wat mee.
1: En hoe beviel het op het platteland?
0: Geweldig, ja. Ik ging er ook bij een koor op zondagmorgen repeteren in het café, 10:30. Elke zondagochtend 10:30 zat ik in de kroeg. Ik leerde toneel spelen, maar dan wel het plat Gronings toneel. Dus ik moest ook in de Grunniger Tol die teksten leren. Maar ik speelde dan altijd de Olandse, want ja, ik sprak het niet goed genoeg. En als ik het al probeerde te spreken, dan met een Twents accent. Dus het leek echt helemaal nergens op.
1: Nee, maar jij werd wel helemaal ondergedompeld in het Groningse daar dus.
0: Helemaal.
1: Ja,
0: tot groot genoegen.
1: Ja, ik wou net zeggen, je zwijmelt er bijna bij als ik zo naar je kijk.
0: Ja, het was gewoon een heerlijke tijd.
1: Ja.
0: Ja, we hadden ook twee grote honden. Ik kon gewoon 's morgens in mijn pyjama met de honden gaan wandelen. Want ja, je kwam toch niemand tegen.
1: Nee.
0: Wat een vrijheid.
1: Maar als Twentse in Groningen, ja, die overstap naar zo'n stad Groningen is dan niet zo groot. Maar naar het platteland denk ik wel wat groter. Wat raakte jou daar in positieve zin zo aan dat Groningen?
0: Aan Groningen bedoel je in het algemeen?
1: Ja,
0: in
1: Groningen.
0: Nou, ik had al met die zeilschool, we gingen zeilen. Onder andere vanaf het Zuidluidermeer naar Lauwersoog. Via het Rijdiep. En aanvankelijk vond ik heel Groningen... Eigenlijk, nou, dan ging je toch niet fietsen, zeg. En ook niet wandelen. Een beetje tussen die weilanden. Ik was het Twikkelse Bos gewend. En toen ging ik zeilen. Ik kwam over het Rijdiep. Ik dacht, wat is dit? Mooi. En dan die luchten en die vergezichten. Dus ik had dat al leren waarderen. En het Lauwersmeergebied ook. En ik denk niet dat het in die jaren was, maar ook later toen ik getrouwd was, gingen we zeilen met een platbodem, droogvallen op het wat. Daar wandelen over de platen voor zover ze hard waren. Niemand in de buurt. Ja, een grotere schoonheid is er niet. En dan die sterrenluchten op het wat. Ja, je ziet nergens zoveel sterren als daar, want het is totaal donker. Ik ben er helemaal doorgegrepen.
1: We gaan dan ook naar een Groningse zangeres. Misschien wel de Groningse zangeres, Wia Buze. Waar hoort dat bij?
0: Ja, dat hoort ook bij de Schildweek. We hadden Wia ook... we deden een soort van soundmix show. Een wedstrijd voor de beste zangers. En Wia deed ooit mee. En won. Het was toen al de beste.
1: Ja.
0: En later maakte ze dit liedje, Lekker fietsen aan het Schildmeer. Dus dat heeft voor mij een dubbele betekenis.

0: Ja, een jongen via Buzen. Ja, Monique Spalman, het klinkt allemaal geweldig. Jouw leven daar aan het scheelt meer en wat je allemaal deed en meemaakte. Maar je werd ziek.
1: Ja.
0: Wat gebeurde er?
1: Ja, dat was een heftige tijd. Ja, dus een beetje lastig uit te leggen zonder nou te technisch te worden. Maar en te persoonlijk. Ik praat ook niet zo gemakkelijk over persoonlijke dingen als over mijn werk. Maar ik werd ziek en dat kwam... bleek later omdat ik een zogenaamde, ja, dat noemen ze een hypofyse adenoom, een gezwelletje in de hypofyse. En dat gezwelletje, dat zit in een gebied dat hormonen produceert. En dus produceerde mijn hypofyse van bepaalde hormonen veel te veel. En dat is tot op de dag van vandaag zo. En ik kwam erachter nadat ik met de pil gestopt was en niet meer ongesteld werd. En dat is eigenlijk ook mijn hele leven niet meer gebeurd tot mijn 62ste.
0: Oh?
1: Normaal zou je dan in de overgang zijn. Ik dacht, nou, die overgang die krijgt mij niet te pakken. Want die had ik al op mijn 23ste. Maar ik heb het nu.
0: Ah ja. Ja,
1: ben je 67.
0: Ja, wat een pretje.
1: Nee, dat is, het is echt niet leuk. Maar vroeger was het ook al niet leuk. Want op een gegeven moment, met Jaap wilde ik wel graag kinderen. En aangezien ik niet ongesteld werd nadat ik met de pil was gestopt... Moest ik toch wel aan de bel trekken bij de dokter. Nou, dit werd allemaal ontdekt. Bloedproeven, botdichtheidsmetingen. Want ik heb dus ook veel te weinig oestrogeen. Zeg maar 0,0. En dat heb je toch wel nodig om vruchtbaar te zijn. Nu ik 60 plus ben, heb ik een beetje oestrogeen. Maar vroeger dus 0. Ja, het is allemaal omgekeerd. En dan waren er twee dingen. Als ik kinderen wilde krijgen, moest ik dopamine slikken. En dat moest ik eigenlijk sowieso wel. Omdat dat hormoon waar ik te veel van heb, prolactine heet dat, echt huizenhoog was. En ja, mijn botten, ik was heel mager. Maar sowieso al mager ding, 55 kilo weet ik. En dan 1,72 meter. Nou, dat zet niet veel zoden aan de dijk. En mijn botten bleken zwaar onder de maat. Hmm. Dus veel te weinig kalk. Nu is het zo, normaal bouwen vrouwen hun botdichtheid op tot een jaar of 35. Maar bij mij is het dus op mijn 22ste of zo al gestopt. En nooit meer verder gekomen. En als er dan al te weinig kalk in je botten zit... met de overgang die nog komen gaat in het vooruitzicht... op een gegeven moment... Ik werd zo ziek van die dopamine dat ik mijn werk niet meer kon doen. Na verloop van tijd heb ik gewoon gezegd... ik stop met die pillen, want anders heb ik geen leven. Dan was
0: Wacht
1: ik
0: even,
1: gescheiden.
0: Even stappen terug. Jij moest dus aan die medicijnen. Ja. Dat moest voor die botdichtheid en met het oog op kinderen weer. Dan moest je aan die medicijnen. Ja. Van die medicijnen werd je ziek.
1: Ja, hartstikke ziek.
0: Daar voelde je gewoon ziek door.
1: Ja, ik moest er gewoon heel erg van overgeven. Maar het ergste was dat ik er totaal gedesoriënteerd door raakte. Ik had al jaren mijn spreekuren op vaste plekken. Ik werkte destijds nog bij het Groene Kruis... en dan in Ten Boer en Delfzijl en in Appingedam. Ik nam ook waar in bijvoorbeeld aan de Vondellaan. Dat weet ik nog heel goed. Dan moest ik voor een collega... Ik had daar jaren aan de Vondellaan gewerkt. En ik ging dus naar mijn werk op een ochtend. Moest naar het spreekuur in de Vondellaan. En ik kon het niet vinden. En een TomTom was er nog niet. Had je een kaartje, ik had stadsplattegrond. En die lag dan wel op mijn knieën. Van nou, dit is de Vondellaan, dat is de Van Lenneplaan. Ik sta op die hoek. Maar dan nog kon ik nog niet bedenken wat voor kant ik op moest.
0: Nee.
1: Kwam ik te laat op mijn spreekuren. Het was niet te doen. Ik was doodmoe. Uiteindelijk werkte ik nog één dag in de week... omdat ik dat per se wilde.
0: Ja, maar eigenlijk kon het niet.
1: Nee, ik kon eigenlijk helemaal niet. Maar nadat ik dus al 2 jaar in die situatie zat... in die tijd ging je naar het GAK. Wou de arts van het GAK. Die zei tegen mij... Monique, je moet ermee ophouden... want je wordt gewoon 100% afgekeurd. En ik echt zo... Wat? Zei ik. Dat nooit. En ik weet, ik ben helemaal over die tafel gehangen naar die man. Van dat nooit, dat doe je me niet aan. Nou ja, toen mocht ik dan nog 1 dag in de week blijven werken of zo. Nou ja, het was niks. Maar.
0: Had jij door dat het door die medicijnen kwam? Door die dopamine?
1: Jawel, want ik moest er steeds meer van slikken. En het begon met niet zo heel veel problemen. Mm-hmm. En maar omdat het niet werkte, iedere keer pilletje erbij. En ik was er van het Martini ziekenhuis naar het UMCG gegaan. Ik was bij het hoofd endocrinologie. Die stond ook in Nederland heel goed bekend. En die zei, Monique, je moet nog wat erbij. En op een gegeven moment zei ik tegen die man, hij had mij uitgelegd dat die medicijnen werkten met een receptorfunctie. Nou, dat is ook zo met insuline. Ik heb biochemie gehad, dus ik wist dat. Ik zei op een gegeven moment tegen die man, ik word zo ziek. En we zien nul effect in die bloedwaarden. Dit kan niet klappen. Die medicijnen slaan niet aan. Jawel hoor, ik moest nog een pilletje erbij. Zo ben ik eigenlijk ten onder gegaan. Totdat ik uiteindelijk Sandoz, de medicijnenfabrikant heb gebeld die in Zwitserland zat, maar de Nederlandse afdeling. En daar kreeg ik iemand van het lab. En ik wilde gewoon vragen, kan het zo zijn dat met die hoeveelheid die ik slik, dat ik nul effect zie? Moet ik echt nog meer? En ik kreeg die man van het lab aan de lijn en ik legde uit wat het was. Waar ik last van had. En hij zei, hoeveel milligram slikt u? En ik noemde dat en toen zei hij, wat? Maar dan moet je wel doodziek zijn. Ik zei, ja, dat ben ik ook. En ik kan niet meer werken, moet afgekeurd worden, bla, bla, bla. Nou, uiteindelijk mocht ik meedoen met een proefprogramma. Dus was ik ook proefkonijn voor een heel andere stof. Geen dopamine, maar lysuride. En daar ging het wel iets beter mee. Maar ik heb de eindstreep zeg maar er niet mee gehaald.
0: Nee, want je bent
1: de eindstreep van het huwelijk ook niet. Ja, nee, precies. Want uiteindelijk strandde het huwelijk. Er kwamen geen kinderen. En die familie vond het heel belangrijk dat er een stamhouder kwam. Nou, dat was voor mij heel erg. Want ja, die stamhouder kwam er natuurlijk niet. Los van het feit dat ik zelf wel leuk had gevonden om kinderen te krijgen. Zat er ook al niet in, maar uiteindelijk het huwelijk liep dus stuk. En kort daarna ben ik met die pillen gestopt, want ik dacht, ja, ik heb geen man, een kind komt er dan toch niet. Ik kan amper werken, maar ik moet wel voor mezelf zorgen. Ik word veel te ziek van die spullen. Ik stopte mee met die pillen. En toen zei die arts tegen mij, ja, Monique, dat moet je echt niet doen, want dan zit je op je 40ste in een rolstoel. Want wij krijgen nooit jouw botdichtheid beter als je die pillen niet slikt. En toen heb ik gewoon echt gezegd van, kan me niet schelen, beter een kort leven en goed dan lang vol ellende. En ik wil gewoon voor mezelf kunnen zorgen. Dus ja, ik heb die pillen niet meer geslikt. Ben wel heel lang nog onder controle geweest in het ziekenhuis. Maar intussen ook in het alternatieve circuit beland. Ik kwam iemand tegen, ja, ik zal het in een notendop vertellen. Een magnetiseur die ook met kruidengeneesmiddelen werkte, die je gewoon hier in de gezondheidswinkel kunt kopen. En die magnetische behandeling, hij was ook helderziend. Ik bleef nog naar het ziekenhuis gaan en ik wist iedere keer van tevoren van hem of mijn waarden waren gestegen of gedaald. Want weet je, aanvankelijk wilde ik dat ook niet geloven. Ik denk, ja, een magnetiseur, een helderziende, het zal wel, maar hoe moet ik dat geloven? En eigenlijk denk een jaar of zes of zo ben ik gewoon naar het ziekenhuis blijven gaan. En die magnetiseur die zei, geen probleem hoor, met je botten gaat echt niet slechter. We zorgen wel dat dat op orde blijft. Nou ja, diverse botscans later, die bloedwaarden werden natuurlijk niet beter. Maar het heeft eigenlijk op mij veel minder schadelijk effect gehad dan je zou mogen verwachten.
0: Ja, want je zit
1: hier
0: gewoon.
1: Want ik zit niet in een rolstoel.
0: Nee.
1: En ik ben, ik denk, een half jaar geleden voor het laatst bij de huidige endocrinoloog geweest. Ja. Botscan weer laten maken. En nu heb ik zeg maar mijn leeftijdsgenoten ingehaald. Natuurlijk nog steeds geen goede botten. Maar vrouwen van tegen de 70, ja, die hebben last van botontkalking. Ja. Ja, en nu zit ik op het niveau van een vrouw van mijn leeftijd.
0: Het bleek,
1: onverklaarbaar.
0: Het bleek een wijs besluit, achteraf gezien. Ik ga er zo nog even over praten, maar het is ook hoog tijd voor muziek. Fleetwood Mac heb je gekozen.
1: Ja.
0: Waar hoort dat bij?
1: Ja, dat, dan zie ik mij dansen in mijn eentje hoor. Toch, in dat mooie huis aan het Schildmeer waar we ook boven woonden. Zodat je over het hele meer uit kon kijken. Maar ik was al lang aan het nadenken dat ik toch eigenlijk bij die man weg moest gaan. Want ik dacht, ja Monique, hier word je niet gelukkig. En er was een vriend die zei tegen mij, jij gaat toch zeker niet weg bij die man. Want je hebt alles wat je hartje begeert. Een fantastisch huis, genoeg geld. En ik stond te dansen op die muziek en ik dacht, ja, maar als je er niet gelukkig van wordt, dan moet je toch gaan.
0: Go your own way.

0: Fleetwood Mac, Go Your Own Way. Monique Spalpman, wij hebben het over jouw periode dat je gewoon ziek werd. Niet zozeer van de ziekte die je daadwerkelijk had, maar van de medicijnen waar je achteraf gezien veel en veel te veel van moest slikken van de artsen. En toen heb jij gezegd, ik stop ermee. Maar dat betekent ook dat jouw kinderwens overboord moest.
1: Ja, dat klopt. Maar inmiddels was dat huwelijk eigenlijk al stuk gelopen. Ik ging weg en ik dacht, nou, ik was toen 32 of zo, 33. Had natuurlijk nog wel gekund als ik een vriend had gevonden.
0: Ja.
1: Maar dan had ik het er toch voor over moeten hebben om weer veel meer van die pillen te slikken. En dat had ik niet, want ik wilde mijn eigen leven leiden. En nou ja, dan moest ik ook zorgen dat ik een inkomen had.
0: Ja.
1: Dus het was eigenlijk niet, ik had niet zoveel keus.
0: Nou ja, ik vind ook niet niks om de kinderwensen, die, als je die echt hebt. Op dat moment, op je 32e gedachten zeggen.
1: Dat is ook zo. Is niet makkelijk. Ik vond het ook moeilijk. Kijk, mijn vriendinnen kregen natuurlijk wel kinderen. En op een gegeven moment dacht ik, nou, dat heb ik dan toch mooi overleefd, hè? Dat ik wel plezier ook kon hebben met hen. En die periode van die baby's is nu wel voorbij. En het gekke is, nu worden en zijn mijn vriendinnen oma. Ik heb nooit me gerealiseerd dat ik dat twee keer tegen zou komen. En dat is soms, ach, moeilijk. Mijn vriendinnen kennen me wel en die zeggen, wij gaan jou niet vermoeien met elk leuk kleinkind filmpje wat we hebben. Dan wordt mij soms ook wel gevraagd, wil je het zien of hoef je niet? Nou, meestal vind ik het wel leuk om één filmpje te zien of zo, maar niet 10. Nee. Dus ik gun iedereen zijn geluk. Het enige is, als ik mensen hoor zeggen, wij gaan nu kinderen nemen, dan denk ik altijd, je krijgt kinderen als een geschenk of je krijgt ze niet. En nemen is er niet bij. Hoewel je natuurlijk kunstmatige inseminatie en weet ik wat mensen tegenwoordig allemaal uithalen. Maar ja, in die tijd stond dat allemaal in de begin in de kinderschoenen. Ja, wat een woord.
0: Ja.
1: In deze context. Ja, je moet er niet in blijven hangen. Ik ben andere dingen gaan doen. En misschien heb ik daarom wel op een of andere manier toch carrière gemaakt. Ook al was dat nooit een doel. Maar leuke dingen gedaan in mijn werk. En ik ben ook altijd alleen blijven wonen. Met heel veel plezier.
0: En nooit meer een leuke kerel tegengekomen?
1: Nou, nee. Of ja, wel eens gezien. Maar ja, die is dan getrouwd. Dus daar heb je verder niks aan. Nee, en ik denk dat de lat ook wel hoog ligt. En ik ben graag zelfstandig. Ik heb alle vrijheid. Misschien straks als ik met pensioen ben.
0: Wie weet.
1: Ja, huh? Het is er gewoon niet van gekomen. En ik denk dat ik heel kritisch ben. Maar ook in combinatie met dat ik heel veel heb gewerkt. Die pillen aan de kant gegooid. Met mij ging het beter. Ik ging bij Fontana werken. Nou, dat was ongeveer 60 uur in de week. En dan denk je ook, wat denk ik wel achter, wat ben je dan eigenlijk snel opgeknapt? Toen je die pillen gewoon niet meer nam. Ja, dan moet je er verder niet bij nadenken. Gewoon je ding doen.
0: Nee, en ook misschien niet te veel nadenken over de verloren jaren die je toch hebt gehad. Want dat is toch, ach ja, verloren is misschien wat heftig, maar
1: ik denk niet dat er jaren verloren zijn. Want ik zou niet zijn wie ik nu ben zonder alles wat ik heb meegemaakt.
0: Ja.
1: Dus in die zin had ik het ook niet willen missen. Nee.
0: Jij kwam bij Fontana Bad Nieuweschans. Daar moeten we het toch even over hebben. Hoezo eigenlijk? Hoe kwam je daar terecht?
1: Nou, die buurman aan het Schildmeer, Henk Koop, kocht dat bronnenbad van de provincie voor 1 gulden. Want, nou ja, de bronnenbad is ooit gebouwd op initiatief van de provincie om het arme Oost-Groningen, waar grote werkloosheid heerste nog, grote armoede, om dat wat op te stuwen in de vaart der volkeren. Dus er werd een bronnenbad gebouwd en een hotel erbij. En dat floreerde helemaal niet. Het werd gepositioneerd als een bad waar mensen met huidziekte, psoriasis, naartoe gingen. Bovendien, de hele omgeving moest daar niks van hebben. Want het was een soort van oord van luxe in het, ja, in een communistische regio. Met mensen die meer zo van, die met de poten in de klei staan. En gewoon is wel gek genoeg.
0: Ja.
1: Dus dan moesten ze daar met zo'n bronnenbad. Nou, Koop kocht het voor 1 gulden. Met een verlies van 2,5 miljoen gulden per jaar. En toen kreeg ik een telefoontje. Monique, je moet erheen. Hoezo? Ach, weet je, er is Het is er doodstil. Het is net een crematorium, zei hij. Het is net een crematorium. Het is er doodstil. Je ziet er geen mens en komt rook uit de pijp. Zorg dat dat een beetje... Kijk wat je kan doen. Nou, en ik ging kijken. Maar ik dacht... Hè, intussen had ik ook mijn eigen PR-bureautje. Een beetje voortvloeiend uit mijn werk voor die schildweekactiviteiten. Hè, deed ik wel eens wat naast mijn diëtistenbaan. Nou, dus ik moest in Fontana gaan kijken. Maar nou, ik heb opgebeld. Ik zei, nou, dit is geen klus. Dit is een baan. Nou, dan kom je hier toch werken. Nou, dat ben ik uiteindelijk maar gaan doen. Ik dacht, dit is de mooiste springplank die je maar kan hebben. Want ik wou langzamerhand de communicatie in. Ik deed een avondopleiding daarvoor. Ik was nog niet eens af. En nu kreeg ik al zo'n baan aangeboden. Dus ik ging daar maar weer naartoe. Weer een nieuwe baan. Ja,
0: ja, en je klom al eigenlijk ook al snel op tot directeur, hè?
1: Ja, samen met Jos Keizer deelden we uiteindelijk de directiefunctie. Maar niet direct, want er waren er al twee directeuren geweest... die helemaal geen licht aan het eind van de tunnel zagen. Die wisten niet hoe ze dit bronnenbad weer rendabel konden krijgen. Geen idee. En toen zei ik tegen Jos... Ja, nou zijn we, hebben we al twee directeuren versleten. Ik heb wel een idee hoe het moet. Jij toch ook? Nou, dan gaan we dat eens even. We zijn een dag in Koendersborg hier gaan zitten. In de stad. Ik zei, dan gaan we er eens goed over nadenken. Tekeningen maken. Kijken wat het kosten moet zo ongeveer. Of hoeveel we kunnen investeren. Wat ik dan denk dat we kunnen terugverdienen met betere marketing. Nou ja, dat plan is uiteindelijk voorgelegd. En uitgevoerd. Maar niet in de simpele versie die wij hadden bedacht. Maar met nog meer investeringen daarbij. En dat is uiteindelijk... He, maar in ieder geval, dat hotel en dat bad werden aan elkaar gebouwd. En ik had gezegd, moet echt een sauna bij. Anders komen daar nooit jongere lui. En nou, dit anders, dat anders. Betere marketing. Ja, gelukt. Na 7 jaar ben ik er weggegaan, maakten we winst.
0: We fietsen er even snel doorheen. Maar jij was daar als jonge vrouw. Want je was begin 30.
1: Ja.
0: Zat jij daar tussen al die kerels?
1: Ja.
0: Hoe was dat?
1: Dat hele bedrijf. Ja, aannemers, wegenbouwers... pijpleidingen leggen over de hele wereld. Vrouwen zaten nou niet echt in de top. Er werkten wel vrouwen.
0: Maar jij wel.
1: En bij mij, ja, en dat ging voorspoedig met Nieuwe Schans. De cijfers, hè, die werden iedere keer beter. En ik hoorde wel achter mijn rug... kan ze ook nog wat of ziet ze er alleen maar leuk uit? En als je, en dat is niet alleen daar... maar ook wel in mijn latere leven merk ik dat... als je als vrouw... Zeker in de mannenwereld, maar überhaupt. Als je als vrouw je hoofd boven het maaiveld uitsteekt. Nou, let dan maar op, want dat gaat er op een gegeven moment af. Althans, er zijn heel veel mensen die jou graag een kopje kleiner willen maken. En dat was hier ook zo. En ik weet niet of dat dan komt uit, ik denk ergens, jaloezie. Ervan balen dat iemand iets voor elkaar krijgt wat jezelf niet lukt. En dan proberen... Ja, zo iemand klein te krijgen. Maar dat heb ik daar dus ook meegemaakt.
0: En noem eens een voorbeeld hoe je dat merkt.
1: Nou, we zaten met z'n tweeën in de directie. En de reden dat ik heb daar toen nooit over gepraat. Maar het is nu zo lang geleden. Jos zei tegen mij, ik wil dat je uit de directies gaat. En dat je gewoon een marketingmanager wordt. En dan ben ik alleen directeur. En toen zei ik, ja, waarom zou ik dat doen? Het is ons gezamenlijke succes. En ook bij hoge hand... Koop was onze baas, die zei, ja, maar Monique, maakt toch niet uit... want je krijgt hetzelfde betaald. Mm. Ja, hallo.
0: Een aanziending was het. Hij moest het doen en jij moest maar...
1: Ik moest maar een stapje terug doen.
0: Een stapje terug doen, ja.
1: En dat was helemaal niet erg, want er was alleen maar in functienaam... en ik kreeg hetzelfde betaald. Ja. Ja, waarom? Nou, en dat soort dingen ga ik dus niet mee. Uiteindelijk ben ik er weggegaan.
0: Om die reden?
1: Ja.
0: Ja.
1: Niet omdat ik nou per se directeur wilde zijn, maar dit... Doe je niet als dank voor iemand die goed presteert.
0: Groot gelijk. Bij deze periode hoort het nummer Barcelona. Waarom?
1: Ja, dat draaide ik vaak op de terugweg. Cassettebandje was dat natuurlijk nog in die tijd. Computers kwamen er net aan, heb ik daar wel meegemaakt. Dat de eerste website het eerste e-mailtje verstuurd kon. Eerste website gemaakt, eerste e-mailtje verstuurd. Maar de lange weg van Nieuwe Schans naar Hartjestad.
0: Daar draaide je altijd Barcelona van Freddie Mercury en Montserrat Caballé.

0: al schaamteloos gaan we inbreken in dit toch prachtige nummer, Monique. Maar we zitten aan het eind van de uitzending zo'n beetje en de tijd vliegt ons uit de handen. We zijn nog maar bij Fontana, waar je werkte en wegging. Daarna volgde nog een hele carrière en je kwam uiteindelijk natuurlijk bij Borg van Hildesum terecht. Waar je ook alweer bijna moet vertrekken. We slaan je uitvaartplaat ook over. Voor de mensen die toch graag willen weten wat dat is. Het is Bette Midler met Wind Beneath My Wings. En het gaat voor jou ook in jouw leven om vriendschappen.
1: Zeker, want zonder vrienden zou ik ook niet zijn waar ik nu ben. Vrienden zijn echt heel belangrijk voor mij. En vandaar ook dat nummer, want zonder de steun en de support van mijn vrienden zou ik niet zijn waar ik nu ben.
0: Wat vertellen ze even?
1: Ze zijn letterlijk de wind onder mijn vleugels.
0: Ja, maar is dat misschien ook doordat je die grote liefde nooit meer hebt gevonden?
1: Nou ja, als je alleen woont, moet je er wel voor zorgen dat je toch het leuk hebt. Ja, en ik hou gewoon van mensen om mij heen. Dus ik weet niet of het daarmee te maken heeft. Ik heb altijd prettig gevonden de nodige vrienden om me heen te hebben.
0: En wat zijn de momenten, want we hebben jou nou leren kennen als een hyper zelfstandige vrouw die nergens voor terugdeinst en alles aanpakt wat je tegenkomt, kansen grijpt. Wat zijn nou dan wel momenten dat jij eens een keer steun nodig hebt?
1: Nou, dat is echt geweest toen mijn beste vriend plotseling overleed aan een hartstilstand. En dat was die man, Henk Bruining heette die. Die is nu al. Hij is in 2003 overleden. Hij was die magnetiseur. Ja. Wij deden veel samen. We hingen hele nachten aan de telefoon. Ik hielp hem later in zijn praktijk. En hij was dus heel belangrijk voor mijn gezondheid. Zowel fysiek als emotioneel. Wij vertrouwden elkaar blind. We gingen ieder jaar ook samen naar Nuremberg, naar de wereldwijde biovachtbeurs. Want dan moest hij ook spullen hebben voor zijn praktijk. En dat was de wereldwijde biologische beurs. Hè? Mm-hmm. Ook, nou ja, kleding, cosmetica, alles kon je daar kopen. En hij viel van de een op de andere dag dood neer. En dat, nou, letterlijk, de grond onder mijn voeten was weg. Ik mis hem bijna elke dag. Dat gaat eigenlijk nooit weg. En vaak zijn er dingen waar ik denk, oh, nou, dat was in het begin heel erg. Oh, ik moet even Henk bellen. Want dit en dat heb ik gezien. Dat vindt hij helemaal leuk. Nou, ja, dat is het dus niet meer. Dus dat was wel de zwaarste tijd in mijn leven. Echtscheiding was natuurlijk ook niet leuk. Ach, er zijn wel meerdere momenten niet leuk in het leven natuurlijk.
0: Nee, natuurlijk. Maar dan zijn dat wel momenten dat jij toch reikt naar andere mensen voor steun.
1: Zeker. Ja.
0: Ja.
1: Of ze reiken naar mij, dat is ook altijd mooi.
0: Ja, dat is nog mooier natuurlijk. Ja. Ja. En voor deze mensen krijg jij nu met je naderend pensioen misschien ook weer meer tijd.
1: Ja, daar ga ik vanuit.
0: Wat wil je gaan doen?
1: Ja. Eerst vakantie houden in Pieterburen. Want ik hou al 30 jaar vakantie op het Hoge Land. Zo ver weg ga ik dus niet.
0: Nee.
1: En dan in het voorjaar van 2027 wil ik een paar maanden naar Spanje. Vrienden van mij zijn daar naartoe verhuisd. Ik ben daar nu een paar keer geweest. Jarenlang niet gevlogen. Nee, Pieterburen is niet zo ver weg.
0: Nee.
1: Maar nu ga ik dan straks met de auto naar Spanje. En daar een flat huren in het stadje Denia, ja. Daar zijn 3 dansscholen. En er is ook een hele leuke universiteit waar ze ook Engelse lessen geven. En ik ga flamenco dansles doen.
0: Oh ja, wat fantastisch.
1: Ik hou heel erg van dansen. Als kind zat ik al op klassiek ballet. Ballerina worden heb ik ook serieus overwogen. Maar nu moet het er dan toch maar eens van komen dat ik ga dansen.
0: Ach, geweldig. En misschien kan je ooit nog een keer meedoen aan de gunnigerdans. Die ze ook hier natuurlijk veel doen.
1: Ja, gunnigerdans op Hildesum.
0: Ja,
1: wie
0: precies.
1: Weet.
0: Ja. Is wel heel wat anders dan flamenco natuurlijk. Dus dan wacht jou een heel mooi jaar, denk ik. Om maar mee te beginnen.
1: Om mee te beginnen, ja.
0: Precies. Nee, nog een heleboel. We sluiten af met Ede. Dat moet, hè?
1: Ja, dat kan niet zonder Ede.
0: Want?
1: Ja, laat ieder dat zelf invullen. Ik denk dat iedere Groninger wel een beeld heeft bij Ede Staal. En zeker bij het Hoge Land. En, in Groningen.
0: Maar voor jou, Twente, het is echt Groningen geworden.
1: Ik ben totaal vergroningst, ja. Hier ligt mijn hart.
0: Dankjewel, Monique Spaltman, voor jouw mooie verhaal. Heel veel plezier in Spanje. Wij luisteren met jou mee naar Edestaal.
2: Het is de lucht achter Oudhoorn. Het is het torentje van Spiek. Het is de weg van Lens naar Klooster. En de Westpoor langs de diek. Het zijn de meuns en de moeren. Het zijn de kerken en de beuren. Het is het land waar ik als kind nog niks begreep van Pien of Zeun. Dat is mijn land, mijn hoge land. Het is de lucht achter Oudhoorn, het is het torentje van Spiek. Het is de weg van Lens naar Klooster en de Westpolen langs de diek. Het ben de meuns, ben de moeren, het ben de kerken en de beun. Het is het land waar ik als kind nog niks begreep van Pien of Zeun. Het ben de meuns, het ben de beun. Het is een doevertillende stroot, het is een oude bakkerij. Het ben de grote boomklootsen, van waar van Moske zo naar mij. Het is de waait, het is de hoven, het is het koolzoot in de blauw. Het is de horizon bij Ronen, vlak noorden dunne bui. Dat is Milaans,

Het is een mooi oom, die maai een kou huisdoek nekt in grijl uit. Ik heb voor het eerst een mooi keer en vuil de vorm van die naad. De wilde plan die ik haal, komt zich om niks meer van terecht. Totdat de nacht van het hoge land een donker kleid over ons legt.

0: I'm Andrew van Australian New Zealand Reis Specialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
1: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
0: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
1: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
2: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
3: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
4: Deze zomer lees jij voor het eerst een heel boek in 1 keer uit. In Griekenland.
5: Een heel boek? En de kinderen dan?
4: Die zijn veel te druk met spelen.
5: Maar ik moet toch controleren of alles wel goed gaat? Of dat
4: het... Nee. Jij hoeft helemaal niks. Behalve lezen.
5: Oh, wauw. Mag ik daar dan ook een mocktail bij?
4: Tuurlijk. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Griekenland. Met tot €300 korting per persoon.
5: Proost.
4: Op sunweb.nl.
6: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
7: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
8: Dit is Radio Noord.
6: Nu het nieuws van 10 uur.
9: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam is niet van plan om mee te werken aan een bezoek van de omstreden rapper Ye, voorheen Kanye West. Het museum zegt onaangenaam verrast te zijn door een uitnodiging van de Arnhemse burgemeester Marcouch aan de rapper. Die vroeg Ye om bij een bezoek onder meer een krans te leggen bij het Namenmonument in Amsterdam, samen met de opperrabijn. De rapper heeft nog niet gereageerd. Hij gaf gisteravond zijn eerste concert in de Gelredome in Arnhem. Er was vooraf veel kritiek op zijn komst door antisemitische uitspraken die hij heeft gedaan. Morgen treedt hij nog een keer op. Kinderen kunnen in steeds meer plaatsen gratis naar het theater. Zeker 30 locaties bieden komend seizoen voorstellingen aan, waarbij kinderen tot 16 of 18 jaar niet hoeven te betalen. De theaters willen zo jonge bezoekers laagdrempelig kennis laten maken met hun voorstellingen. Er is wel kritiek op het initiatief. Commerciële theaterproducenten noemen het oneerlijke concurrentie. Ze zijn bang dat theaters die kinderen wel laten betalen nu minder jeugdvoorstellingen programmeren, omdat bezoekers naar gratis voorstellingen in de buurt gaan. De vereniging Vrije Theaterproducenten dreigt zelfs met een boycott van theaters die gratis voorstellingen aanbieden. Op de Veluwe wordt vandaag gezocht naar een man van 73 die sinds donderdag wordt vermist. Gisteren werd er ook al gezocht in het natuurgebied in de buurt van Epe. Reddingsorganisatie SAR besloot gisteravond de zoekactie daar af te breken vanwege de veiligheid. Onder meer omdat er wolven in het gebied rondlopen. Bij een huis in Eindhoven is vannacht een explosie geweest. Daarna brak ook brand uit, onder meer in de hal. Het huis heeft flinke schade en er raakte niemand gewond. De politie heeft nog niemand aangehouden. Het weer, vooral in het noorden en oosten wat buien. In de loop van de dag trekken die weg en is er meer ruimte voor de zon. Het wordt zo'n 20 graden. Morgen regenachtig en dan 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Scherer Meubelen in Uithuizer Meeden. Een unieke collectie wonen, slapen en design. Ja, dat is ook echt zo. Precies wat je zoekt en vlakbij. Scherer, meubeltevreden in Uithuizer Meeden.
11: Hey, waar was jij?
12: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.
11: Goedendag, Henk de Haan hier. Ik weet waar je zaterdag 13 juni naartoe moet broezen. Kom naar de 5e 112 Groningendag in de Martini Plaza. Deze leerzame dag voor jong en oud mag je niet missen. Het Deventieplein met klimwand komt ook 13 juni van 10 tot 5. U bent van harte welkom. Voor meer informatie kijk op 112groningen.nl. Pom pom, pom pom, pom.
13: Lieve mensen, Splinter Chabot hier. Op 6 en 7 juni vindt Art Oranje plaats in het Martini Plaza in Groningen. Het is een grote kunstbeurs met meer dan 100 deelnemers. En alle informatie over deze waanzinnige kunstbeurs vind je op artoranje.nl.
14: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
15: Voor de allerlekkerste verse asperges ga je naar Aspergeboerderij Grol in Trips Compagnie. Kijk maar eens op grol-asperges.nl.
14: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Groningen.
16: Radio Noord.
17: Tweedeuntjes Verhuizend.
18: Met René Wolhout.
19: Waar je Groningen hoort.
20: Radio Noord.
21: Hoi dag.
22: Twee deuntjes voor 1 cent.

0: schitterend gedroogd nummer van een bijzonder duo. Suze Schoenmokker en Erwin de Vries. Komt van Erwins album Trauma in de Wildernis. Dit was nodig.
1: Twee deuntjes voor Oisint.
2: Twee deuntjes voor Oisint.
3: Twee deuntjes voor Oisint.
0: Ja, dat is ook nodig. Goeiedag en schier dat jullie er vandaag ook weer bij ben. Tot etenstiet. De schierste muziek uit stad, de ommeland en ook nog van verder voort. En als het even kan in het grunnigs, maar je weet net, team twee deuntjes is night onkennig. Even zo gauw is ons virtueel hoofdpodium vandaag voor de nachtegol van te munten. Via Buze, die stapt hier daarmee achter de draaitofel. En dat ons eerst ooit van uw eigen nummers heuren. En no elben, dan komt ze terug in din met een light van een ander. In onze populaire rubriek Lot Me Heuren. Eerst gewoon wie Noordheden, naar de naaie dikke hit van Teun Heuvel, Rick Baptist en Jeroen Ruschen, Wadaas en Paljas.

geen fatbike, geen e-bike, maar een deurtrapper. En in de verte had het wat van de daytripper van de Beatles. Ze stond ook een beetje als dwaze Beatles op de hoes midden op weg. Abbey Road in Teropel, denk ik zo. Alex Vissering en zijn kameraden, oftewel de frisse wichter met de deurtrapper hier in Twee Deuntjes. En vorige week hoorde je hem hier voor het eerst, de naaie single van Marieke Klooster. Team Twee Deuntjes is slim blied dat zij weer wat van u laat horen. Ze mocht het plootje om met jongens van Van der Straat, Marieke Klooster en het Speed Me. Hey.

thematiek liggen ze dichter bij mekaar dan je op het eerste gehoor zon zeggen. Het speed me van Marieke Klooster en wat een geluk van Riek Schuring. De een het speed over wat ze tekort komen is in de relatie. En voor de ander is speed nog veel te vrouw van de grote live die is nog maar net begonnen. En dat allemaal op zondagmorgen hier op Radio Noord. Wie gaat naar stad met Swinburne.

En nu voor een stukje grunniger alternatieve popmuziek, zoals dat in heet. Van Zwinder, Noorstad. En de laatste was van misschien wel het schierste album dat dit jaar uitkomen is. Mooi bij huis blijven, stad met Mien Schuld. Hey, kijk, dat is als mem. Freddy, met de leesmap.

Träumer und Träumer für zu Hause und an die Welt. So heet het album van Otto Grote, wo dit op zo staat. Zijn nieuwste album is dat. En dit nummer is een bewaking van een nummer van Bert Hadders. Grunnigs Duitse zomerwaking, zeg maar. Auge om auge. Daarmee is het tijd voor een juweeltje van Via Buze. Onze speciale gast van vandaag. La Buze, hij kondigt hem daarmee zelf aan. Maar eerst deze van een, ja, ook een uniek duo. Josien Bakker en Gert Senema. Begeleid door Westkantstad in het Puela-kwartet. Zondagmorgen.

ik heb in 41 jaar heel veel grunnige liedjes opgenomen. In 1988 kreeg ik mijn eerste grunnige liedje van Ann Kuper van de Tutjefluiters. Daarna vonden heel veel meer schrijvers die geen voor mij schrijven wilden. En waar ik ook nog altijd ontzettend dankbaar voor ben dat ze dat gedaan hebben. Maar ook voor de mensen die nou voor mij schrijven. Een van de mensen die in het begin liedjes voor mij ging schrijven was Alje van Bolhoes. Hij schreef voor zichzelf het liedje Heil Eben Allein. En toen zei ik, verdikke me, die haar ik ook wel geen zingen wilt, want die vind ik prachtig. En toen ik een cd ging maken, jaren terug, toen zei ik tegen Alje, vist het goud dat ik dit lied opnemen kon? Natuurlijk, zei je. Dus wie deze, mijn versie van Heil Eben Allein.

I'll aim all online. Schitterend nummer van Via Buze Schreemdeur, Alje van Bolhoes dus. En daarmee, no 11 uur, dan keert Via terug hier in Twee Deuntjes. Die met een schier nummer van Nander, een artiest die zij hoog heeft zitten. Dat in onze populaire rubriek Lot Me Heuren. Dit is Kriegel met Bidi Bidi Bidi Bidi.

0: ook een productie hoe de studio van Dick Pomp, de audiofabriek in Veendam. Maar van een jaren verleden, topnummer van Haben Tabak en zijn flashbacks. Hij wil alleen maar dansen. En twee deuntjes voor ons zien, bestaat 25 jaar. Dat wordt Noorderzomer viert in theater Geert Thijs op Knol. Met een twee deuntjes festival. Je kent door al veel akkoorden verkopen trouwens. En ondertussen gaan we hier luisteren naar een opname uit een van de vele twee deuntjes sessies. Een van Olaf Vos en de Bonting Harries. Eerder dit jaar ging ik bij Olaf langs en toen vertelde hij over deze twee deuntjes sessie. En Olaf vertelde toen dit.
1: En dat vind ik dus zelf ook wel de beste van de nummers die we zo opgenomen hebben.
2: Hoe zit hem dat in?
1: Nou, de tekst klopt. Zit een gouden refrein in. En nou, je hoort ook aan de muzikant. Dat is nooit echt zuiken nog. Die wordt gewoon van, nou, hier komt dat refrein erin en dat paast en dat klopt allemaal. En ja, dat vind ik wel het mooiste aan dit nummer.
2: Het is al een aparte titel.
1: Ja, nou, het is een fictieve persoon. Dat is een vrouw. En die komt uit de Garrelsweer. En die wil, nou, die is op zoek nog wat meer avontuur. En dan denkt ze van, nou, waar moet je heen voor avontuur? Amerika. En dan denkt ze van, nee, dan gooi ik rodeo rieden. En dan gooi ik allerlei andere dingen down. En op een duur heeft ze ook nog andere plan. En dan komt ze Jeremy. Hoe heet dat nou? Ron Jeremy komt dat tegen.
2: Oh, gaat hij kijken.
1: Ja, gooit zij aan op, want ja, ze wil een beetje uit de band springen. Dus en dan komt ze rond Jeremy komt ze tegen. En dan gooit ze alles down wat ze nog nooit doen heeft. En Garrels weer. Beetje bulky.

0: van Beertje Bolkie. Hoe gaat ons weer naar Roelof van der Velde met zijn eerste single, het fraaie Al wat older. En wie ben hier ondertussen al drok bezig met de sprong over Nijs en reclame? Het is ik om 11 uur en hoort tijd voor het tweede uur van Twee Deuntjes. Met nog een glansrol voor Via Buze. En verder nog een praan andere schieren muziek hier zout dan mee in Twee Deuntjes voor ons zingend.
1: Wil jij jouw tuin onder handen nemen en minder overlast hebben van water bij hevige regenval?
2: Kijk dan naar het nieuwe programma Mien Toentje.
1: In Mien Toentje laten we zien hoe je van jouw tuin de allerfijnste plek maakt en hoe je slim omgaat met water.
3: Ik ben met de kont, maar dat doet niks, ja?
2: Dat doet niks.
1: Kijk op vrijdag naar Mien Toentje met Joyce Kranenborg. Te zien via onze online kanalen en op TV Noord.
4: Ga op je dode gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
5: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
8: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
9: Dit is Radio Noord.
8: Nu het nieuws van 11 uur.
10: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Een opslagfaciliteit voor gebruikte nucleaire brandstof bij de voormalige kerncentrale van Tsjernobyl in Oekraïne is geraakt door een drone. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap. Volgens Oekraïne gaat het om een Russische drone. President Zelensky zegt dat het om een doelgerichte aanval van Rusland gaat. Er raakte niemand gewond. Wel raakte het gebouw beschadigd. Er zou geen verhoogde straling zijn gemeten. De politie heeft 3 verdachten aangehouden voor de explosie bij een huis in Eindhoven. Vannacht was er een explosie voor de deur en ontstond er brand in de gang. De brand was snel onder controle, niemand raakte gewond. Na de ontploffing zagen buurtbewoners een auto wegrijden. De 3 inzittenden worden verdacht van betrokkenheid bij de explosie in Eindhoven. De verdachten zijn 19, 20 en 24 en komen uit Den Haag en Rotterdam. Commerciële theaterproducenten dreigen theaters te boycotten die gratis jeugdvoorstellingen aanbieden. De vereniging Vrije Theaterproducenten is bezorgd dat er minder betalend publiek naar hun voorstellingen komt als ze moeten concurreren met voorstellingen die gratis te bezoeken zijn. Zeker 30 locaties bieden komend seizoen voorstellingen aan waarbij kinderen tot 16 of 18 jaar niet hoeven te betalen. De theaters willen zo jonge bezoekers laagdrempelig kennis laten maken met hun voorstellingen. Bernadette Chirac is overleden. Ze was ruim 60 jaar getrouwd met Jacques Chirac, de oud-president van Frankrijk. Ze was de enige Franse presidentsvrouw die zelf ook een politiek ambt bekleedde. Ze was onder meer raadslid en lokaal burgemeester. En ook adviseerde ze haar man gedurende zijn lange politieke carrière. Haar man Jacques Chirac overleed in 2019 op 86-jarige leeftijd. Bernadette Chirac was 93 jaar. En het weer, vooral in het noorden en oosten nog wat buien. In de loop van de dag trekken die weg en is er ruimte voor de zon. Het wordt maximaal een graad of 20. Morgen regenachtig en 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Laat je verrassen in het grootste plantencentrum van Noord-Nederland. Groencentrum Freek van der Wal in Siddeburen. Alles wat groeit en bloeit en wat daarvoor nodig is, is op voorraad of leverbaar. Het groenste tuincentrum? Freekvanderwal.nl.
12: Goeiedag, Henk de Haan hier. Ik weet waar je zaterdag 13 juni naartoe moet broezen. Kom naar de vijfde 112 Groningendag in de Martini Plaza. Deze leerzame dag voor jong en oud mag je niet missen. Het Defensieplein met klimwand komt ook 13 juni van 10 tot 5. U bent van harte welkom. Voor meer informatie kijk op 112groningen.nl. Pom pom, pom pom, pom.
11: Volop geraniums en perkplanten. Freekvanderwal.nl.
13: Lieve mensen, Splinter Chabot hier. Op 6 en 7 juni vindt Art Oranje plaats in de Martini Plaza in Groningen. Het is een grote kunstbeurs met meer dan 100 deelnemers. En alle informatie over deze waanzinnige kunstbeurs vind je op artoranje.nl.
14: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
15: Waar was jij?
16: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
14: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Groningen.
17: Hup, de tuin in. Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
18: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
17: Wijzerweg Groningen.
18: Radio Noord.
19: Twijdeuntjes Verijsend.
20: Met René Walhout.
18: Waar je groen.

Het liekt een raup om beter weer, maar het gaat duiper dan dat in Geef Me Zun van Steenvanger. En van Steenvanger komt eerder trouwens een naaie single uit. En Team 2 Duntjes is door natuurlijk slim benaaid. En voordat die uit komt, komt er ook nog een naaie single van Samslands. Dat is die andere band waar Dion Bouwers in speelt. Half Runnigs, half Drents. En ook daar heb je je vrouw gevloerd in 2 Duntjes voor Onsent. Dat geldt ook voor de keus van Via Buzen. Zij kroept hier dan mee achter de knop met dat ons Oin van hun favoriete liedje zeuren. En over favorieten gesproken, daar valt Hendrikje Ruiter ook onder. Ooit begonnen als Bombita bij Herman Brood and His Wild Romance. Een leem loter mokse grunnigstolige fado's. Portugese muziek vol winst en dit in het grunnigs. Dit is live in 2 Duntjes, afgelopen hemelvoort, alle rozen.

strukken over de favorieten hier in het Weiduintjes, maar daar ben je wel mee eens. Jan Henk de Groot over zijn favoriete trekker, die hem terugbracht naar het verleden. En dat staat op zijn ploot Fine. Zondagsmorgens, dan ben er een paar mensen die aan het sporten gaan. Ze wurmen zich in zo'n lycra pakje en hijsen zich op een racefietsje. Of ze gewoon net als Peen Rienes naar de padelbaan. Wost met me down.

Moj ljudi roš.

Tagen wie diese, de mega-hit van de Duitse punkers van die Toten Hosen, hier in de bewaking van Driefs aan het Dogen als deze, even speciaal omdat het wereldkampioenschap voetbal hierdoors begint. Sybrand Pachters, die komt uit de Musselkanaal, was ooit de ene helft van duo Dubbel Fris, maar hij mocht ook solo grunnigstolige muziek. Dit is zijn nijste, een liedje met een boodschap, wiek is af van Joen Gewoon. Dit is Sybrand Pachters.

0: Deuntjes voor Aysent.
1: Als du luist dat het mooi weer wordt en boeten is het grijs, krijgst gelijk als het ongelijk is. In dien hart valt dat onwijs, zoals de kuinig in je kop zegt. Het is

De onvolprezen hit van Arnold Veeman in dit hoes. En daarmee is de mic hier voor Via Buze. Dat in onze populaire rubriek Lot Me Heuren. Maar eerst nog een setje andere nummers. Ander week zaterdag wordt hij 80 jaar, Henk Wijngaard. Hij is nog altijd alive and kicking. En is al zijn hele leven bij zijn trainee. En door zong hij jaren leden al over in dit nummer, Mien Trien.

0: Hij wil wat aans, maar gelukkig komt door Haldal niks van terecht. Harry Niehoff, meester van de gitaar en de mooiste liedjes.
1: Laat me hun die muziek, laat me hun die muziek, laat het hun.
0: Vandaag met Via Buze.
2: Ik denk dat het 1996 was dat Alje van Bolloes en ik som op een terras stonden in Oirum. Toen zei Alje tegen mij, ik wil eigenlijk wel een keer een light met die opnemen. Nou, zei, dat is prima, dat gaan we down. Dat hebben we ook doen, als ik denk aan die. De grunnige versie van Islands in the Stream. Vanaf dat moment is het dikke mik tussen Alje en mij. Ik hoef een kick te geven in Alje vertoold en schrift. Alje, en dat wordt wel eens vergeten, denk ik, is een van de beste grunniger tekstschrijvers. Johan terug, maak ik hoor de cd Jong van Bolloes en daar stond een aantal prachtige liedjes op. Maar een van de mooiste vind ik Film.
3: Wie hem de film van de jongen achter ons?

origineel is er van Zulvon van Via Buze. Hier in de vertolking van Heilgewoon, Lydia. En doorvoer de terechte keus van Via Buze Zulf, Alje van Bolhoes met film. Van een andere orde is de muziek van Hister, Merel Weijer, Michel Weber, John Krol en Tuur Karis. En Zee het zo.

Ja, mooi. Een bewaking van een nummer van Herman van Veen, Rika Dijkstra en Wouter de Koning. Oftewel de koning en de dame. En het heet Liefde op Joden. Wie wil nog hem wat zonne op de kop? Dus op de kruider met Alex Lutjeboer naar de Bierste Koelen.

Ja, lekker hoor. Alex Lutjeboer en Zunne op de kop. En wie bent er zo storig aan de uur? Twee deuntjes eromheen van deze zondag is Hoos Doorn. Hier op Noord, daarmee je weekend is goud. Een bult plezier door bij. Rolf Schreuder en ik melden ons andere week zondag weer. En hopen van harte dat jullie er dan ook weer bij bent. En de instrumentalen voor wie er vandoor met uitgaan is er een van onze favoriete grunniger accordeonist Sander Oet-Pekel met de tune van Circus Rens. Nog een mooie zondag.

0: betalen. Direct uit het juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikje anders doet.
1: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
2: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Op 7 juli hoor je Dvorak's geliefde 9e symfonie uit de Nieuwe Wereld. En Mao Fujita soleert in Beethovens 3e pianoconcert. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
1: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
2: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
3: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
4: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
3: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
5: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
6: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
7: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
8: Dit is Radio Noord.
6: Nu het nieuws van 12 uur.
9: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Een opslagfaciliteit voor gebruikte nucleaire brandstof bij de voormalige kerncentrale van Tsjernobyl in Oekraïne is geraakt door een drone. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap. De Oekraïense president Zelensky zegt dat het gaat om een doelgerichte aanval van Rusland. Er raakte niemand gewond, wel raakte het gebouw beschadigd. Er zou geen verhoogde straling zijn gemeten. De politie heeft 3 verdachten aangehouden voor een explosie bij een huis in Eindhoven. Vannacht was daar een explosie voor de deur en ontstond er brand in de gang. De brand was snel onder controle, niemand raakte gewond. Na de ontploffing zagen buurtbewoners een auto wegrijden. De 3 inzittenden zijn aangehouden en worden verdacht van betrokkenheid bij de explosie. Ze zijn 19, 20 en 24 jaar en komen uit Den Haag en Rotterdam. Commerciële theaterproducenten dreigen theaters te boycotten die gratis jeugdvoorstellingen aanbieden. De Vereniging Vrije Theaterproducenten is bezorgd dat er minder betalend publiek naar hun voorstellingen komt als ze moeten concurreren met voorstellingen die gratis worden aangeboden. Zeker 30 locaties bieden komend seizoen voorstellingen aan waarbij kinderen tot 16 of 18 jaar niet hoeven te betalen. De theaters willen zo jonge bezoekers laagdrempelig kennis laten maken met hun voorstellingen. De vermiste man van 73, waar gisteren naar werd gezocht op de Veluwe, is weer terecht. Volgens de politie is de man vanochtend aangetroffen door een groep wielrenners. De man uit Wezep werd sinds donderdag vermist. Hij is fysiek in orde, meldt de politie. De zoekactie op de Veluwe werd gisteravond nog afgebroken vanwege de veiligheid. Onder meer omdat er wolven rondlopen in het gebied. Het weer, vooral in het noorden en oosten nog wat buien. Later breekt de zon door en het wordt een graad of 20. Morgen vooral 's middags regenachtig en dan ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Goedemiddag, het is zondagmiddag 12 uur geweest. Het laatste woord nieuws krijg je van Frits Emmelkamp.
11: Goedemiddag. Glycerinefabriek DGR in Farmsum zou jarenlang illegaal afvalzout hebben laten dumpen rond de Belgisch-Nederlandse grens, zegt onderzoeksplatform Follow the Money. Door dumping is de bodem op meerdere plekken ernstig vervuild geraakt. Volgens het platform presenteerde de fabriek het zout als bodemverbeteraar en niet als afvalstof. Zo zou DGR ongeveer €1 miljoen per jaar hebben kunnen besparen. In 3 jaar tijd werd zo'n 5 miljoen kilo afvalzout afgevoerd. Het Openbaar Ministerie is inmiddels een strafrechtelijk onderzoek gestart. Het aantal asielzoekers in de nachtnoodopvang in Gieten is afgelopen nacht gestegen van 25 naar 27 mensen. De nachtnoodopvang in de sporthal De Goorns moet het aanmeldcentrum in Ter Apel ontlasten. De noodopvang in Gieten blijft ook de komende nacht nog beschikbaar. In Ter Apel, in het aanmeldcentrum, is plek voor zo'n 2000 mensen, maar het centrum is al ruim 2 weken te vol. De Partij voor het Noorden heeft stevige kritiek op de vertraging rond de werkzaamheden aan de Visserbrug in Groningen. Deze week werd bekend dat de werkzaamheden aan de brug in het A-kwartier enkele maanden uitlopen. De verwachting is dat de nieuwe brug nu pas eind volgend jaar klaar zal zijn. Volgens de partij duurt de situatie veel te lang en overwegen zij politieke stappen tijdens het voorjaarsdebat komende maand. De brug bij het Hoge en Lage der Aa zal sinds 2024 buiten gebruik. En FC Groningen onder de 21, het belofteteam hebben we het dan over, die heeft de eerste wedstrijd in de finale om promotie naar de tweede divisie gelijk gespeeld tegen Sparta. Op Korpers den Hoorn eindigde het duel in een 1-1 gelijkspel. Joop Oosterhof scoorde vlak voor rust voor de Groningers en halverwege de tweede helft maakten de Rotterdammers de gelijkmaker. FC Groningen trainer Melchior Schoenmakers kon uiteindelijk wel leven met dat gelijkspel.
12: Beetje balen dat je niet wint, omdat we best wel een paar kansen hebben gehad, vind ik. Meer dan zij. Alleen ergens ook wel oké, omdat je ziet ook wel tweede helft dat zij zijn echt mannenvoetbal wel meer gewend dan wij. En dat zag je wel een beetje terug tweede helft. Hè. Moeilijker in druk erop vanuit ons, krachten die wegvloeien. Daar hoop je eigenlijk een beetje op, nou ja, dat je vanuit omschakeling nog in de diepte met Levi hier, Roeland vooral gevaarlijk worden. Dus ook een paar keer goed geluk, denk ik. Vrije trappen, corners. Dus met een beetje geluk win je hem. Maar goed, we verliezen hem ook niet. Dat is ook wel lekker. Dus het is nog helemaal open. Dat is wel prettig.
11: Komende woensdag om 6:30 in de avond is de return in Rotterdam. Andere voetballers dan van Velocitas die zijn er niet in geslaagd om te promoveren naar de vierde divisie. De ploeg verloor gisteren in eigen huis met 2-3 van het Utrechtse Hoogland. Bij rust stond Velocitas nog met 2-1 voor, maar de gasten wisten de wedstrijd in de tweede helft om te draaien. Thomas Bats had al snel in de gaten dat een overwinning daarna niet meer ging lukken.
13: De 2-2 ook al wel deels, denk ik. Maar die 3-2 dan zakt de moed wel in je schoenen.
14: Daar komt er nog wel een kans natuurlijk.
13: Ja, dan krijgen we nog een panel. Ja, als je die dan mist, dan is het geloof wel helemaal weg. Ja, dat zag je ook wel bij iedereen.
14: Ja, want met 3-3, als die panel er wel in gaat, dan weet je dat het publiek er nog even achter gaat staan.
13: Klopt, en dan krijgt iedereen nog weer de geloof in. Maar ja, dat zat er niet in.
11: Vorige week ging de eerste wedstrijd al met dezelfde cijfers verloren. En door de nederlaag blijft Velocitas dus in de eerste divisie. Dat en meer valt allemaal te lezen bij ons op de site rtvnoord.nl en natuurlijk ook in de app.
10: Frits, dankjewel weer.
15: De Groningse Vierdaagse. Het wandelevenement van Groningen. Van 4 tot en met 7 augustus wandel je 20, 30 of 40 kilometer door stad en ommeland langs sfeervolle routes en veel gezelligheid. Loop mee of moedig aan langs de route en op de Grote Markt. En geniet van de sfeer en de live muziek. Kijk op groningsevierdaagse.nl.
16: Laat je verrassen in het grootste plantencentrum van Noord-Nederland. Groencentrum Freek van der Wal in Siddeburen. Alles wat groeit en bloeit en wat daarvoor nodig is, is op voorraad of leverbaar. Het groenste tuincentrum? Freekvanderwal.nl.
17: Zunnen te veel? Jokason.nl. Albino 60 jaar zijn weer en rolloen.
16: Wie heeft alle tuinplanten op voorraad? Freekvanderwal.nl.
18: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
19: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
20: Voor de allerlekkerste verse asperges ga je naar aspergeboerderij Grol in Trips Compagnie. Kijk maar eens op grol-asperges.nl.
21: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Groningen.
22: Lieve mensen, Splinter Chabot hier. Op 6 en 7 juni vindt Art Oranje plaats in de Martini Plaza in Groningen. Het is een grote kunstbeurs met meer dan 100 deelnemers. En alle informatie over deze waanzinnige kunstbeurs vind je op artoranje.nl.
23: Radio Noord.
24: Je weekend is goud.
23: Met Angelo Wensing.
10: En ik zeg maar deze een hele goede middag. We gaan heerlijk knallen met lekkere muziek. Want zometeen komt ook nog eventjes voorbij Alex Warren. En dit is hij, de Eagles.

0: Eagles en Take It Easy hier op Radio Noord. Hartelijk zondag. Ja, het is een natte zondag tot nu toe. Ideaal om eventjes de radio of de tv lekker op Noord aan te zetten. En ik zie dat Carla dat ook al heeft gedaan. Zij stuurt namelijk een fotootje richting de app van Noord met een bakje koffie. En op het raam zie ik heel veel waterdruppels. Ja, en die druppels die gaan we nog vaker zien, of niet, Roland? Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag, Angelo. Nou, de meeste druppels zitten nu in het uiterste oosten van de provincie. Hier in stad was het ook even nat. Vanochtend 2 mm gekregen, Scheemda 2,2. Elders ook, de Wagenborgen, Zoutkamp 1,6, 1,7. Mm-hmm. Dus overigens is eigenlijk wel wat regen gevallen. Nou, er zijn nog wat zwakke echo's. Dat gaat vrij snel wegtrekken. Dus over een uurtje, over een half uurtje, dan is de hele provincie wel schoon van de regen. Dan wordt het droog. Dan gaan het temperatuur ook langzaam wat stijgen. Want de bewolking is nog hardnekkig. Er zit nog veel vocht in de lucht. Maar ten westen van ons, de Waddeneilanden, de westkust van Friesland, daar schijnt de zon al. En geleidelijk in de loop van de middag gaat de bewolking wat breken. Er komen dan een paar blauwe plekken tussen de wolken in het wolkenlaag. Dan komt de zon er af en toe voorzichtig eventjes bij. Maar vanaf halverwege de middag gaat het allemaal vanuit het westen wat overtuigender. Dan komt de zon er wat vaker bij. En in de namiddag dan is het plots 18, 19 graden bij een matige westen. Wind. En op dit moment nog 48 km per uur aan wind langs de kust. Nog wat vlagerig, maar die wind gaat in de loop van de middag ook in kracht afnemen. En vanavond wordt het zelfs kalm bij een zwakke zuidelijke wind. En dan is de zon erbij met wolken en dan gaat het heel langzaam wat afkoelen.
0: Oké. En later deze week kunnen we nog een beetje spreken van wat zomerse temperaturen?
1: Thermisch zitten we nog in een koelere juniperiode. Het is eigenlijk net als vorig jaar, hadden we ook een paar buien. Was het ook vrij koel met 15, 16 graden. Morgen wordt wel even de warmste dag van de week. Ik verwacht morgen over vooral wel 20, 21 graden. Dat komt dus door die zuidelijke bries. Dat wordt een matige wind uit het zuiden, dus zuid-zuidoost. Kracht 3 tot 4. Morgen zien we in de ochtend af en toe eventjes de zon. Dat kan tot het begin van de middag. Daarna neemt de bewolking toe en dan komt er in de avond weer een storing met dat buien. En die buien die blijven eigenlijk de rest van de week bij ons. Het is niet alleen maar kommer en kwel. Het is niet alleen maar slecht, want eigenlijk heb je gewoon een wisselend weertype vanaf dinsdag met stapelwolken, zonneschijn, soms even in de middag een paar buien, 17 graden, dus inderdaad koel voor de tijd van het jaar. Maar goed, later in de week dan gaat de neerslagkans afnemen, gaat de luchtdruk stijgen en dan verwachten we eigenlijk wat beter weer.
0: Oké, 17 graden is oké, ja.
1: Nou, weet je, Angelo, als je eventjes niet een bui hebt en de zon die breekt door en je zit even uit de wind, dan is het met die zonkracht is echt die 6 op de schaal van 9. Dus dat is echt wel, dan voelt het gewoon in één keer weer lekker, hoor. Dus zo is het natuurlijk wel in juni, hè?
0: Ja, en daar teken ik voor. Dat we gewoon lekker op het terrasje kunnen zitten. Uit de wind, het zonnetje op je bolletje. Kortom, een heerlijk gevoel. Dankjewel, Roland.
1: Mooi middag.
0: Dankjewel. Ja, daar tekenen we toch voor, hè, dat het gewoon een mooie, mooie week wordt. Vandaag is het in ieder geval. Je weekend is goud.

Het is Alex Warren en Before You Leave Me hier op Radio Noord. Goedemiddag, zondagmiddag. Een kletsnatte zondagmiddag eigenlijk, hè? Maar het wordt wat droger later vandaag. Dus dat mag je weekend zeker niet in de weg zitten natuurlijk. Dit soort dagen, dat zit er ertussen en helemaal als je in Nederland woont. De Duitsers maken het niet zo heel veel uit, hè. Ik weet niet of je het veel gezien hebt op de parkeerplaats afgelopen dagen, maar veel witte kentekens hier in de regio. Dat komt natuurlijk omdat afgelopen donderdag was het een nationale feestdag in Duitsland. Dan is daar alles dicht en dan ja, trekken veel oosterburen eigenlijk onze kant op. En dan zijn ze een lang weekend in ons landje. Hierdoor was het woensdag en donderdag heel erg druk op de weg langs de kust. En eigenlijk is de verwachting vandaag dat het ook heel erg druk zal zijn op de Nederlandse snelwegen. Omdat de Duitse vakantiegangers dan ook weer richting huis gaan. Dus mocht je vandaag nog ervandoor gaan, de weg op gaan, hou er rekening mee dat het wat vertraging op kan gaan leveren op de weg. Gelukkig kan je altijd de radio meenemen. Bij deze even wat zonnestraaltjes op je zondag. De Pina Colada song. Lekker hoor op je zondagmiddag. Goedemiddag, dit is je Weekend is Goud.

Peter Alban, It's My Life. Hier op Radio Noord. En concerten en toegiften. Ja, ik was bij Harry Styles afgelopen donderdag. En dan weet je, als ze het podium voor het eerst afgaan, dan komen ze op een gegeven moment wel weer terug. En dan gaan ze nog een liedje of 1, 2, 3. Gaan ze er nog wat doen, weet je wel. De artiest die ik zo ga draaien, die doet dat niet eigenlijk. Die zegt na het laatste nummer gewoon heel netjes dankjewel. En dan zegt ze iedereen gedag en dan blijft ze erbij. En blijkbaar waren alle fans daarvan tevoren al op de hoogte. Want niemand was er verbaasd over dat ze terugkwam. Ik heb het over Olivia Dean. Die hoor je nu samen met Sam Velder op Noord.

zet zichzelf even hoe het heet. Het scheelt mij weer. Goedemiddag, je luistert naar Radio Noord en ik wil eigenlijk eventjes testen of je niet in slaap bent gesukkeld. Misschien sta je wel bij een rood stoplicht op dit moment, zit je een beetje voor je uit te staren en wil je eigenlijk even je hersenen laten kraken. Luister dan eventjes goed, want ik ben heel erg benieuwd waarom jij denkt dat hier gejuicht wordt. Is dat A, omdat Harry Styles in Groningen is gespot dit weekend? Is dat B, omdat Dick Advocaat een warm onthaal krijgt bij de uitzwaaiwedstrijd van Curaçao Aruba? Of is dat C, Kraantje Papi gaf een spontaan optreden bij de Martini-toren? Laat even van je horen, zeg ik zo meteen het juiste antwoord.

0: van de Ray Dalton. Ja, en waarom werd er hier gejuicht, hè? Was dat omdat Harry Styles in Groningen werd gespot afgelopen weekend? Was het antwoord B, Dick Advocaat, die krijgt een warm onthaal bij zijn uitzwaaiwedstrijd van Curaçao Aruba wat gisteren was? Of was het antwoord C, Kleintje Papi gaf een spontaan optreden bij de Martini-toren? Nou, Marvin zegt A, Tijmen zegt C. Als het C was, waar was ik dan? Want ik ben mega fan. Richard zegt B en Fini zegt ook B. Nou, laten we gewoon even gaan luisteren naar het juiste antwoord.
1: We willen jou danken om ook te helpen om deze droom waar te maken. En wij waarderen het enorm. En we zijn blij dat je werkvraag is. Dat is belangrijk, want hier op Curaçao is het ook jouw huis. En wij zijn dankbaar aan u voor alles wat u heeft gedaan voor onze selectie. En een kort applaus op hem.
0: Ja, ik heb een paar jaar op Curaçao gewoond, dus ik kijk eigenlijk nog altijd met heel veel warme gevoelens terug bij het eiland. En ik krijg ook nog heel vaak filmpjes doorgestuurd. Het WK, dat leeft daar echt enorm. Het is niet gek, hè. Als kleinste land ooit gaan ze spelen tegen de grootste landen van de hele wereld. En gisteren was dan een uitzwaaiwedstrijd daar op het eiland. Werd met 4-0 gewonnen van Aruba. En kreeg daarna Dick Advocaat nog wel een staande ovatie. Nu al, ja, het is ook al een wereldprestatie. Volgende week zondag spelen zij hun eerste wedstrijd. Net als Nederland natuurlijk. Het WK komt eraan. Heerlijk. Ik hou ervan. Dit is Love Song op Noord.

gezicht. Maar ik rijd te lang in deze tunnel en ik zie geen licht. Studio gedicht voor onze laatste set. En denk terug aan het kleine huisje met het kleine bed. Shit. Want morgen is de pijn terug.

0: Davina Michel. En waar ben je wel eens op teruggekomen? Iets waarvan je heel erg stellig was, waarvan je dacht, joh, ik heb daar een hele stellige mening over, maar uiteindelijk heb je je woorden teruggenomen. Nou, waarom ik je dat eigenlijk vraag, leg ik zo meteen even uit, want ook deze ga je horen op Noord. Denise, komt eraan.
1: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Op 8 juli hoor je Stravinsky's brutale Le Sacre du Printemps. En het kleurrijke celloconcert van Saint-Saëns. Solist is wereldster Gauthier Capuçon. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
2: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
1: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
2: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
3: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
4: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent. En je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
7: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
8: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
9: Dit is Radio Noord.
7: Nu het nieuws van 1 uur.
10: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij een grensovergang tussen Israël en de westelijke Jordaanoever heeft een gewapende man om zich heen geschoten. Volgens de Israëlische politie raakten 5 mensen gewond. De schutter, volgens de politie een Palestijnse Israëliër, werd gedood. Het leger sprak eerst van 2 daders, maar volgens de politie klopt dat niet. Een opslagplaats voor gebruikte kernbrandstof in Oekraïne is geraakt door een drone. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap. Volgens Oekraïne lag er op het moment van de aanval geen brandstof opgeslagen, maar in de gebouwen ernaast wel. De opslagplaats ligt vlakbij de voormalige kerncentrale in Tsjernobyl. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat het gaat om een doelgerichte aanval van Rusland. Er raakte niemand gewond, wel raakte het gebouw beschadigd. De Oekraïnse autoriteiten zeggen dat metingen geen piek laten zien in het stralingsniveau en dat die ook niet uitwijzen dat er meer straling is dan gebruikelijk. De politie heeft 3 verdachten aangehouden voor een explosie bij een huis in Eindhoven. Vannacht was er een ontploffing voor de deur en ontstond er brand in de gang. Die brand was snel onder controle. Niemand in het huis raakte gewond. Na de ontploffing zagen buurtbewoners een auto wegrijden. De 3 inzittenden zijn aangehouden en worden verdacht van betrokkenheid bij de explosie. De verdachten zijn 19, 20 en 24 jaar en komen uit Den Haag en Rotterdam. De vermiste man van 73, waar gisteren naar werd gezocht op de Veluwe, is weer terecht. Volgens de politie is de man vanochtend aangetroffen door een groep wielrenners. De man uit Wezep werd sinds donderdag vermist. Hij is fysiek in orde, meldt de politie. De zoekactie op de Veluwe werd gisteravond nog afgebroken vanwege de veiligheid. Onder meer omdat er wolven rondlopen in het gebied. Het weer droog en vanuit het westen breekt de zon door. Het is 17 tot 20 graden. Morgen eerst droog, later regen en dan ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Hey, hoi, Anneke hier van Boske Meubelen in Sinneburen. Echt gezellig, maak je het met sfeervolle verlichting en leuke woonaccessoires. Groot en klein. Gaat er bij jou al een lampje branden? Groetjes van Anneke, Boske Meubelen in Sinneburen.
12: Goeiedag, Partycentrum de Schaapsberg, met Anja.
13: Dag Anja, met José. Ik wil graag mijn verjaardag vieren op een mooie locatie. Kan dat bij jullie?
12: Ja hoor, zeker kan dat. Partycentrum de Schaapsberg. Voor al uw feesten, partijen en meer. Kijk voor alle mogelijkheden op...
14: deschaapsberg.nl. Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
12: Vergaderen en ontspannen? De Schaafsberg.nl.
14: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Groningen.
15: Hey, waar was jij?
16: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
17: Woonstofferingstudio Mulders Meubeldorp. Alle grote merken woningstoffering. Hard of zacht, voor vloer of raam, tegen zonlicht of voor de sfeer. Woonstofferingstudio Mulders Meubeldorp in Vriesgelo.
18: Radio Noord.
19: Je weekend is goud.
20: Met Angelo Wensing.
0: Hey, goedemiddag. Afgelopen vrijdag zat Jan Smit in het tv-programma Carrie op vrijdag. En die zei daar iets opmerkelijks. Wat het is, hoor je zo meteen na drie.

0: ben nooit chagrijnig.
1: Ben jij nooit chagrijnig?
0: Nee, ik vind mezelf oprecht niet chagrijnig.
2: Oké,
0: okay.
2: Dan ben je wel de enige.
0: Nee, dat is niet waar. Ik ben nooit chagrijnig. Moet wel precies gaan zoals ik het in mijn hoofd heb, maar...

0: Nou, vooralsnog verdwijnt hij niet van het podium, hè. Al zei Jan Smit exact 10 jaar geleden dat hij op zijn 40ste met pensioen zou gaan. Hier kwam hij alleen afgelopen vrijdag wel op terug. Dat zei hij namelijk in het tv-programma Carrie op vrijdag. En toen zei hij eigenlijk dit.
1: Ja, en dat zou dus nu zijn, inderdaad. Ja.
2: Nou, hoe dat denk heb je ik daar nu over?
1: Ik was er heel stellig in.
2: Ja, zeker.
1: Nou, op mijn weg naar mijn 40ste toe, zeg maar, ben ik 7 jaar geleden ook omgevallen, gewoon echt. En toen kwam.
2: Met een burn-out.
1: Voor mij gelukkig corona erachteraan. Dus niet natuurlijk wat er allemaal gebeurd is. Maar, en de mensen die ons daardoor zijn ontvallen. Maar ik heb toen bijna 2 jaar niks gedaan. En toen kreeg ik eigenlijk weer het vuurtje, het heilige vuur terug. Waardoor ik dacht van ja, dit is, je hebt het mooiste beroep ter wereld. En hoezo wil je daar ooit mee stoppen? En ik deed ook veel te veel vroeger. Nu is dat veel minder. Dus nu geniet ik echt als ik op dat podium sta.
0: Nou ja, die gaat nog eventjes door. En gelukkig ook maar, want we kunnen blijven genieten van Jan Smit en zijn heerlijke muziek. Hey, goedemiddag, je luistert naar Radio Noord. Mijn naam is Angelo en dit is In Excess. In je weekend is goud.

weekend is goud op Radio Noord. En ik las een leuk onderzoekje. Of nou ja, leuk. Ik las iets waarvan ik dacht, joh, dat vind ik eigenlijk ook wel verbazingwekkend. Want het aantal toeristen in Groningen, dat groeit al jaren. Alleen trekt de provincie nog altijd de minste bezoekers van Nederland. En dan kijk ik even wat dan explosief is gestegen. Dan is dat Drenthe. Nou, als je richting Drenthe gaat, ja, doe dan even een tandje hoger. En kom gewoon vanzelf hier in het hoge noorden terecht. Ook lekker. Laten we dan even een muzikaal oproepje doen, dat je deze kant op komt. Roelof van der Velde, die helpt erbij. Al wat older hoor je nu op Noord.

0: Keep on loving you. Mooie muziek, herinnering. Jonge jaren in Suriname. Angelo, echt mooie muziek. Later.
1: Dankjewel, Stanley. Je mag altijd een berichtje achterlaten via de app 050-3188-288. Vind ik alleen maar leuk om te horen en te lezen. Straks de mogelijkheid hier op Radio Noord om het RTV Noord prijzenpakket te winnen. Wat je dan moet doen en hoe je erop kans kan maken, dat vertel ik je zometeen na Shakira. Dit is Zoom.

is van de Floor met John Travolta en Olivia Newton-John, die je natuurlijk weer kent uit deze. Uit de film, uit de musical Grease. Zo op je zondagmiddag. Zometeen vertel ik je hoe je kans kan maken op het RTV Noord prijzenpakket. Eerst kijken we even naar buiten. Vanmiddag wordt het wel wat droger met geleidelijk wat zon. Met een matige tot krachtige west-zuidwestenwind. Het wordt zo'n 19 tot 21 graden. In de avond en vannacht dan wordt het droog. Klaart het op, wordt het minimum zo'n 11 tot 14 graden. Morgen dan is het wisselend bewolkt met wat zon. Maar ook af en toe wat regen. Het wordt dan toch wel aardig warm. 20 tot 22 graden. En ook 's avonds gaat het dan wel weer wat afkoelen. Dan komen er ook weer wat meer buien. De temperatuur ligt dan in ieder geval op zo'n 12 graden.

0: You're only human. Het is Radio Noord. Goedemiddag hoor.
1: De vraag
2: is het antwoord.
0: En daar is het nu tijd voor. Jij kan zo meteen kans maken op het prachtige RTV Noord pakket. Om die te winnen. Ik heb hem hier liggen en het brandt hier gewoon weg. Het moet er vandoor. Het moet naar iemand toe. Maar misschien ben jij dat. En dat kan natuurlijk. Dan moet je zo meteen de juiste vraag eventjes sturen. Wat dan weer aansluit op mijn antwoord. Het enige wat je daarvoor dus hoeft te doen is zo meteen goed te luisteren. Ik geef je al een antwoord. En de vraag die ontbreekt, die mag je mij laten weten. Heb je enig idee welke vraag dat zou moeten zijn? Dan heb je meteen de studio 050-3188-288. Of je belt naar de studio, dat mag natuurlijk ook. En dan kan jij misschien wel dat prachtige prijzenpakket in de wacht slepen op deze heerlijke zondag. Oké, zit je in de buurt van je radio? Dan is het misschien ook wel heel handig dat je hem even iets harder zet. Zodat je ervoor zorgt dat jij zometeen de vraag goed kan opschrijven, goed kan formuleren. Want mijn antwoord is Japan. Dat antwoord, daar moet jij een vraag bij bedenken. Heb je enig idee, dan bel je naar de studio 050-3188-288. Als je denkt te weten op welke vraag mijn antwoord aansluit, en dat is dus Japan. Doe je dat, dan maak je kans op dat prachtige prijspakket wat hier ligt te branden, wat iemand heel graag zou willen hebben. Het wil een eigenaar, dus laat van je horen. 050-3188-288. Dit is Damiano David en The First Time.

0: kent ze van Gold, maar je kent ze ook zeker van deze. Het is Spandau Ballet. Goedemiddag. Mijn naam is Angelo en jij bent...
1: Allerlei Heilige Lee. Goedemiddag.
2: De vraag is het antwoord.
0: Een hele goede middag, Paula. Hoe is jouw zondag?
1: Lekker rustig. Ja, ja, buiten is toch niks aan, dus dan blijven we maar binnen.
0: Ja, vandaag is niet heel veel aan. Ik begreep net wel eventjes heel stiekem dat jij een taalkursus aan het volgen bent op dit moment.
1: Dat klopt. Ik ben aan de studie Spaans. Nou, studie, wij proberen Spaans te leren.
0: Oké, okay. En waarom?
1: Omdat het kan.
0: Oké. Okay. Ja,
1: ja,
0: zo
1: en simpel dat hoop ik dat ik het kan. Maar het ziet er nog niet erg rooskleurig uit. Ik vind het wel heel moeilijk.
0: Ja, en ga je het nog in de praktijk uitbrengen deze zomer? Ga je toevallig op vakantie naar Spanje?
1: Deze zomer nog niet, denk ik. Want volgens mij moeten we nog even verder oefenen. Dus okay, misschien maar, volgende zomer.
0: Maar heb je een beetje een talenknobbel?
1: Nee, helemaal niet.
0: Oké, okay, nou dan heel veel succes daarmee.
1: Ja, dat ik het ook best wel moeilijk vind.
0: Oh ja, snap ik. Nou, misschien moet je er gewoon extra veel tijd in steken. En wie weet kan je volgend jaar wel gewoon lekker naar Spanje... en kan je gewoon heel fatsoenlijk een kop koffie bestellen.
1: Ja, wie weet.
0: Dat
1: wie
0: zal
1: weet.
0: Toch leuk zijn,
1: hè? We gaan het zien. Ja. We gaan ons best doen.
0: Zo is het. Hey, je luistert lekker naar Radio Noord. We zitten midden in de vraag is het antwoord. Mijn antwoord was Japan en daar zoek ik een vraag bij.
1: Nou, ik wou het eerst opzoeken, maar toen dacht ik, dat duurt veel te lang. Ik ga gewoon zeggen, tegen wie moet Nederland als eerste voetballen? Dat lijkt mij de meest logische vraag.
0: En dat is dan natuurlijk de vraag die erbij hoort bij het antwoord van Japan.
1: Ja. Nou, kijk het aan.
0: Ja, absoluut. Ja, heb je een beetje WK-kriebeltjes?
1: Helemaal niet.
0: Helemaal
1: nog niet. Nee, we gaan nog een poeltje doen we van het werk. Die moet ik nog invullen. Die wil ik vanmiddag even invullen.
0: Oh ja.
1: Maar daar heb ik een beetje hulp van mijn man bij nodig. Maar die zegt ook, het is meer geluk dan wijsheid. Dus doe maar wat.
0: Ja, nou ja, we hopen toch wel dat het geluk een beetje aan onze zijde is. Japan is de eerste tegenstander.
1: Ja, ik zeg wel dat we winnen. Ja, ik ga wel altijd voor de winst voor Nederland.
0: En je gaat ook wel kijken, hè?
1: Dat weet ik nog niet. Als we wat verder komen, misschien wel. Ik weet niet eens wanneer de eerste wedstrijd is.
0: Dat is volgende week zondag. Om 10:00 s'avonds.
1: Oh, dat is wel laat op zondag.
0: Ja, ja, klopt. We hebben er ook nog eentje. Dat is de laatste poolwedstrijd op 26 juni. Die is om 1:00 s'nachts. Ik heb het idee dat jij dan de wekker niet gaat zetten.
1: Nou, maar als de laatste is in me zitten in de finale, zet ik hem wel.
0: Oh ja, oké. Okay. Nou ja.
1: Ja, dat kan weer wel.
0: Zullen we wel vast een beetje in de stemming komen voor het voetbal?
1: Ja, ik vind het helemaal prima.
0: Zoiets? Het is wel gezellig.
1: Helemaal gezellig.
0: Nou, helemaal goed. Paula, maak er nog een mooie zondag van. En dankjewel, hè.
1: Ga ik doen, dankjewel.
0: Het RTV Noordprijspakket komt jouw kant op. Dankjewel. En dit is Wolter Kroes.

0: Straks na 2 uur dan wil ik je graag voorstellen aan Sjoerd. Wie het is hoor je zo meteen. En ook Peter Fox staat voor je klaar. Hou samen, komt gaan.
1: Wil jij jouw tuin onder handen nemen en minder overlast hebben van water bij hevige regenval?
2: Kijk dan naar het nieuwe programma Mien Toentje.
1: In Mien Toentje laten we zien hoe je van jouw tuin de allerfijnste plek maakt en hoe je slim omgaat met water.
3: Doe je met de kont, maar dat doet niks, ja?
2: Dat doet niks.
1: Kijk op vrijdag naar Mien Toentje met Joyce Kranenborg. Te zien via onze online kanalen en op TV Noord.
4: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
5: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
6: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
7: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserwegviaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
8: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
9: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
10: Dit is Radio Noord.
9: Nu het nieuws van 2 uur.
11: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Berkel en Schot is vanochtend een man gewond geraakt bij een beschieting. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Brabant dat het slachtoffer vanuit een huis werd beschoten. De man raakte gewond aan zijn been en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft de mogelijke schutter aangehouden en daarbij zijn 3 luchtdrukwapens in beslag genomen. Een opslagplaats voor gebruikte kernbrandstof in Oekraïne is geraakt door een drone. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap. Volgens Oekraïne lag er op het moment van de aanval geen brandstof opgeslagen. De opslagplaats ligt vlakbij de voormalige kerncentrale in Tsjernobyl. De Oekraïense president Zelensky zegt dat het om een doelgerichte aanval van Rusland gaat. Er raakte niemand gewond, wel raakte het gebouw beschadigd. Bij een grensovergang tussen Israël en de westelijke Jordaanoever heeft een gewapende man om zich heen geschoten. Volgens de Israëlische politie raakten 5 mensen gewond. De schutter, volgens de politie een Palestijnse Israëliër, werd gedood. Het leger sprak eerst van 2 daders, maar volgens de politie klopt dat niet. De politie heeft in Leuvenheim in Gelderland een einde gemaakt aan een illegaal feest in de Uiterwaarden. Er waren ruim 100 mensen aanwezig. De politie nam de geluidsinstallatie in beslag. 3 mensen zijn aangehouden voor rijden onder invloed. Meer dan 1 miljoen mensen hebben in de Spaanse hoofdstad Madrid de mis bijgewoond van paus Leo XIV. Het was het hoogtepunt van zijn bezoek aan Spanje, het eerste bezoek van de paus aan een EU-land buiten Italië. Gisteren werd de kerkleider ontvangen door de Spaanse koning en koningin. Dinsdag en woensdag is de paus in Barcelona voor de inzegening van de Sagrada Familia. Het weer droog en vanuit het westen breekt de zon door. Het is 17 tot 20 graden. Morgen eerst droog, later regen en ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
13: Hey, waar was jij?
14: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
12: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Groningen.
15: De Groningse Vierdaagse, het wandelevenement van Groningen. Van 4 tot en met 7 augustus wandel je 20, 30 of 40 kilometer door stad en omland langs sfeervolle routes en veel gezelligheid. Loop mee of moedig aan langs de route en op de Grote Markt en geniet van de sfeer en de live muziek. Kijk op groningsevierdaagse.nl.
16: Hup, de tuin in. Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
17: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
16: Wijzerweg Groningen.
18: De Winter Riool Service
19: lost elke verstopping en lekkage snel op.
18: De Winter Riool Service.
19: Kijk op uriool.nl.
20: Zitten, hangen, liggen, slapen, springen, Netflixen. Wat doe jij op jouw bank? Van Mulders Meubeldorp in Vriescheloo? Een bank voor jou alleen, met z'n tweeën of je hele gezin. Die bank, die hebben wij.
21: Mulders Meubeldorp. 15.000 vierkante meter woonplezier in Vriescheloo.
22: Radio Noord.
23: Je weekend is goud.
24: Met Angelo Wensing.
0: En hij is op dit moment misschien wel de meest allerbekendste short uit het noorden. Wie het is, vertel ik zo meteen na de Bengals.

0: so daran denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten.
1: Peter Fox, Haus am See. Zondagmiddag, Angelo op je radio en je luistert naar...
2: Je weekend is goud.
1: En ken je Short? Ja, Short de Woord. Het is een loopeen. Online, miljoenen kijkers, ongekend. Het gaat helemaal viraal, zoals je dat dan noemt. En gisteren in Expeditie Grun namen onze collega's eigenlijk van Noord even een kijkje bij deze populaire eend. En natuurlijk zijn baasje.
3: Hallo, schatje. Kom maar. Ach, hallo. Hallo, kerel.
4: Normaal gesproken, als ik thuis kom van het werk, dan loopt hij hier los ergens rond in de tuin. En nou ja, als hij dan ziet dat je thuis bent, dan is hij zo blij om je te zien. Dan komt hij echt op je af en even knuffelen en even aaien. Oh. En dan na een paar seconden is hij dan ook weer weg. Oh. Dus dan, daar gaat
5: hij. Ja, hij loopt door.
4: Kom maar, vriend.
5: Ja.
6: En dat filmpje is echt meer dan 1 miljoen keer bekeken,
4: ja,
6: volgens mij.
4: Ja, bijna 1,4 miljoen keer. Dus het is echt heel veel. Ja, ik had het helemaal niet verwacht. Maar het is heel Nederland doorgegaan.
1: Ja, het is ook heel aandoenlijk als je het hebt gezien. Dus als Kirsten thuis komt, dan wordt ze helemaal enthousiast. Want Short komt er dan aan gewaggeld. Nou, ben je benieuwd hoe die eruit ziet? Hoe leuk het beestje kan doen? Dan moet je zeker eventjes de site erbij pakken. rtvnoord.nl, daar kan je het allemaal terugvinden. Zometeen de Rolling Stone.

stukje mondharmonica. Extra vaak op Noord. Rick Schuring en warm geluk. En wie weet ook binnenkort wel in de Noord 9. Want ben jij een nog grotere fan van regionale muziek dan wij hier op Noord. Ja, dan kunnen wij je weekend eigenlijk nog leuker maken. Want als je er ook een keertje op zaterdag al bij bent. Ja, dan kan je iedere zaterdagmiddag genieten van de hitlijst Noord 9 op Radio Noord tijdens Café Martini. Daar hoor je de 9 populairste liedjes uit de regio voorbij komen. Dit is Sting.

0: Dit is Noord. Radio Noord.
1: Hello, I'm Harry.
2: I'm Harry Styles.

Dit is Harry Styles, American Girls, en ik was erbij. Ja, niet dat het liedje gemaakt werd, wel dat hij het liedje deed in de Johan Cruijff Arena. 10 keer heeft hij natuurlijk een show gegeven in Amsterdam. En donderdag was het mijn beurt, ik ben daar geweest. En ik weet niet of je wel eens naar een artiest bent geweest die eigenlijk wereldberoemd is. Maar dat heeft toch wel iets magisch. Ik was vooral benieuwd hoe die show was. Nou, en ik kan je bij deze vertellen, echt, Harry Styles die maakt er ontzettend een showtje van. Het is echt een showmannetje. Hij rent over het podium, maakt soms een praatje met het publiek. Pikt er soms een enkeling tussenuit en gaat er even langs de kant mee praten. En natuurlijk heel veel liedjes zingen. En als je naar een concert gaat, dan ken je de artiest ongetwijfeld. En dan wacht je ook altijd wel op één bepaald liedje. Nou, ook mijn favoriet heeft hij gedaan.

hield me nog eventjes in, hè, om niet de Watermelon Sugar keihard mee te zingen, maar echt die arena die ontplofte en al die meiden die vooral heel hard aan het meezingen waren, die waren goed te horen. Ja, het was toch wel heel erg vet om dat te zien, hoor. Wereldster Harry Styles was dus in Nederland en heeft Amsterdam ook nog bedankt. Hè. Ja, toch vet om te zien. Deze man, die was 6 jaar geleden in Nederland, toen in Nijmegen in het Goffertpark. Het is Phil Collins.

Het zijn de gitaren van Bryan Adams. En voordat ik Loreen nog ga draaien voor je, eerst even kijken wat het buiten allemaal doet. Het is vanmiddag wat droger dan het vanmorgen was. Het is zo'n 19 tot 21 graden. En in de avond, in de nacht, dan wordt het wat droger. Het wordt zo'n 11 tot 14 graden. Dan kijk alvast met je naar morgen. Het is namelijk morgen wat wisselend bewolkt met wat zon, maar ook af en toe wat regen. Het wordt zo'n 20 tot 22 graden. Dus qua temperatuur is het gewoon prima t-shirt weer. Dat is wel lekker. De wind uit de zuidelijke richtingen is matig tot vrij krachtig. En ook in de avond, dan gaat het wel wat afkoelen. Dan wordt het zo'n 12 graden. Oké, dan is het nu tijd voor Radio Groningen hoort. Oh, Radio Noord. Ja, Mr. Songfestival eigenlijk. Hè. Ze heeft er zoveel gewonnen. Je gaat hem nu horen. Het is Loreen en Tattoo hier in Je Weekend is Goud. Radio

Sign Your Name. En zou FC Groningen dat ook hebben gezegd tegen Etienne. Want doelman Etienne Fase die heeft het contract opengebroken. Net vers van de pers en verlengd. En die ligt dus nu vast tot de zomer van 2029. Ja, wat dus inhoudt dat er gewoon voorlopig nog een vervolg gaat komen aan Etienne Fase in het doel van FC Groningen. Dat is dan toch wel goed nieuws zo op die zondagmiddag. Zometeen Jamie Liddell ga je horen. Dit is Dolly Parton en 9 to 5 op Noord.

Saturday. Goedemiddag. Halverwege je zondag, einde van je werk of einde van je weekend is ingezet. Dimitris, die neemt je mee richting het einde van je zondag. Je hoort hem met het verdere verloop van je weekend is goud. Dat is in ieder geval nog tot een uurtje of zes bij je. Dus hartstikke lekker. Laat je radio lekker op Radio Noord. 2, 3, 4. En ik denk dat snel aan het bijkomen is, want hij organiseerde afgelopen weekend zijn eigen festival met een eigen line-up, eetentjes en meerdere podia en natuurlijk dit liedje. Het is smoorverliefd.

0: gaat op zoek naar de klaukste grunnige van 2026.
1: Veel scoren, maar nou ja, dit is de naam.
2: Nou ja, waarom?
0: Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag op TV Noord.
3: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
4: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
5: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
6: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
8: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
9: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
10: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
0: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
11: Dit is Radio Noord.
10: Nu het nieuws van 3 uur.
12: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Israël voert een aanval op de zuidelijke buitenwijken van Beirut uit. Dat melden Libanese veiligheidsdiensten. De Israëlische regering bevestigt de aanval en zegt dat het gaat om een vergelding voor een aanval door Hezbollah op Israëlisch grondgebied. Eerder vandaag werden inwoners van de stad Tyrus in het zuiden van Libanon gewaarschuwd te evacueren in verband met een mogelijke aanval. Hezbollah eist een eind aan de Israëlische aanvallen en een terugtrekking van het Israëlische leger uit Zuid-Libanon als voorwaarde voor een staakt het vuren en ontwapening. Bij een grensovergang tussen Israël en de westelijke Jordaanoever heeft een gewapende man om zich heen geschoten. Volgens de Israëlische politie raakten 5 mensen gewond. De schutter, volgens de politie een Palestijnse Israëliër, werd gedood. Het leger sprak eerst van 2 daders. Volgens de politie klopt dat niet. In Berkel-Enschot is vanochtend een man gewond geraakt bij een beschieting. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Brabant dat het slachtoffer vanuit een huis werd beschoten. De man raakte gewond aan zijn been en is naar het ziekenhuis gebracht. Politie heeft de mogelijke schutter aangehouden. Daarbij zijn 3 luchtdrukwapens in beslag genomen. Een Russische drone heeft een gebouw in de buurt van de voormalige kerncentrale in Tsjernobyl geraakt, meldt Oekraïne. Het gebouw wordt gebruikt voor de opslag van gebruikte kernbrandstof. Er zou geen verhoogde straling zijn gemeten. President Zelensky spreekt van een doelgerichte aanval. Meer dan 1 miljoen mensen hebben in de Spaanse hoofdstad Madrid de mis bijgewoond van paus Leo XIV. Het was het hoogtepunt van zijn bezoek aan Spanje. Het eerste bezoek van de paus aan een EU-land buiten Italië. Gisteren werd de kerkleider ontvangen door de Spaanse koning en koningin. En dan nog het weer. Droog en vanuit het westen breekt de zon door. Het is 17 tot 20 graden. Morgen is het eerst droog, later volgt er regen en dan wordt het ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
14: Maak kennis met de EmiHeat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op emiheat.nl.
13: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Groningen.
15: Goeiedag, Partycentrum de Schaapsberg, met Anja.
16: Hoi, met Jeroen. We zijn bezig met een bedrijfsuitje. Kunnen jullie ons daarmee helpen?
15: Natuurlijk kan dat. Partycentrum de Schaapsberg. Voor al uw feesten, partijen en meer. Kijk voor alle mogelijkheden op deschaapsberg.nl.
2: Voor de allerlekkerste verse asperges ga je naar aspergeboerderij Grol in Trips Compagnie. Kijk maar eens op grol-asperges.nl.
15: Jullie trouwdag op maat.
16: deschaapsberg.nl.
17: Scherer Meubelen in Uithuizer Meeden. Een unieke collectie wonen, slapen en design. Ja, dat is ook echt zo. Precies wat je zoekt en vlakbij. Scherer, meubeltevreden in Uithuizer Meeden.
18: Radio Noord.
10: Je weekend is goud.
19: Met Dimitris Kops.
20: Hey, goedemiddag, het is 3:03. Marco Borsato komt eraan. Ook zometeen de Doobie Brothers. En eerst drie elementen van de aarde. Ja. Earth, Wind and Fire.

Met Binnen op Radio Noord. En de enige die binnen zijn, zijn de advocaten van Marco Borsato. Het echtpaar Knoops heeft bijna 400.000 euro gefactureerd aan Marco. Heeft hij ook netjes voldaan? Ja, had hij nog op zijn rekening staan, denk ik. Met al het zingen wat hij in de jaren daarvoor heeft gedaan. In ruil daarvoor is Marco Borsato wel een vrij man. Hij is vrijgesproken van alle beschuldigingen. En kan zijn carrière weer opstarten. Zou je denken, alleen doet hij het nog steeds rustig aan, deze Marco Borsato. Er is zelfs een festival geweest dat het al heeft geprobeerd om Marco Borsato te boeken. Maar in 2026 komen er geen optredens van Borsato, dat je het weet. Nou, goedemiddag, het is bijna 3:15. Dimitri is hier zo op Radio Noord met Je Weekend is Goud. Zometeen jouw kans op het Radio Noord prijzenpakket. En die is lekker gevuld vanmiddag. De Radio Noord buckethead zit erin, het vissershoedje. Ook de muts en de sokken van Radio Noord. En het volledige... Het volledige Radio Noord prijzenpakket win je zometeen binnen 1 seconde. Ja, dat is toch lekker. Binnen 1 seconde het Radio Noord prijzenpakket winnen. Het kan om ongeveer 4:10. En zometeen hier een zangeres op Radio Noord die in haar hele leven maar 1 vriendje heeft gehad. En dat is tot op de dag van vandaag nog steeds haar man. Dat is redelijk uniek voor een zangeres, hoor. Wie dat is, hoor je zometeen. Net als goede muziek vanmiddag. Sniff in het

Je bent bij Radio Noord op je zondagmiddag. Mijn naam is Dimitris. En even een persoonlijke vraag. Hoeveel exen heb jij? Kun je daar een heel klaslokaal mee vullen? Of heb je het rustig aangedaan in je leven? Gloria Estefan, die is momenteel 68 jaar. En die heeft in haar hele leven maar één vriendje gehad. En er is ze nog steeds gelukkig mee. Toen Gloria 17 was, leerde ze Emilio in Miami kennen. En ze is inmiddels 50 jaar getrouwd met Emilio Estefan. Ja, haar enige vriendje ooit. Leuk verhaal, hè? Dit is Gloria op Radio Noord. Get on your feet.

Goedemiddag, het is 4:02. Dit is Radio Noord op je zondag met het Radio Noord weerbericht. Het is bewolkt vandaag en zo'n 20 graden. Vanavond en vannacht blijft het droog en morgen veel bewolking en zo'n 21 graden. Wel blijft het morgen droog in Groningen. Ja.

0: Dance.
1: Rudimental met Jess Glynn en Macklemore. These Days op Radio Noord. Het is bijna 4:15. Dit is Je Weekend is Goud. Het radioprogramma met die gouden hits. Zometeen nog Redbox. Diana Ross komt eraan. Ook Nick en Simon zometeen met Rosanne. En ja, Je Weekend is Goud betekent ook natuurlijk een prachtig prijzenpakket te winnen. Ja, dat maakt je weekend ook wel weer goud hoor. Hey. Hij ligt hier klaar. Het Radio Noord prijzenpakket. Met daarin onder andere de Radio Noord Buckethead. Het vissershoedje. Die kan je ook op zijn kop zetten. Vullen met ijs. En dan wachten op een prachtige zomerdag. En dan lekker de drankjes in koel houden. Dan kan je er lekker mee picknicken ergens. Maar je kan hem dus ook gewoon gebruiken als buckethead. Dan kun je hem gewoon opzetten. En ook de Radio Noord muts kan je winnen. En de Radio Noord sokken. Allemaal te winnen zometeen binnen 1 seconde. Ja, we houden het lekker simpel deze zondag. Je hoort zometeen 1 seconde van een bekende plaat. En de vraag is, welke plaat is het? Ja, zo heet het. Secondenwerk, zo heet het. We gaan het spelen, secondenwerk, na Nick en Simon. Ze komen er dus aan met Rosanne. Ja, staan klaar. En eerst Diana Ross op Radio Noord.

Nick en Simon, Rosanne hier op Radio Noord. Hij ligt klaar, het Radio Noord prijzenpakket. Allemaal leuke dingen voor Radio Noord erin. Ik zie onder andere de bucket hat. Ik zie ook de Radio Noord muts en de Radio Noord sokken. Allemaal te winnen binnen 1 seconde. Ja, je hoort zometeen 1 seconde van een bekende plaat. En de vraag is, welke plaat is het? Graag titel en artiest. Doorappen of doorbellen met het welbekende telefoonnummer 050-3188-288. 050-3188-288. Je hoort 1 seconde van een hulpbekende plaat. De vraag is, welke plaat is het? Titel en artiest wil ik graag van je weten. Dit is de opgave van Secondewerk vanmiddag. Ja, 1 seconde is kort. Maar ja, je kan wel winnen binnen 1 seconde. Zo is het ook. Ja, welke plaat is dit toch? Weet je net of we hem nog 1 keer horen? Laatste keer dan. Daar moet je het mee doen. Je mag nu bellen of appen. 050-3188-288. Wel knap als je het weet hoor. Jij ligt klaar, het Radio Noord prijzenpakket. Met de bucket hat, de muts en de Radio Noord sokken allemaal op te halen. Welke plaat heb je zojuist gehoord in Secondewerk?

0: ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meesterwerk. Met zorg gekozen.
1: Feel the sunlight on my skin. I'm the best I've ever been.
0: Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawasheer.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
2: Misschien vind je het handig om je boodschappen te laten bezorgen. Maar auto's en bezorgers kosten veel geld. En dat geld moet ergens vandaan komen. Daar beginnen we dus niet aan bij Dirk. Want zelf halen is geld besparen. Op Dirk kun je rekenen.
3: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Nu bij Dirk, Almof Hoekje, 79 cent. Dat is goedkoper dan goedkoop.
4: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
5: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
6: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
7: Dit is Radio Noord.
5: Nu het nieuws van 4 uur.
8: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Het Nigeriaanse leger heeft 360 mensen bevrijd die waren ontvoerd door terreurorganisatie Boko Haram. Het gaat vooral om vrouwen en kinderen die de afgelopen tijd op meerdere plekken in het land waren ontvoerd. De reddingsoperatie vond plaats in de bergen. Boko Haram werd vanuit verschillende hoeken aangevallen. Twee baby's waren ernstig verzwakt door een gevangenschap en hebben de reddingsoperatie niet overleefd, zegt een woordvoerder van het leger. Boko Haram is een islamitische groepering die sinds 2009 actief is en een kalifaat wil stichten. Israël voert een aanval uit op de zuidelijke buitenwijken van Beirut. Dat melden Libanese veiligheidsdiensten. De Israëlische regering bevestigt de aanval en zegt dat het gaat om een vergelding voor een aanval door Hezbollah op Israëlisch grondgebied. Eerder vandaag werden inwoners van de stad Tyrus in het zuiden van Libanon gewaarschuwd te evacueren in verband met een mogelijke aanval. Hezbollah eist een einde aan de Israëlische aanvallen en een terugtrekking van het Israëlische leger uit Zuid-Libanon als voorwaarde voor een staakt het vuren en voor ontwapening. Meer dan een miljoen mensen hebben in de Spaanse hoofdstad Madrid de mis bijgewoond van paus Leo XIV. Het was het hoogtepunt van zijn bezoek aan Spanje. Het eerste bezoek van de paus aan een EU-land, buiten Italië. Gisteren werd de kerkleider ontvangen door de Spaanse koning en koningin. Dinsdag en woensdag is de paus in Barcelona voor de inzegening van de Sagrada Familia. In Berkel Enschot is vanochtend een man gewond geraakt bij een beschieting. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Brabant dat het slachtoffer vanuit een huis werd beschoten. De man raakte gewond aan zijn been en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft de mogelijke schutter aangehouden. Daarbij zijn 3 luchtdrukwapens in beslag genomen. Het weer tot besluit. Geregeld zon, maar in het zuidoosten nog lang bewolkt. Het is 17 tot 20 graden. Morgen is het eerst droog, met wat zon, later regen en dan ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Hup, de tuin in. Van gereedschap tot plant. Je vindt het bij Tuinland.
10: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
9: Wijzerweg Groningen.
11: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
12: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
11: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Groningen.
13: Laat je verrassen in het grootste plantencentrum van Noord-Nederland. Groencentrum Freek van der Wal in Siddeburen. Alles wat groeit en bloeit en wat daarvoor nodig is, is op voorraad of leverbaar. Het groenste tuincentrum? Freekvanderwal.nl.
14: Bent u minder mobiel en heeft u kunstgebitklachten? Met de mobiele praktijk van Kunstgebit aan Huis komen we bij u aan huis. Wij passen uw kunstgebit aan of we maken een nieuw kunstgebit dat weer goed zit in slechts 3 afspraken. Neem contact op met Kunstgebit aan Huis via 0683-252-162.
15: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan Huis.
14: 0683-252-162.
16: Volop geraniums en perkplanten. Freek van der Wal.nl.
17: Radio Noord.
18: Je weekend is goud.
16: Met Dimitris Kops.
19: Zo meteen hoor je nog een keer de opgave van Secondewerk. Kan je binnen 1 seconde het Radio Noord prijzenpakket winnen. En er blijkt

Black Eyed Peas en I Got a Feeling op Radio Noord. We spelen secondewerk. Binnen 1 seconde kan jij het Radio Noord prijzenpakket winnen. Ja, en daarin onder andere de Radio Noord Buckethead, de Radio Noord sokken en ook de Radio Noord muts. Maar ja, dan moet je wel weten van welke seconde dit een plaat is. Komt-ie. Ja, dat is de seconde in secondewerk. Guus ter Horst uit Groningen, die denkt dat het Genesis is met Mama. Nee, dat is niet goed. En ik kreeg een appje van Rick van Dalen uit Winschoten. Hoi Dimitris, dit moet wel Michael Jackson zijn met Bad. Nee, ook dat is niet goed. Maar ja, waar is die seconde wel uitgeknipt? Ik heb een seconde geknipt uit een plaat. En de vraag is, welke plaat is het? Ik ga een tip geven. Mannen met make-up geven jou graag een kus. Dat is een tip. En ja, de vraag is, welke plaat is dit? Dit is de seconde. Je mag het nu doorbellen of doorappen met het welbekende telefoonnummer 050-3188-288. 050-3188-288. Onthoud dus, het is niet Genesis met Mama. Het is ook niet Michael Jackson met Bert. Maar welke plaat is het wel? Mannen met make-up geven jou graag een kus. Misschien kan je daar wat mee. Het Radio Noord prijzenpakket ligt klaar. Bel of app nu je goede antwoord door 050-3188-288. En wie weet bel ik jou zo meteen en krijg je het Radio Noord prijzenpakket op deze prachtige zondag.

0: We spelen hier op deze zondagmiddag secondenwerk. En dat doen we met Martin. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Vanuit Blijham. Martin, Blijham.
1: Ja. Ja.
0: Hoe is het vanmiddag in Blijham, Martin?
1: Nou, we zijn net weggegaan. We zijn nu onderweg. We zijn even een ritje maken naar Termunte.
0: Oh.
1: Dus we zijn onderweg.
0: En wat ga je daar doen dan?
1: We willen hier even wandelen.
0: Oh, lekker zeg.
1: Heerlijk bij het water langs.
0: Oh, kijk eens. Met de honden of gewoon even met elkaar?
1: Met het gezin.
0: Met het gezin zelfs?
1: Ja, met z'n viertjes gaan we hier even lekker wandelen.
0: Wie gaan er allemaal mee, Martin?
1: Mevrouw Agnes. Ja. En onze dochter Roosmarijn.
0: Ja.
1: En onze kleine Wouter. Ach, mee.
0: Die is er ook nog.
1: Die is er ook nog.
0: Hartstikke goed. Hoe oud zijn je kinderen?
1: 11 en 7.
0: Oh ja. En wie is dan die kleine?
1: Wouter.
0: Die van 7?
1: Die is van 7.
0: Oh, ja. Maar je brengt het zo alsof het een baby is. Maar dat is dus niet zo.
1: Nee. Gelukkig. Maar voor ons is het nog te klein, hè?
0: Ja, precies. Oké, hartstikke leuk. Nee, dat wordt een heerlijke zondagmiddag zo lekker wandelend, hè?
1: Ja, het is mooi weer, dus...
0: Ja, het is in ieder geval droog.
1: Het is hier droog, zonnetje schijnt.
0: Ach, schijnt het zonnetje?
1: Het zonnetje schijnt hier.
0: Oh, dat is dus mooi. Het is in Groningen toch een klein beetje bevolkt ook.
1: Dan zitten we toch in de goede hoek dus.
0: Ah, dat is fijn. Dat is fijn. Hey, Martin. Secondenwerk spelen. We binnen 1 seconde kun jij een prachtig prijzenpakket winnen. Maar dan moet je wel weten welke plaat het is. Komt die nog 1 keer?
1: Ja, dat was Kiss met I Was Made For Loving You, Babe.
0: Ja, en dat is het enige juiste antwoord.
1: Dankjewel.
0: De nummer 1 hit van Kiss, I Was Made For Loving You, uit 1979 alweer. Dat is lang geleden.
1: Okay. Ja, dat is lang geleden.
0: Ja, ik heb een hoop foute antwoorden binnengekregen. Genesis Mama, Michael Jackson Bad, Cheap Trick kwam binnen. Nou, is het allemaal niet. Het is Kiss met I Was Made For Loving You. En Martin, het levert jou een prachtig prijzenpakket op.
1: Hartstikke mooi.
0: Ja, het Radio Noord prijzenpakket met de bakkertet, de muts en de sokken. Het komt allemaal jouw kant op.
1: Hartstikke goed, dankjewel.
0: En moet jij raden welke plaat ik ga draaien?
1: Ik hoor hem al, Kiss.
0: Kiss, ja. Het is geen Frans Bauer dit keer, het is echt Kiss. Goed, we gaan hem draaien. De nummer 1 hit uit 1979. Kiss and I Was Made For Loving You. Wandel ze, Martin.
1: Ja, dankjewel.
0: En een fijn weekend.
1: Oké, hetzelfde.
0: Oké, doei.

Everything She Wants. You're the Wham op Radio Noord. Het is 1:05. Je weekend is goud op de zondagmiddag. Het Radio Noord weerbericht. Vandaag is het bewolkt in zo'n 20 graden. Vanavond en vannacht blijft het droog. En morgen veel bewolking. En zo'n 21 graden. Maar wel blijft het droog in Groningen. Dat is het.

0: Al Smith en Stargazing hier op Radio Noord. Het is 10 minuten over 4:30. Zit jij een beetje lekker in de centjes?
1: Ja.
0: Of niet? Ja, dat je altijd centjes nodig hebt. Dat kan natuurlijk ook. Zometeen hier een man die voor zijn 30ste al miljonair was. Dankzij alle muziek wat hij uitbracht. Maar hij kwam in de problemen. De Belastingdienst die nam zijn bezittingen in beslag en legde beslag op zijn inkomen. En daardoor ging hij van plus ruim een miljoen naar min van bijna 3 miljoen in dollars. Ja, dat is even slikken natuurlijk. Nou ja, goed, dat moest hij allemaal weer gaan opbouwen. En omdat hij geld nodig had en dat ging niet zo heel snel met zijn muziek, besloot hij om te gaan acteren. En hij werd binnen echt no time opnieuw weer miljonair. En hij had ook nog wat overgehouden aan zijn acteercarrière. Namelijk dat hij een Rubik's Cube binnen 1 minuut kan oplossen. Dat moest hij namelijk ooit een keer oefenen voor een rol. En dat kan hij nog steeds. Enig idee wie deze man is? Je hoort hem zo meteen hier op Radio Noord. Naar Bloem!

Will Smith hier op Radio Noord. Hij was voor zijn 30ste al miljonair, deze Will Smith. Dankzij zijn muziek. Maar hij kwam in de problemen. De Belastingdienst die nam namelijk zijn bezittingen in beslag en legde beslag op zijn inkomsten. En daardoor ging hij van ruim plus 1 miljoen naar een min van bijna 3 miljoen in dollars. Ja, en toen had hij geld nodig. Toen dacht hij van ja, ik kan wel doorgaan met mijn muziek. Maar ja, dat schiet niet echt heel erg op. Laat ik gaan acteren. Dat verdient wat meer. Toen is hij acteur geworden. En later heeft hij het zingen opnieuw opgepakt. Wel wat overgehouden aan zijn acteercarrière naast de poen. Hij kan namelijk een Rubik's Cube oplossen in minder dan 1 minuut. Ja, daar heeft hij flink op geoefend voor de film The Pursuit of Happiness. Mocht je dat willen zien, dan kan je dat daarin zien. In die film lost hij dus een Rubik's Cube op binnen 1 minuut. Will Smith hoorde je hier op Radio Noord. Je weekend is goud op de zondag met de Jonas Brothers zometeen. Ook Britney Spears, ze komt eraan met Oops, I Did It Again. En dit is You van Ten Sharp.

0: Wil jij jouw tuin onder handen nemen en minder overlast hebben van water bij hevige regenval?
1: Kijk dan naar het nieuwe programma Mien Toentje.
0: In Mien Toentje laten we zien hoe je van jouw tuin de allerfijnste plek maakt en hoe je slim omgaat met water.
2: Doe je naar de kont, maar dat doet niks, ja?
1: Dat doet niks.
0: Kijk op vrijdag naar Mien Toentje met Joyce Kranenborg. Te zien via onze online kanalen en op TV Noord.
3: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
4: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
5: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
4: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
6: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Bezig.
9: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
8: Echt?
9: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
10: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
11: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
0: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
12: Dit is Radio Noord.
11: Nu het nieuws van 5 uur.
13: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Libanon hoeft niet betrokken te worden bij een korte termijn akkoord met Iran. Dat zegt de Amerikaanse president Trump. Dat is opvallend, aangezien de spanningen tussen Israël en Hezbollah in Libanon juist een belangrijk onderdeel vormen van de vredesonderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran. Vandaag is het precies 100 dagen geleden dat de Amerikaanse Israëlische aanvallen op Iran begonnen. Ondanks de aanhoudende onrust zegt Trump dat een akkoord met Iran opnieuw heel dichtbij is. Ook zei hij niet van plan te zijn om Iraanse tegoeden vrij te geven of sancties op te heffen voordat een deal met Teheran is gesloten. Bij een grensovergang tussen Israël en de westelijke Jordaan-oever heeft een gewapende man om zich heen geschoten. Volgens de Israëlische politie raakten 5 mensen gewond. De schutter, volgens de politie een Palestijnse Israëlier, werd gedood. Het leger sprak eerst van 2 daders, maar volgens de politie klopt dat niet. Het Nigeriaanse leger heeft 360 mensen bevrijd die ontvoerd waren door terreurorganisatie Boko Haram. Het waren vooral vrouwen en kinderen die de afgelopen tijd op meerdere plekken in het land waren ontvoerd. De reddingsoperatie vond plaats in de bergen. Boko Haram werd vanuit verschillende posities aangevallen. 2 baby's waren ernstig verzwakt door hun gevangenschap en hebben de reddingsoperatie niet overleefd, zegt het Nigeriaanse leger. Boko Haram is een islamitische groepering die sinds 2009 actief is en een kalifaat wil stichten. In Berkel Enschot is vanochtend een man gewond geraakt bij een beschieting. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Brabant dat het slachtoffer vanuit een huis werd beschoten. De man raakte gewond aan zijn been en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft de mogelijke schutter aangehouden en daarbij zijn 3 luchtdrukwapens in beslag genomen. Het weer dan nog tot besluit. Geregeld zon, maar in het zuidoosten nog lang bewolkt. Het is een graad of 18. Vannacht droog en 13 graden. Morgen meer bewolking en vanuit het westen regen. Dan wordt het 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
15: Heeft u last van een loszittend kunstgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij u thuis en lost het voor u op. Wilt u weer zorgeloos kunnen lachen, eten en spreken? Bel dan met Kunstgebit aan huis via 0683 252 162.
8: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan huis.
15: Of kijk op kunstgebitaanhuis.nl.
14: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Groningen.
16: De Winter Riool Service
17: lost elke verstopping en lekkage snel op.
16: De Winter Riool Service.
17: Kijk op uriool.nl.
18: Hey, waar was jij?
19: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
20: De Groningse Vierdaagse, het wandelevenement van Groningen. Van 4 tot en met 7 augustus wandel je 20, 30 of 40 kilometer door stad en omland langs sfeervolle routes en veel gezelligheid. Loop mee of moedig aan langs de route en op de Grote Markt en geniet van de sfeer en de live muziek. Kijk op groningsevierdaagse.nl.
21: Radio Noord.
22: Je weekend is goud.
23: Met Dimitris Kops.
24: Nou, je zit goed hier hoor. Ja, zometeen kies jij de gunnige duizend klassieker. En je wint ook nog eens daarmee de Radio Noord Sokker. Is dat even lekker?

0: Zandvoort presenteert...
1: een klassieker uit de grunnige duizend.
2: Van de eerste kerstdag tot en met de oudjaarsdag heb je hem gehoord hier op Radio Noord. De grunnige duizend, de 1000 beste liedjes volgens Stad en Ommeland. En je kan die hele lijst bekijken op de site rtvnoord.nl. Ik heb hem hier voor me en ik heb 2 platen uit die grunnige duizend van 2025 gehaald. Allereerst Frank Boeijengroep, Kronenburg Park. Die stond op plaats nummer
3: 512.

En ik laat ze niet zomaar aan je horen. De vraag is, welke van deze twee wil je zometeen in zijn geheel horen? Er is plek voor één grunnige duizend klassieker en jij bepaalt hem. Als je stemt, dan maak je ook nog eens een keer automatisch kans op de Radio Noord sokken. Die krijg je van mij als dank voor je stem. Dus laat het alsjeblieft weten. Welke plaat wil je zometeen in zijn geheel horen? Welke grunnige duizend klassieker moet het vanmiddag worden? De Frank Boeijen Groep met Kronenburg Park. Vorig jaar op 512 in de grunnige duizend. Of Bluff met Dansen aan Zee. Die vond je op 988. Maar die nummers mag je vergeten. Ik wil van jou weten, wordt het de Frank Boeijen Groep vanmiddag of wordt het Bluff? Je mag nu bellen of appen met 050-3188-288. Als je stemt, maak je automatisch kans op de Radio Noord Sokken. Dus laat het weten, welke van deze twee wil je helemaal horen? 050

0: presenteert...
1: een klassieker uit de grillige duizend.
2: Aan de telefoon heb ik Linda. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: Jij belt vanaf Ameland.
3: Ja, klopt.
2: En dat is niet omdat je daar eventjes een dagje of een weekje bent. Nee, nee, jij woont gewoon op Ameland.
3: Ja, die bof, dat, ja, dat mag. Die bof komt, ben ik.
2: Wauw, wat mooi zeg.
3: Ja.
2: En ben je er ook geboren?
3: Nee, ik ben geboren in Groningen en opgegroeid in Appingedam.
2: Ja.
3: Dus in mijn hart ben ik echt nog een Damster, maar ik woon hier alweer 9 jaar op Ameland.
2: Oh, en ben je voor de liefde naar Ameland gegaan of omdat je het zo prachtig mooi vindt daar?
3: Nou, nee, ja, gewoon omdat het prachtig is. Ik ben er altijd op kamp heen geweest, in groep 6, 7 en 8.
2: Ja.
3: En ik hou van avontuur, dus ik ben hierheen gegaan en ik ben hier gebleven.
2: Oh, wat mooi zeg.
3: Ja, en alles opgebouwd hier. Huisje, boompje, nou ja, beestje, maar ik heb geen kinderen, maar wel een hond.
2: Oh, en hoe heet de hond?
3: Duke.
2: Oké, okay, Duke.
3: Ja.
2: Ja. Ja, ja, hartstikke leuk. En wat voor hond is het?
3: Een border collie, dus we kunnen mooi de mooie natuur in.
2: Oh, mooi zeg. Ja, dat kan je zeker weten op Ameland. Maar ben je dan gepensioneerd of moet je nog werken?
3: Nee hoor, ik moet nog werken, maar ik werk in de thuiszorg en er is werk genoeg in. Dus dat is prachtig.
2: Ook op Ameland?
3: Jazeker, hier zijn genoeg mensen die zorgen.

0: nodig hebben.
1: Oh, wat goed. En je werkt dus ook echt alleen op Ameland? Of ga je ook een keer met de boot dan?
0: Nee, echt op Ameland. Oh. In die vier dorpen en in elk dorp is er zeker werk. Mm-hmm. En dat is heel dankbaar werk.
1: Wat mooi. Wat lekker voor elkaar. Goh, dat hoor je niet zo vaak dat je op Ameland woont. Hoe lang ben je daar nu? Of ga je er ook wel echt elke maand af? Of zijn er ook wel eens gewoon dat je een jaar op dat eiland zit?
0: Nee, ik ga heel weinig naar de wal. Hm? In het begin ging ik wat meer nog voor de familie en de vriendinnen.
1: Ja.
0: Maar nee, het is echt eigenlijk meer voor de noodzaak als ik naar de wal ga.
1: Oké.
0: Maar nee, ik blijf liever hier. Tuurlijk wil ik wel naar de wal, maar... Nee, zo weinig mogelijk. Het is heerlijk.
1: Wat goed, wat goed. Ja, hartstikke goed. Hey Linda, we hebben hier elk jaar op Radio Noord de Grunniger Duizend. De duizend beste liedjes volgens Stad en Ommeland. Je kan er elk jaar op stemmen. Heb je ook gestemd op de lijst van 2025?
0: Nee, volgens mij niet.
1: Oh,
0: nee.
1: Doe dat dan op de lijst van 2026. Want daar zijn we heel blij mee als je stemt op de lijst. Ja. Ik heb twee platen uit de lijst van 2025 gepakt. Onder andere de Frank Boeijengroep met Kronenburg Park. Hij stond vorig jaar in de Grunniger Duizend op nummer 512.

0: En ook Bluff heb ik eruit gepakt uit de Gunniger Duizend. Met Dansen aan Zee vond je ze op nummer
1: 988.
2: Laten we dansen, liefste. Dansen aan Zee.
0: Ja, en Linda, nu is mijn vraag aan jou. Welke van deze twee wil je in zijn geheel horen als Gunniger Duizend klassieker?
3: Nou ja, toch Bluff, want dat past heel mooi bij Hamerman. Dansen met mijn liefste aan de zee. Ja, geweldig. Prachtig.
0: Ja, wat goed. Goed. Heb je ook een grote liefde?
3: Ja.
0: Oh, wat goed. Wat goed. Nou ja, dat is hartstikke mooi. Ja, Dansen aan Zee van Bluff heeft ook de meeste stemmen gekregen. En ga ik in zijn geheel draaien. Ik wil er wel even bij vermelden dat hij vorig jaar op 988 staat. Dus hij zou zomaar, als jij niet stemt op de Gunniger Duizend voor 2026, zouden die zomaar uit kunnen kukelen uit de lijst. Dus dat moeten we niet hebben, hè?
3: Nee, zeker niet. Ik ga echt stemmen.
0: Dus onthoud hem en stem op Bluff met Dansen aan Zee eind van het jaar, hè?
3: Doe ik.
0: Hartstikke goed. Hey, voor je stem krijg je de Radio Noord sokken ook nog even. Die ga ik dan je opsturen.
3: Geweldig. Super bedankt, hè.
0: Hartstikke goed. Ik ga de plaat draaien. Fijne dag op Ameland.
3: Ja, dankjewel, Rex. Doei.
0: Dankjewel. Doei. Hoi, hoi.

0: Hey, goeiedag, het is 6:05. Dit is Radio Noord met het Radio Noord weerbericht. Het is bewolkt en zo'n 20 graden. Vanavond en vannacht blijft het droog en morgen veel bewolking en zo'n 21 graden. Maar wel blijft het droog morgen in Groningen. Ga je nog naar buiten?
1: Zo

Vroog. Gouden strotje. René Vroger en Just Say Hello. Dit is Radio Noord. Zometeen om 6 uur een nieuwe expeditie Grun op TV Noord. En wat daar allemaal in zit, vertel ik je zometeen. Milo komt eraan met AO Technology. En dit is Taylor Swift. I heard you.

Origineel is dit een hele harde rapplaat van 50 Cent. Dit is de uitvoering van Milo AO Technology op Radio Noord. Het is 8 minuten voor 6, Dimitris hier zo. Zometeen op TV Noord om 6 uur een nieuwe aflevering van Expeditie Grun. Met, ja, het is een mooie editie vandaag. Daarin vanavond een huis dat midden in een zonnepark staat. Een hele bijzondere kabouter in Ten Boer. En ze zijn ook nog in Stedum. Dus dat wordt een leuke aflevering van Expeditie Grun. Zometeen te bekijken op TV Noord vanaf 6 uur. En hier op de radio bij Radio Noord. De avond van Noord. Non-stop de beste muziek. Bad Midler komt eraan. Chris Cross Amsterdam. Black. Ook Jannes. Even lekker mee zingen met Jannes. Vanessa Paradis. Damiano David. En nog veel meer. Allemaal zometeen na 6 uur hier op Radio Noord. Dus ja, kies maar. Wordt het de tv of wordt het de radio vanavond? Fijne avond. Dit is Robin S.

0: Klauwkste Grunnige van 2026.
1: Veel scoren, maar
2: waarom?
0: Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
3: op TV Noord.
4: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
5: Pas op hoor, deze is heet.
6: Oef, ja.
5: Wil er iemand nog wat drinken?
6: Ja,
5: lekker. Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
6: En voor mij, man?
5: En een frisje voor jou.
6: Dank je.
7: Proost.
8: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Nix 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
9: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
10: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
9: Ervaar de Audi Q6 e-tron tijdens de Audi ID's. Met een netto bijtelling vanaf €378 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
10: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
11: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
3: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
0: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
12: Dit is Radio Noord.
3: Nu het nieuws van 6 uur.
13: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Libanon hoeft niet betrokken te worden bij een korte termijn akkoord met Iran. Dat zegt Amerikaans president Trump. Dat is opvallend, aangezien de spanningen tussen Israël en Hezbollah in Libanon juist een belangrijk onderdeel vormen van de vredesonderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran. Vandaag is het precies 100 dagen geleden dat de Amerikaanse Israëlische aanvallen op Iran begonnen. Ondanks de aanhoudende onrust zegt Trump dat een akkoord met Iran opnieuw heel dichtbij is. Het Nigeriaanse leger heeft 360 mensen bevrijd die waren ontvoerd door terreurorganisatie Boko Haram. Het waren vooral vrouwen en kinderen die de afgelopen tijd op meerdere plekken in het land waren ontvoerd. De reddingsoperatie vond plaats in de bergen. Boko Haram werd vanuit verschillende hoeken aangevallen. Twee baby's waren ernstig verzwakt door een gevangenschap en hebben de reddingsoperatie niet overleefd, zegt het Nigeriaanse leger. Boko Haram is een islamitische groepering die sinds 2009 actief is en een kalifaat wil stichten. Wielrenster Demi Vollering heeft voor het eerst de Giro d'Italia gewonnen. Nederlandse maakte in de beslissende slotetappe een achterstand van 49 seconden op klassementsleidster Anne van den Breggen goed en veroverde alsnog de eindzege. Met de overwinning voegt Vollering de Giro toe aan haar erelijst, waarop ook al de eindzeges in de Tour de France en de Vuelta staan. Daarmee heeft ze nu alle drie de grote rondes op haar naam geschreven. En de Formule 1-coureur Kimi Antonelli heeft de Grand Prix van Monaco gewonnen en daarmee zijn vijfde Formule 1-overwinning op rij geboekt. De Mercedes-coureur vergroot zijn voorsprong in het wereldkampioenschap tot 25 punten op teamgenoot George Russell, die tweede staat in het klassement. Max Verstappen viel door motorproblemen uit bij de start. Hij kwam niet weg toen de startlichten uitgingen. Het weer geregeld zon, maar in het zuidoosten nog lang bewolkt. Het is een graad of 18. Vannacht droog en 13 graden. Morgen meer bewolking, vanuit het westen regen. En dan wordt het 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Noord.
3: De avond van Noord.
0: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg. Waar?

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 7 uur.
3: Jeroen van Kam met het RTV Journaal. Israël heeft vanmiddag nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op de zuidelijke buitenwijken van de Libanese hoofdstad Beirut. Volgens Libanese staatsmedia zijn daarbij zeker 2 mensen omgekomen. Israël zegt dat de aanvallen nodig waren om een terroristisch commandocentrum van Hezbollah te vernietigen. Eerder vandaag werden inwoners van de stad Tyrus in het zuiden van Libanon gewaarschuwd omdat er mogelijk een aanval aan zou komen. Hezbollah eist een einde aan de Israëlische aanvallen en een terugtrekking van het Israëlische leger uit Zuid-Libanon als voorwaarde voor een staakt-het-vuren en voor ontwapening. In een garagebedrijf in Norg in Drenthe is vanmiddag brand uitgebroken. Er is een NL-alert gestuurd omdat er veel rook bij de brand vrijkwam. Boven het dorp waren grote zwarte rookwolken zichtbaar. De brandweer heeft voorkomen dat de brand oversloeg naar een naastgelegen tankstation en een molen. Bij plussen waren knallen te horen, waarschijnlijk omdat er gasflessen in het pand lagen. De oorzaak van de brand in Norg is nog niet bekend. Robin van Persie is ontslagen als hoofdtrainer van Feyenoord, meldde de Telegraaf en Voetbal International. 42-jarige Rotterdammer, die de club in een moeizaam jaar toch naar Champions League voetbal leidde, had een contract tot de zomer van volgend jaar, maar eerst door de clubleiding per direct op straat gezet. Wie van Persie opvolgt, is nog niet bekend. Bij het Nationaal Monument Kamp Vught is vandaag het kindertransport van juni 1943 herdacht. Zo'n 1300 Joodse kinderen werden toen via Westerbork op transport gezet naar vernietigingskamp Sobibor, vaak samen met een van hun ouders. Volgens de Duitsers waren de transporten noodzakelijk omdat het te druk werd in Kamp Vught. Vrijwel alle kinderen en volwassenen die deel uitmaakten van het transport werden bij aankomst vergast. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog, maar de bewolking neemt wel toe. Ook morgen is het aan het begin van de dag droog, maar in de middag gaat het regenen. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Radio Noord.
5: De avond van Noord.
6: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: Wil jij jouw tuin onder handen nemen en minder overlast hebben van water bij hevige regenval?
1: Kijk dan naar het nieuwe programma Mien Toentje.
0: In Mien Toentje laten we zien hoe je van jouw tuin de allerfijnste plek maakt en hoe je slim omgaat met water.
2: Doe je medical? Maar dat doet niks, ja?
1: Dat doet niks.
0: Kijk op vrijdag naar Mien Toentje met Joyce Kranenborg. Te zien via onze online kanalen en op TV Noord.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 8 uur.
3: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Het grootste onderschepte cocaïnetransport ooit, vorige maand ten zuiden van de Canarische eilanden, werd vrijwel zeker gecoördineerd door het netwerk van de Nederlandse drugscrimineel Jos L., beter bekend als Bolle Jos. Dat blijkt uit onderzoek van een organisatie die is gespecialiseerd in internationale misdaad. Vorige maand onderschepte Spanje meer dan 30 ton cocaïne op een schip dat onderweg was naar Libië. De organisatie heeft de hele keten die drugscriminelen gebruiken in kaart gebracht. Kennelijk is die relatief nieuwe route zo succesvol dat de prijs van cocaïne al jaren daalt, omdat het aanbod zo groot is. Robin van Persie is ontslagen als hoofdtrainer van Feyenoord. Dat meldde de Telegraaf en Voetbal International. 42-jarige Rotterdammer, die de club in een moeizaam jaar toch naar Champions League voetbal leidde, had een contract tot de zomer van volgend jaar, maar is door de clubleiding per direct op straat gezet. Wie van Persie opvolgt, is nog niet bekend. In een garagebedrijf in Norg in Drenthe is vanmiddag brand uitgebroken. Er is een NL-alert gestuurd omdat er veel rook bij de brand vrijkwam. Boven het dorp waren grote zwarte rookwolken zichtbaar. De brandweer heeft voorkomen dat de brand oversloeg naar een naastgelegen tankstation en een molen. Bij blussen waren knallen te horen, waarschijnlijk omdat er gasflessen in het pand lagen. De oorzaak van de brand in Norg is niet bekend. Wielrenster Demi Vollering heeft voor het eerst de Giro d'Italia gewonnen. De Nederlandse maakte in de beslissende slotetappe een achterstand van 49 seconden op klassementsleidster Anna van den Breggen goed en veroverde alsnog de eindzege. Met haar overwinning voegt Vollering de Giro toe aan haar erelijst, waarop ook al de eindzegers in de Tour de France en de Vuelta staan. Daarmee heeft ze nu alle drie de grote rondes op haar naam geschreven. Het weer, vanavond en vannacht blijft het droog, maar de bewolking neemt wel toe. Ook morgen is het aan het begin van de dag droog, maar in de middag gaat het regenen. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Radio Noord.
0: De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.
2: Waar?

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 9 uur.
3: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Iran dreigt met nieuwe aanvallen op Amerikaanse bases en Israëlische doelen in het Midden-Oosten. De waarschuwing volgt op Israëlische luchtaanvallen in de zuidelijke buitenwijk van de Libanese hoofdstad Beirut vandaag. Die aanvallen kosten zeker 2 mensen het leven, melden Libanese staatsmedia. De Amerikaanse president Trump zei in een interview dat Libanon wat hem betreft geen onderdeel hoeft te zijn van een akkoord met Iran. Dat is opmerkelijk. Eerder deze week probeerde hij juist te voorkomen dat Israël aanvallen uitvoerde in Libanon, omdat dat de onderhandelingen met Teheran zou schaden. Het grootste onderschepte cocaïnetransport ooit, vorige maand ten zuiden van de Canarische eilanden, werd vrijwel zeker gecoördineerd door het netwerk van de Nederlandse drugscrimineel Jos L., ook wel bekend als Bolle Jos. Dat blijkt uit onderzoek van een organisatie die is gespecialiseerd in internationale misdaad. Begin vorige maand onderschepte Spanje meer dan 30 ton cocaïne op een schip dat onderweg was naar Libië. De organisatie heeft de hele keten die drugscriminelen gebruiken in kaart gebracht. Kennelijk is die relatief nieuwe route zo succesvol dat de prijs van cocaïne al jaren daalt, omdat het aanbod zo groot is. Robin van Persie is ontslagen als hoofdtrainer van Feyenoord. 42-jarige Rotterdammer, die de club in een moeizaam jaar toch naar Champions League voetbal leidde, had een contract tot de zomer van volgend jaar, maar is door de clubleiding per direct op straat gezet. Wie van Persie opvolgt is nog niet bekend. Alexander Zverev heeft op Roland Garros eindelijk zijn eerste Grand Slam-titel in de wacht gesleept. 29-jarige Duitser versloeg in Parijs de Italiaan Flavio Cobolli. 3 keer ging de Grand Slam-titel aan Zverev voorbij. Hij is de eerste Duitse Grand Slam-kampioen bij de mannen sinds Boris Becker in 1996. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog, maar de bewolking neemt wel toe. Ook morgen is het aan het begin van de dag droog, maar in de middag gaat het regenen. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: Os gaat op zoek naar de klaukste grunniger van 2026.
1: Er is veel score, maar
2: Nou ja, daarom.
0: Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
3: op TV Noord.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 10 uur.
3: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Iran heeft raketten afgevuurd op Israël. In het noorden van het land gaat het luchtalarm af en het leger waarschuwt de bevolking voor inslagen. Er zijn nog geen berichten over schade of over slachtoffers. Eerder vandaag klonk er al dreigende taal vanuit Iran. Een woordvoerder zei dat Iran zou reageren op Israëlische luchtaanvallen op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen vanmiddag zeker 2 mensen om het leven. Het is voor het eerst sinds het fragiele staakt het vuren tussen Israël, de VS en Iran dat Teheran raketten op Israël afvuurt. Jos L., ook wel bekend als Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter het onderschepte cocaïnetransport van vorige maand. Spaanse politie vond toen 30 ton coke op een schip dat ten zuiden van de Canarische eilanden voer. Een record. Een organisatie die is gespecialiseerd in internationale misdaad bracht alle scheepvaartroutes in kaart en ontdekte zo dat Jos L. een grote speler is. Feyenoord bevestigt het ontslag van Robin van Persie als hoofdtrainer van de club. Op de website staat onder meer dat na analyse van de resultaten de conclusie is getrokken dat Feyenoord beter met een nieuwe hoofdtrainer kan starten aan het volgende seizoen. Hij verdient zeker credits voor het afsluiten van een moeilijk seizoen, schrijft technisch directeur Davy Rigaud. Uiteindelijk wist de club onder van Persie toch Champions League voetbal veilig te stellen. Feyenoord zegt binnen enkele weken bekend te maken wie van Persie opvolgt. Alexander Zverev heeft op Roland Garros eindelijk zijn eerste Grand Slam titel in de wacht gesleept. 29-jarige Duitser versloeg in Parijs de Italiaan Flavio Cobolli. 3 keer ging de Grand Slam titel aan Zverev voorbij. Hij is de eerste Duitse Grand Slam kampioen bij de mannen sinds Boris Becker in 1996. Het weer dan nog. Vanavond en vannacht blijft het droog, maar de bewolking neemt wel toe. Ook morgen is het aan het begin van de dag nog droog, maar in de middag gaat het regenen. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Radio Noord.
5: De avond van Noord.
6: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.
2: Waar

van een dorpscafé. De aanspraak van mensen met een zachte G. Ik mis zelfs het zeiken op alles om me.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 11 uur.
3: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Iran heeft raketten afgevuurd op Israël. In het noorden van het land gaat het luchtalarm af en het leger waarschuwt de bevolking voor inslagen. Er zijn nog geen berichten over schade of slachtoffers. Het Israëlische leger zegt tot nu toe alle ballistische raketten uit Iran te hebben onderschept. Eerder vandaag klonk er al dreigende taal. Een woordvoerder zei dat Iran zou reageren op Israëlische luchtaanvallen op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen vanmiddag zeker 2 mensen om het leven. Jos L., ook wel bekend als Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter het onderschepte cocaïnetransport van vorige maand. Spaanse politie vond toen 30 ton coke op een schip dat ten zuiden van de Canarische eilanden voer, een record. Een organisatie die is gespecialiseerd in internationale misdaad bracht alle scheepvaartroutes in kaart en ontdekte zo dat Jos L. een grote speler is bij die transporten. Feyenoord bevestigt het ontslag van Robin van Persie als hoofdtrainer van de club. Op de website staat onder meer dat na analyse van de resultaten de conclusie is getrokken dat de club beter met een nieuwe hoofdtrainer kan starten aan het volgende seizoen. Hij verdient zeker credits voor het afsluiten van een moeilijk seizoen, schrijft technisch directeur Davy Rigaud. Uiteindelijk wist de club onder Van Persie toch Champions League voetbal veilig te stellen. Feyenoord zegt binnen enkele weken bekend te maken wie Van Persie opvolgt. Bij het Nationaal Monument Kamp Vught is vandaag het kindertransport van juni 1943 herdacht. Zo'n 1300 Joodse kinderen werden toen via Westerbork op transport gezet naar vernietigingskamp Sobibor, vaak samen met een van hun ouders. Volgens de Duitsers waren de transporten noodzakelijk omdat het te druk werd in Kamp Vught. Bijna alle kinderen en volwassenen die deel uitmaakten van het transport, zo'n 3000 mensen in totaal, werden bij aankomst vergast. Het weer, vannacht blijft het droog, maar de bewolking neemt wel toe. Ook morgen is het aan het begin van de dag droog, maar in de middag gaat het regenen. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Radio Noord.
0: De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.
2: Waar je gaat.

0: Wil jij jouw tuin onder handen nemen en minder overlast hebben van water bij hevige regenval?
1: Kijk dan naar het nieuwe programma Mien Toentje.
0: In Mien Toentje laten we zien hoe je van jouw tuin de allerfijnste plek maakt en hoe je slim omgaat met water.
2: Dat komt, maar dat doet niks, ja?
1: Dat doet niks.
0: Kijk op vrijdag naar Mien Toentje met Joyce Kranenborg. Te zien via onze online kanalen en op TV Noord.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 12 uur.
3: Lars Militsen met het NOS-journaal. Er zijn nog geen berichten over mogelijke schade na de Iraanse aanvallen op Israël. En ook is er niks bekend over slachtoffers. Afgelopen dag voerde Iran aanvallen uit op het noorden en midden van het land. Het Israëlische leger zegt dat het alle ballistische raketten heeft onderschept. De aanvallen zijn volgens Iran een reactie op een Israëlische luchtaanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen zeker 2 mensen om het leven. Jos L., oftewel Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter een groot onderschept cocaïnetransport vorige maand. De Spaanse politie vond toen 30.000 kilo coke op een schip en daarmee was het een recordvangst. Het doel was vermoedelijk om de pakketten coke in de Middellandse Zee te gooien, waar kleinere schepen ze konden oppikken. Jos L. is de meest gezochte crimineel van Nederland. Hij zit vermoedelijk in Sierra Leone. De politie heeft iemand opgepakt die met bijna 240 km per uur over de snelweg reed. De bestuurder werd betrapt op de A2, waar auto's niet sneller mogen dan 100 km per uur. De automobilist negeerde een stopteken en ging er vandoor. En de auto is later teruggevonden in Houten in Utrecht zonder bestuurder. De automobilist is uiteindelijk gezien in een ander voertuig en opgepakt. De politie heeft het rijbewijs in beslag genomen. De originele zangeressen van K3 hebben voor de laatste keer samen opgetreden. Afgelopen avond was hun laatste reunieconcert in Antwerpen. In totaal gaven ze sinds het najaar 48 shows in zowel Nederland als België. Het waren de eerste gezamenlijke optredens weer van Karen, Christel en Kathleen in 16 jaar. Het weer, het is vannacht helder en koelt af naar een graad of 12. In de ochtend een mix van zon en wolken. En later meer bewolking nog bij een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.
2: Wakker.

0: Klauks de Gunnige van 2026.
1: Veel score.
2: Ja, waarom?
0: Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag op
3: TV Noord.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 1 uur.
3: Lars Militsen met het NOS-journaal. Het lijkt erop dat Israël alle Iraanse raketten heeft onderschept. Er zijn geen berichten over schade na de aanvallen afgelopen dag. Iran voerde die uit op het noorden en midden van Israël. De aanvallen zijn volgens Iran een reactie op een Israëlische luchtaanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen zeker 2 mensen om het leven. Officieel geldt er een staakt het vuren tussen Israël, Iran en de VS. In Armenië komen steeds meer uitslagen binnen na de parlementsverkiezingen van afgelopen dag. De partij van zittend premier Pashinyan gaat ruim op kop. Hij wil meer aansluiting bij de Europese Unie, al wil hij de banden met Rusland niet verbreken. Ook wil hij vrede met buurland Azerbeidzjan. Pashinyan heeft inmiddels de overwinning opgeëist in Armenië. Jos L., oftewel Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter een groot onderschept cocaïnetransport vorige maand. De Spaanse politie vond toen 30.000 kilo coke op een schip en daarmee was het een recordvangst. Het doel was vermoedelijk om pakketten coke in de Middellandse Zee te gooien waar kleinere schepen ze konden oppikken. Jos L. is de meest gezochte crimineel van Nederland. Hij zit vermoedelijk in Sierra Leone. De originele zangeressen van K3 hebben voor de laatste keer samen opgetreden. Gisteravond was hun laatste reunieconcert in Antwerpen. In totaal gaven ze sinds het najaar 48 shows in zowel Nederland als België. Het waren de eerste gezamenlijke optredens van Karen, Christel en Kathleen in 16 jaar. De Vlaamse zangeressen eindigden hun laatste show met het nummer Heya Mama, hun eerste hit. Het weer, het is vannacht helder en het koelt af naar een graad of 12. In de ochtend een mix van zon en wolken en later is er meer bewolking bij een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Noord non-stop.
4: Non-stop muziek voor wakker Groningen.
2: Wakker.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 2 uur.
2: Lars Melitza met het NOS-journaal. President Trump hoopt dat er geen Israëlische vergeldingsaanval komt na de Iraanse aanval afgelopen dag. Trump zegt dat hij premier Netanyahu heeft gevraagd om af te zien van een tegenactie, meldt nieuwswebsite Axios. Afgelopen dag voerde Iran raketten af op het noorden en midden van Israël. Er zijn nog geen berichten over schade of slachtoffers. De aanvallen zijn volgens Iran een reactie op een Israëlische luchtaanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen zeker 2 mensen om het leven. De parlementsverkiezingen in Armenië zijn gewonnen door zittend president Pashinyan. Zijn partij Burgercontract staat vooralsnog op 57% van de stemmen. Daarna volgt Sterk Armenië met 21% van de stemmen. Pashinyan wil de banden aanhalen met de Europese Unie, terwijl de oppositie juist sterkere banden wil met Rusland. Ook wil hij een vredesakkoord sluiten met buurland Azerbeidzjan. Jos L., oftewel Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter een groot onderschept cocaïnetransport afgelopen maand. De Spaanse politie vond toen 30.000 kilo coke op een schip en daarmee was het een recordvangst. Het doel was vermoedelijk om de pakketten coke in de Middellandse Zee te gooien, waar kleinere schepen ze konden oppikken. Jos L. is de meest gezochte crimineel van Nederland en hij zit vermoedelijk in Sierra Leone. De politie heeft iemand opgepakt die met bijna 240 kilometer per uur over de snelweg reed. De bestuurder werd gisterochtend betrapt op de A2, waar de maximumsnelheid 100 kilometer per uur is. De Mercedes-rijder kreeg een stopteken, maar negeerde dat. De politie ging achter de auto aan, maar zonder succes. Uiteindelijk vonden agenten de Mercedes in Houten, zonder de bestuurder. En de verdachte die is later opgepakt in een ander voertuig. Het rijbewijs is ingenomen. Het weer, het is helder en zo'n 12 graden. In de ochtend een mix van zon en wolken. En later is er meer bewolking bij een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Noord. Noord non-stop.
3: Non-stop muziek voor wakker Groningen. Wakker.